0: en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. De instellingen zijn bang dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg daardoor verder oplopen. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Door ondiep water, woekerende planten en kapotte bruggen is het gebied steeds slechter bevaarbaar. Boten dreigen daardoor vast te lopen, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
5: Het is niet alleen het feit dat zo'n schip er vastloopt, maar het is ook nog onveilig. Want als je op een gegeven moment vast ligt en er komt nog een andere boot aan en die ziet dat niet of wat dan ook, dan kun je nog schade krijgen ook. En het is gewoon niet wenselijk.
4: En de druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Het tekort moet de komende jaren wel iets afnemen door de geplande bouw van ruim 1600 wooneenheden. Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, daar gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. De nacht maakt plaats voor een nieuwe dag. En de ochtendploeg is weer paraat. Welkom tot 10 uur.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen, ochtendploeg.
8: Goedemorgen.

0: begon haar carrière in de serie Neighbours, net als Kylie Minogue. Ze speelde in de film Johnny English met Rowan Atkinson. En we kennen haar natuurlijk van deze plaat. Nathalie in Bruglia en Torn. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Donderdag vandaag, 3 september. Een dag met buien, die trekken nu ook over onze provincie. Krijg ook de zon vandaag en 20 tot 22 graden. Met een matige tot krachtige zuidwest tot later westenwind in Groningen. De ochtendploeg is er, lekker droog, binnen luisteren. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb hier, nou, of de diefstal van de eeuw is, weet ik niet. Die hadden we misschien wel in het Drents Museum, maar op zich wel een hele opvallende diefstal. Die gemeld wordt op diverse media. In Australië gebeurt, dat is een weidsland. En als je daar boer bent, dan heb je misschien wel heel veel dieren. En sommige van die dieren, die zie je niet elke dag. Of elke week.
2: Nee.
0: Of elke maand. Daar is bij een boerderij met een waarde van 1,7 miljoen dollar... een collectie aan 5500 schapen gestolen. 5500. Ja, en dat is gebeurd tussen februari en mei van dit jaar. En ze zijn er nu al achter. Ja. Dat is echt waar. Dat gebeurt vaker daar. Deze boer heeft, geloof ik, begreep ik wel 25.000 schapen. Dus het is een aardige hap uit de collectie. Maar die beesten die zwerven rond over een heel groot gebied. En hij ziet ze gewoon heel weinig.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk zijn er meerdere vrachtwagens geweest om deze dieren weg te halen. Die worden dan elders weer ingezet, verkoopt aan de slachthuizen. Het is wel een enorme aanslag voor de boer op zijn portemonnee.
1: Nou, ja.
0: 5.500.
2: Ongelooflijk, ja. Wat een aantal.
0: Ja, ongelooflijk, hè. Gisteren waren er meer dieren in het nieuws. Namelijk op de A9 in de buurt van Alkmaar. Daar liepen ineens 12 paarden op de snelweg. Rijkswaterstaat zag het ook. Die greep in en was humoristisch online. Die zei, er staat een paard in de gang. We bedoelen een tunnel. Want daar kwamen die paarden uitgerend. Waarschijnlijk ontsnapt uit een weiland. Gelukkig geen ongeval aan erbij gebeurd.
1: Nee.
0: Maar dat zou je maar gebeuren.
1: Ja.
0: Dat je op de snelweg rijdt. En dat je ingehaald wordt door een paard. Of jij een paard inhaalt. Of dat hij je tegemoet komt.
2: Vreselijk.
0: Ja,
2: ja, doodeng natuurlijk.
0: Nou ja, we hebben het een tijdje toch wel over gehad. Dat ik vanuit Duitsland bij Emmen het land binnen. Toen moest ik ook ineens flinke dankers. Omdat er een hert op, of een ree, en dat weet je dan niet helemaal precies.
1: Oh ja.
0: Althans ik niet, op de weg liep. En ik werd gered door een vrachtwagen die al heel snel remde. En ik achter die vrachtwagen kon kruipen. Ja, er zijn meerdere collega's hier, Edwin Mooibroek bijvoorbeeld. Hè, die
2: heeft
0: twee keer toen zelfs zo'n dier geraakt, s'nachts.
1: Oh, ja.
2: Maar zo'n bericht van de politie, hè?
0: Ja.
2: Ik vind het altijd een beetje dubbel.
0: Ja, dit was Rijkswaterstaat, was het?
2: Of, nou ja, Rijkswaterstaat. In elk geval een serieuze organisatie die dan een beetje een lollig bericht op socials zet. Ik krijg daar toch altijd een beetje rillingen van.
0: Ik snap hem. Ja,
2: of is dat heel zuur zo?
0: Nee. Nou, het is goed afgelopen, dit, weet je wel. En dan, ach ja, dan... En vind ik het ook weer niet heel erg, maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt.
2: Ja.
0: Maar goed, het staat op X. Wie leest dat nog tegen?
2: Ja, jij.
0: Ja, oh ja. Het is 3 september vandaag. Precies 10 jaar geleden werd hij opgestart.
2: Het oude busje nog, hè?
0: Ja, dit was het oude busje nog. Die start ook wel eens niet, weten we trouwens.
1: Heel vaak niet.
2: Ja. Had je meteen weer een onderwerp voor de uitzending.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat hadden we, daar konden we weer een hele uitzending mee doen. Als Ronald weer eens vast had of Dirk die ze weer eens in de berm reed. Vandaag, precies 10 jaar geleden, begon Expeditie Run, ons weekendprogramma. En al heel snel werd dat het weekendgevoel van Groningen. En werd dat ook een groot succes. En dat is het nog steeds. En voor zover ik weet wordt het komende weekend ook gevierd.
2: Jazeker.
0: En vandaag op de kop af, 10 jaar geleden, reed hij voor de eerste keer ons busje van Expeditie Grunden.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Maria Dam. Maria, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin. Hi, hallo.
0: Vrachtwagenchauffeur van beroep.
3: Ja, ja, inderdaad.
0: En de hele familie doet dat?
3: Ja, ook. Ja. Ja. Oh, en onze zoon, de jongste, die gaat vandaag lessen. Die zit in de militaire dienst. En die krijgt de opleiding in Havelte. Dus ja, hij wordt niet chauffeur, denk ik. Maar bij de brandweer moet hij een C.
0: Maar als de hele familie... Want jij hebt vakantie nu, toch?
3: Ja, ik heb nu vakantie, ja. Ja, Frans en ik zijn aan het bouwen.
0: Maar ligt de hele transportwereld dan stil als jullie vakantie hebben? Als die hele familie er even mee stopt?
3: Nee, dat gaat gelukkig gewoon door. Ja, ja, ja.
0: Maar wacht even, je hebt vakantie, maar je bent heel druk bezig?
3: Ja, we hebben vorig jaar een nieuw dak gekregen op zolder. En dat moest nog steeds afgetimmerd worden. Dus we hadden deze week en volgende week vakantie gepland. Toen zeiden we tegen elkaar, weet je wat, we gaan eerst niet op vakantie, we gaan de zolder aftimmeren. En als we daarmee opschieten, dan... als we nog een paar dagen over zijn, kunnen we nog een paar dagen weg.
0: Nou, dan wil je nog wel eventjes weggaan.
3: Het gaat van een leien dakje, het is hartstikke leuk samen.
0: Dat
3: we
0: is
3: kunnen
0: mooi
3: goed klussen. Ja. Ja, het gaat niet zo snel, maar dat hoeft ook niet. We hebben tijd zat.
0: Maar mooi omschreven, dus de werkzaamheden aan het dak gaan van een leien dakje.
3: Ja, ja, precies. Ja, ja, inderdaad.
0: Maar daar komt het wel op aan, hè, als je als stel samen gaat klussen, hè?
3: Ja, dat is de ultieme test, ja, hè? Dat gaat prima. We denken er even over na. We hebben maken een plan, de campagne. Nou, dan halen we spulletjes op en gaan we aan de slag. En als we iets niet snappen, dan onze beide buren zijn timmerman. Dus zeggen we, hey, kijk, hoe zou jij het aanpakken? Nou, gaat lekker.
0: Ja, want wat moest er dan gebeuren?
3: Ja, van binnen moet het gewoon helemaal afgetimmerd worden. Het hele dak is eraf geweest, op twee blokken. En dat is ook allemaal met ons samen gedaan. Maar vooral onze ene buurman, die heeft het project geleid, zeg maar. Ja. En met man en macht hebben we een nieuwe dak. Ik was voor de catering in die tijd. En nu wordt het mooi gemaakt.
0: Dus. En wie doet nou de catering dan?
3: Samen.
0: Oh, ja, doe je wel
3: samen. En de afhaal. En de snackbar en de Chinees. Oh. We koken even niet.
0: Ze hebben een goede klant aan jullie, zeg maar, deze week.
3: Ja, inderdaad. Ja. Geen tijd om te koken.
0: Nee. Zeg maar, dus het gaat van een leien dakje, zei je al. Betekent dat er misschien nog wat vakantie op de loer ligt?
3: Als het kan, ja. Ja. Als de tijd over is, dan gaan we dat doen. Ja, zeker.
0: En waar wil je dan naartoe?
3: Een paar dagjes. Nou, we waren eens een keer in Egmond aan Zee geweest in een hotelletje. Dat was in de coronatijd trouwens nog. En dat was wel heel erg leuk. Dus misschien dat we daar nog eens een keer weer gaan kijken.
0: Ja, is altijd mooi daar. Mooie omgeving.
3: Ja, ja, absoluut.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Moet je ook doen, hoor. Je wel een beetje uitrusten ook, hè? Anders ga je helemaal weer vermoeid achter het stuur zitten.
3: Nee, dat komt helemaal goed in.
0: Oké, oké. Okay.
3: Ja, mooi.
0: Nou, ik hou je niet op, maar het zijn lange dagen ongetwijfeld op deze manier in de vakantie. Dus succes.
3: Ja, ik ben nu wel eventjes vroeger opgestaan, hoor. Oh. Maar voor de rest dan 7 uur gaan we aan de slag. Okay. Nee, geen niks. Hartstikke leuk.
0: Fijne dag, Maria. Succes.
3: Jullie ook.
0: Oké, okay. Hoi.
2: De Vroege Vogel. Oeh.

0: Yazoo met Alison Moyet. En Don't Go, het is 6:06. Blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. Te beginnen in Drenthe. Bij een steekincident in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. De politie heeft inmiddels 2 verdachten aangehouden. Omstanders zagen 2 mannen al ruziend lopen, waarna het slachtoffer plots ineens zou zijn gezakt. Medici konden het leven van de man niet meer redden. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen na de schietpartij van deze week, zegt deze verslaggever.
1: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Ook vandaag wordt nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Op honderden zwemlocaties in ons land zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen als PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt de expert waterkwaliteit.
2: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
0: En daarom zou meer daar de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. En ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. En bij de burcht van Kuinre, dat is op de grens van Overijssel en Flevoland, wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 daar tevoorschijn. Maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
3: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinre hier hebben gewoond en geleefd.
0: Bij de burcht van Kuinre, op de grens van Overijssel en Flevoland. En naar de grenzen van Groningen, wat daar binnen gebeurt. Zometeen het nieuwsoverzicht erop. Wat heb je voor ons?
4: Ja, dan hoor je welke bekende Groningse artiest ermee stopt.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran, het is 6:30 precies en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentes en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit jaar het aantal studieplekken met een derde terug te brengen tot bijna 700. Haar besluit staat haaks op een advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding naar 1240 opleidingsplekken. Lentes en het UMCG zijn bang dat door de bezuiniging de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg verder oplopen, waardoor mensen nog langer moeten wachten op hulp. Lentes wijst er bovendien op dat opgebouwde kennis van praktijkopleiders en opleidingen verloren gaat als er opleidingsplaatsen verdwijnen. De meerderheid van de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister en wil dat zij alsnog het advies van het capaciteitsorgaan volgt. Een besluit hierover wordt in het najaar verwacht. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de jaarlijkse landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk ging het om iets meer dan 20.000 studentenwoningen. Wel nam het tekort afgelopen studiejaar licht af. Geplande bouwprojecten moeten de druk op de markt in Groningen de komende jaren verlichten. De komende 5 jaar komen er 1620 wooneenheden voor studenten bij. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Jaren geleden zijn er miljoenen uitgetrokken om het meer bevaarbaar te maken en op de kaart te zetten. Maar bij een testvaart eerder dit jaar werd de afgesproken waterdiepte van 1,5 meter niet overal gehaald. Door kapotte bruggen, ondiep water en woekerende planten is het gebied steeds slechter bevaarbaar, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
3: In die vaarweg zitten behoorlijke riggels. Het kan dus zijn dat schepen die zeg maar net aan die grens zitten, daardoor ook vastlopen. Dat is voor de schipper is dat een ramp, want die komt natuurlijk van heinde en ver hierheen om te varen. Maar het is voor de recreatie in het algemeen, dat is dat ook een groot probleem. Want ja, het is hoort zegt het voort. En dat zou de reputatie van Groningen geen goed doen op het moment dat hier allemaal schepen vastlopen.
2: De provincie erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud en bereidt baggerwerkzaamheden voor. Ook waterschap Hunze en Aas gaat zijn deel van het gebied baggeren. Dat gebeurt volgend jaar. Ongeveer 60 schepen zijn dinsdag vast komen te liggen voor de Gaarkeukensluis bij Grijpskerk. Kwam omdat de sluisdeuren in het Van Starkenborghkanaal niet goed wilden sluiten. Na uren oponthoud bleek een kei op de bodem van het kanaal een van de deuren te blokkeren. Met een hamer en koevoet heeft een duiker de kei verwijderd. Vermoedelijk lag de kei al een tijdje op de kanaalbodem, is die in beweging gebracht door het scheepvaartverkeer en vervolgens bij de sluisdeuren tot stilstand gekomen. En na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en deelde het podium met Bluff, Van Dikhout, Miss Montreal en Passenger. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze ermee op. Het was een moeilijk besluit, zegt Van Kalkar.
4: De muziekindustrie is ontzettend leuk, maar het is ook echt wel zwaar. Het is onderbetaald, je verdient heel erg weinig. Het is best moeilijk om aan leuke optredens te komen. Het is moeilijk om een vaste band te hebben. En eigenlijk was de koek voor mij gewoon een beetje op.
2: Op vrijdag 25 september staat ze voor het laatst op het podium tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark.
5: Ja, en over een uurtje dan praten we met haar, dan ligt ze dit verder toe. Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
6: Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Gisteren ons lopend vuur, zometeen de reacties. En natuurlijk Harma, rond 6:45 over het weer van vandaag.
8: Goedemorgen.

0: Boskeks in de ochtendploeg en de Lido Shuffle.
1: Lopend vuur.
0: €2,19 per liter was ik gisteren kwijt toen ik even ging tanken. En dat was bij de grootste pomp in de stad. Dankjewel voor de tip erop trouwens. maar op vele plekken is het vele malen duurder. Gisteren bereikten we opnieuw een record als je moest tanken. €2,67 zeg maar afgerond.
2: Ja, bizar.
0: Maar dat is wel langs de snelweg.
2: Dat is langs de snelweg.
0: Ja, ja, maar dan toch, er zijn mensen die dat tanken.
2: Alsnog, ik was gisteren ook meer dan €100 kwijt door de tanken.
0: Oh, dan was hij ook goed leeg.
2: Hij was, was behoorlijk leeg, ja. Er ging wel meer dan 45 liter in, ja.
0: Zo de knetters. Ja, ik denk dat we 25 gulden, mijn jong.
2: Oh, ja. Ja.
3: Kom je niet ver meer mee?
0: Nee, dat heb ik echt een keer gehoord, hè.
2: Ja.
0: Ja. Mooi, mooi verhaal nog steeds. Maar goed, we rijden wel met z'n allen. En het geld kun je maar één keer uitgeven. En dus was gisteren ons lopend vuur. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Wat kan er allemaal binnen zeggen?
3: Nou, dat is in het geval van Lammy King maar niet nodig, want ze is overgestapt op elektrisch rijden. Ze tankt nu thuis als het tarief op zijn laagst is. De zonnepanelen die werken handig mee, dus dat valt dan mee. Cor Bonthuis die zegt, autorijden is zo langzamerhand een dure en luxe hobby geworden voor veel mensen. Je zult maar op een dorp wonen waar geen openbaar vervoer komt. Ja, dan moet je wel. En vooral als je alle dagen moet werken, dan ben je echt aangewezen op een auto. En dus op die hoge brandstofprijzen. En Jille de Boer, wat jullie net ook al zeiden, goed opletten waar je tankt. Gisteren scheelde tot 15 cent per liter bij verschillende tankstations. En op een volle tank is dat toch €9. Nou ja, dat scheelt dan toch wel in de portemonnee. Ja, Piek die zegt, gelukkig is het nog niet nodig om te bezuinigen. Ik leef verder al heel zuinig en daarom hoef ik hier in ieder geval niet op te letten. En dat is fijn. Jan Veenstra die zegt nog, ja, als iedereen wat langzamer gaat rijden, dan kan je ook flink bezuinigen op de brandstof. Zo rijdt hij in ieder geval rond de 90 km per uur op de snelweg. En hij zegt dat behoorlijk scheelt. Anita van Leeuwen die heeft ook al wel bezuinigingsplannen. Op dit moment doen ze dat nog niet, maar vanaf november gaan ze volledig elektrisch rijden. En ze heeft het allemaal eens even nagerekend en op een rijtje gezet. Het zou €125 per maand schelen. En daarbij houdt ze ook nog rekening met onderhoud en andere kosten. Dus dat is mooi. Ronnie Jansen die heeft een Chevrolet Spark op gas. Hij zegt, ja, oké, ik geef het toe, het ziet er niet uit. Ze lachen me onderweg behoorlijk uit. Maar de rollen zijn omgedraaid wanneer we aan de pomp staan.
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op de stelling in ons lopend vuur.
3: Zielig voor Ronnie.
0: Ja, door de ogen, we lachen niet. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Daar was 39% van de stemmen.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We waren buiten uitzending al heel druk met B&B voor Liefde, jij
1: nou,
0: en ik. Man,
1: ja.
0: Ik ben uitgekeken.
1: Ja, ik ook, hè.
0: Ja,
1: nou,
0: ik kijk het voor.
1: De reunie.
0: Man.
1: Ja,
0: spannend
1: het is
0: weer,
1: spannend. Ja, het was weer geweldig. Ja, het was weer geweldig. Volgende week woensdag om, dan start het waarschijnlijk al op Videoland.
0: Oh, kijk eens aan. Dan moet een week wachten.
1: Dus, even geduld. Ja.
0: Nou. Oké, laten we het hebben over het weer, want
1: ja,
0: dat laat nooit op zich wachten.
1: Nou ja, het weer laat zich nooit op zich wachten. Verdoog wel een redelijke dag. Maar het wordt echt allerbelabberst.
0: Oh ja. Oh.
1: Nou ja, eerst maar eens even noord. Op dit moment 14 graden in de stad. Gisteren werd 21,5 graden, viel een dikke 1,5 millimeter. En op dit moment wat lichte regen en een barometerstand van 1013 millibar. Visvliet gisteren dikke 21 graden. Op dit moment een motige zuidelijke wind. Zo'n 16 graden. In lichte regen 14 millimeter. In de roodschaal. Zuidmuurzunderby 21,5 groot, 5 mm is de vaam, 2 mm is de verdampt. En op dit moment bewolkt droog in 16,5 groot. Nou, vandaag is het zo slecht nog. Nou, het is ook al is nooit droog. Het is op dit moment bewolkt met wat regen. Loten vanmiddag en vanmiddag is er ook wel zon. Maar de kans op bui blijft wel aanwezig. Temperatuur loopt op richting 20 tot 22 graden met een motige tot krachtige zuidwesten tot westelijke wind. Vanavond met vannacht een touw neemt de bewolkte volgt regen. 17, 18 graden als minimum. Ja, en mevrouw hebben we te maken met regen. En over het zou plinst het behoorlijk duur. In de middag volgt nog buiten. En al met al de verwachting meurden zo'n 20 tot 25 mm. Met een motige tot harde zuidwest, dat loopt een noordwestelijke wind. En de temperatuur, niet die groen.
0: En ik vraag dit voor heel veel dorpsgenoten. Hoe is het zaterdag?
1: Op een enkele verdwolde buien blijft droog.
0: Oh, echt waar? Dus,
1: ja,
0: mooi
1: echt
0: zo.
1: Goeie.
0: En fijn. En lekker. Hotel, dankjewel.
1: Jo.
0: Jo, zo meteen hier aandacht voor slot.

0: oké dan.
1: Hebben de Vries vorige week nog Gronings gehaald met deze plaat Testosteronie. Ja, je weet het stationsgebied in Groningen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo is er nu onder andere een ingang aan de zuidzijde van het station, waar ook de bussen nu staan. En om de verbinding met de rivierenbuurt veilig en mooi te maken en ook te houden, vraagt wethouder Rick van Inhuis de raad nu om 8 panden aan de Parkweg in stad te slopen.
2: We gaan natuurlijk aan de zuidkant van het station ook een hele mooie entree maken. Daarmee verbinden we de rivierenbuurt en eigenlijk verder de zuidkant van de stad ook heel goed aan het nieuwe stationsgebied.
3: En wat is daarvoor nodig?
2: De gemeente heeft in het verleden 11 woningen aangekocht aan de Parkweg, ter hoogte van de Rijnstraat. Daar worden nu antikraken bewoond via Carex. We hebben al jaren de plannen om de woningen een keer te gaan slopen. Van de 11 worden er 8 daadwerkelijk gesloopt. We proberen daar natuurlijk ook terughoudend mee om te gaan. Je wilt niet onnodig slopen. Daar gaan we hopelijk voor het eind van het jaar al mee beginnen, als we van de gemeenteraad het krediet daarvoor krijgen als college.
3: Ja, dus eind dit jaar zullen deze huizen tegen de grond gaan?
2: Ja, dan wordt er een begin gemaakt met de sloop. Dus de bewoners die daar nu zijn, die weten dat de datum van sloop nadert. De omgeving is daar voor de zomer ook nog een keer opnieuw over geïnformeerd. Maar we zullen nog veel concreter met pak een beetje 100 woningen in de directe omgeving de komende weken nog veel nadrukkelijker gaan communiceren over wat er aankomt qua sloop en overlast, et cetera.
3: U heeft een redelijke haast bij dat het Tulleplein er komt.
2: Ja. Ja, nee, we weten natuurlijk, de plannen zijn er voor het hele stationsgebied, voor de voorzijde, de noordzijde en ook de zuidkant. En onder de grond, bij dat hele mooie nieuwe stationsgebouw, zit al een grote fietsenstalling voor 5.000-6.000 fietsen. En die is nu nog niet toegankelijk. Dus de komende 2-3 jaar moet dit helemaal voltooid worden. En dan kunnen we ook eindelijk onze fietsen op die manier dan heel dicht bij de treinen parkeren en de bussen.
3: De stallingen die staan nu stof te verzamelen.
2: Ja, ik denk dus dat de aannemer die trekt daar af en toe een plumeau over, denk ik. Maar voor de rest is het een hele grote bak onder de grond met duizenden fietsenrekken die nu nog niet gebruikt worden. Dus we staan te popelen om dat klaar te maken.
1: De Groningse wethouder Rick van Inhuis was dat over de Parkweg in de stad. En dit zijn

Jackson 5 met een nog heel jonge Michael Jackson. En I want you back. Zou die ooit op schoolreis zijn geweest, deze Michael Jackson? Bij het Werkman Stadsmuseum ging het mis deze week, hè, met een schoolreisje in Praag. Ze komen vandaag al thuis, vroeger dan verwacht. Ach, schoolreisherinneringen. Laten we die straks eens op gaan halen. Na 7 uur. Natasha en Austin.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Grote zorgen bij GGZ-instelling Lentes en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. De instellingen zijn nu bang dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg daardoor verder oplopen. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwershoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzijlvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra vertelt bij Omroep het Hogeland waarom het bezoekerscentrum gaat verhuizen.
7: We denken dat juist dat je daar gaat zitten waar je ook het verhaal kunt vertellen, dat het informatiecentrum daar ook beter van wordt.
6: En de druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Tekort moet de komende jaren wel iets afnemen in de stad door de bouw van ruim 1600 nieuwe wooneenheden. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Radio Noord. De ochtendploeg.
9: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, even inklokken. Op donderdagmorgen met straks schoolreisherinneringen. Ik heb ook een nieuw lopend vuur voor je. En nu muziek van Supertramp. It's raining again.

0: klopt wel. Supertramp, It's Raining Again, met zijn buitjes die overtrekken. En Arma zegt, ook nogal bewolking, maar er komt ook een zon vandaag. Een bui is niet uitgesloten in de middag. En 20 tot 22 graden. Arma noemt het vandaag een redelijke dag. Dat geloven we onmiddellijk. Morgen is het geen redelijke dag. Dan is het weer zeer onredelijk, zou je kunnen zeggen. Dan gaat er heel veel regen vallen. Zo is nu de verwachting. Ja, gisteren was er toch een opvallend bericht. En veel landelijke media kwamen daar uiteindelijk ook mee. Het Werkman Stadslyceum heeft een schoolreis van 150 leerlingen van VWO 5 vroegtijdig gestopt. Wat is er aan de hand? Nou, er waren afspraken gemaakt over wel of niet het hotel uitgaan na middernacht. Namelijk niet. En het wel of niet drinken van alcohol. Namelijk niet. Uiteindelijk bleek dat ongeveer de helft van de aantal leerlingen dat op schoolreisje was, namelijk 72, toch zich niet aan de afspraken heeft gehouden. En dus werd besloten om ze dan maar allemaal, dus alle 150, terug te halen eerder dan de bedoeling was. Ze zouden vanavond terugrijden, maar ze stappen vanochtend al met ze al in de bussen. Zo komt er toch vroegtijdig een einde aan een schoolreis.
1: Zuur, ja.
0: Voor de rest ook.
1: Ja, voor de goedwillenden.
0: Ja, maar ik had ook gelijk terug te denken aan mijn eigen schoolreis. Jullie zijn toch ook wel op schoolreis geweest, met de middelbare school vroeger?
2: Ja, met het verhaal moest ik meteen aan de uitwisseling naar Polen denken. Ja,
0: ja. En?
2: Ja, er was één terras op het plein waar ook aan minderjarigen werd geschonken. Dus daar zat de hele school.
0: Ja.
2: En de leraren die mee waren, die zaten een paar terrasjes verderop. Ja, en iedereen had meer dan genoeg op. En het, ja, als ik dit zo hoor, hadden wij ook al lang en breed weer naar huis gekund. Maar ja.
0: Ja, nou dat hadden wij ook, denk ik.
2: Ja, misschien raar om te zeggen, maar hoort het er ook niet een heel klein beetje bij dat je op zo'n leeftijd even van huis bent en nou dat het misschien
1: de bloemetjes buiten zet?
2: Ja, ik bedoel, dat je moet dat ook, ja.
0: Nee, dat, als ik terugdenk aan mijn schoolreisje, HAVO 5 Parijs, dan was dat ook zo. Alleen het hangt een beetje van de afspraak af. Wij hadden volgens mij, nou dat weet ik niet helemaal zeker meer, het is best wel een tijdje geleden, de afspraken ook niet. Over wel of niet naar buiten gaan, nee. Wel of niet drinken. En, wij hadden een reis, daar kon je bijna een boek van maken. Ik kan niet alles vertellen, want whatever happens in Paris stays in Paris, zullen we maar zeggen. Maar wij zijn op een gegeven moment een klasgenoot kwijtgeraakt. Die bleek uren later op het station van Versailles rond te dwalen. Die waren we gewoon even kwijt.
2: Ja, dat zijn toch ook mooie verhalen.
0: Ja, wat hadden we nog meer? Oh ja, we zijn bestolen. Het geld van de reis lag in een kluis in het hotel. En daar was op een gegeven moment geld weg.
1: Oh.
0: Kan ik mij nog herinneren. Een docente die stapte naast de stoep onder de Eiffeltoren en brak haar enkel of scheurde haar enkelband. Weet ik ook nog, die zat het gips.
1: Zo. Nou, er is wel wat gebeurd daar.
0: Ja, en wij zouden op een gegeven moment terug. En toen dat zat wat vertraging op. Omdat bleek dat een van de chauffeurs, nou, die had de afspraken zeg maar zich niet aangehouden. Die had een borreltje gedronken de avond ervoor of zo. En die mocht toen niet rijden. Dus, en daar heb ik nog niet eens alles verteld, zeg maar.
2: Nee.
0: Ja. Maar dat is ook schoolreis. Hè. Dat is, het is ook een beetje de afsluiting van een periode al vaak. Hè. Hoewel het dan VWO 5 is. Maar dat is iets waar je nog heel lang op terug gaat.
2: Ja, en het klinkt dan raar. Want ik vind zelf ook dat iedereen zich aan de regeltjes moet houden. Maar het hoort er wel een beetje bij dat daar dingen gebeuren waar je dus later weer over het weer over hebt en met elkaar lacht. Waarvan je denkt van, ja, eigenlijk kon dit echt niet.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat hoort er een beetje bij. Ja. Kijk, als je dat op je 40ste nog doet, ja, dan is er wel wat misgegaan. Maar op een bepaalde leeftijd hoort dat nog een heel klein beetje.
1: Tijden zijn ook wel een beetje veranderd. Want tegenwoordig, ja, weet je, ja, je moet niet drinken onder de 18. Maar niet dat je dat beter handhaven. Maar die norm is wel wat strikter tegenwoordig. Ja. En ja, vroeger werd er gewoon alcohol geschonken op schoolfeesten bij ons, kan ik me herinneren.
0: Ja, bij ons ook. Op de basisschool. Nee,
2: dat was Ranja.
0: Maar het klopt inderdaad ook wat jij zegt, Sergio, maar ook wat jij zegt erop. Want als school, en dat is de andere kant van de medaille, heb je een verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: En als de afspraak is na 12 mag je het hotel niet uit en niet drinken. En de helft van de groep doet dat wel. Ja, wat als je daar dan.
2: Ja,
0: stel dat het misgaat, hè. Want ik zei, wij waren iemand kwijt. En die is gelukkig teruggevonden toen. Maar je hebt als school een enorme verantwoordelijkheid.
1: Zeker, ja.
0: En dat is natuurlijk ook heel lastig.
2: Misschien is het ook wel iets wat de ouders meer verwachten of eisen.
0: Dat zou ook heel goed kunnen. Dat zou ook heel, maar even zo goed is het sneu natuurlijk voor al die leerlingen die zich wel keurig aan de regels hebben gehouden.
1: Ja.
0: Nou, je kunt ook moeilijk zeggen, nou, de helft gaat terug en de andere helft niet. Kan wel, maar maakt het wel super ingewikkeld. Nou ja, ze hebben ook een onvergetelijke reis, zullen we maar zeggen. Want ook
2: dit kunnen zij
0: nog heel lang vertellen. En dan vertel ik niet wat er gebeurde met die ene docent en die andere docent.
2: Oh.
0: Maar die hadden thuis wat uit te leggen, zullen we dan maar zeggen. Nou, whatever happens in Paris, stays in Paris.

0: Huey Lewis en de News en Hip to be Square.
1: Lopend vuur.
0: 7:20 en we steken hem aan. Ons lopend vuur van vandaag. We zitten trouwens midden in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Dat is jaarlijks in de eerste week van september. Dat is natuurlijk een goed doel. Buitengewoon goed doel ook. Onderzoek naar kanker en hoe we daar uiteindelijk met z'n allen toch vanaf zouden kunnen komen. Ja, veel organisaties draaien grotendeels op giften en donaties. En zijn er ook afhankelijk van. En vroeger ging dat dan vaak met de collectebus. Hè? Rondgaan tegenwoordig kan doneren vaak ook online. Of er iemand te sponsoren die een speciale actie doet. Trek jij dan ook de portemonnee? Daar gaat ons lopend vuur over vandaag. Met de stelling, ik geef aan goede doelen.
2: Nou, als ze aan de deur komen, doe ik dat meestal wel.
0: Heb je nog geld? Waarin de collectebus?
2: Ja, ik heb altijd wel iets aan klein geld. Ik vind dat pinnen met zo'n tikkie, dat weet ik niet.
0: Oh,
2: ja,
0: doe ik.
2: Maar ja, dat is, op zich is het wel handig. Ik weet niet waarom ik daar een beetje, waar ik daar niet zoveel van hou. Maar ik bedenk me nu dat mijn deurbel het niet doet.
0: Oh.
2: Nee, dat is echt zo. En ik heb het al aangegeven bij de huisbaas, zeg maar. Ja. Het komt op het lijstje.
0: Ja.
2: Maar nee, dus ja, het heeft
0: aankloppen.
2: Bij mij aan te bellen.
0: Wil je collecteren? Even aankloppen, briefje.
2: Of heel hard schreeuwen.
0: Ik moet wel zeggen, bij zo'n tikkie, want dat doe ik dan. Want ik kan nooit ergens een losse euro of 2 euro meer vinden. Maar dan staat er al een bedrag ingevuld.
2: Ja, daar hou ik niet van.
0: Daar hou ik ook niet van. Dat pas ik dat dan ook aan, alleen om die reden. Omdat ik denk van ja, als je gaat niet zeggen van u mag iets aan mij geven en het is dit bedrag.
3: Zo, ja, precies. Ja. Ja.
0: En doe jij,
3: ja, zeker. Ja, iedereen die met een collectebus bij ons voor de deur staat, die krijgt zeker wat. Wij leggen dat kleingeld ook daarvoor opzij.
0: Ja.
3: En het ene goede doel krijgt wat meer dan het andere goede doel. Hangt natuurlijk ook een beetje af van de betrokkenheid. KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld krijgt altijd wel wat meer van ons.
0: Ja.
3: En zo zijn er nog een paar van dat soort goede doelen. Dus,
0: Ik
3: moet wel zeggen, ik hou niet van als mensen aan de deur staan dan krijg je zo'n soort van abonnement.
0: Nee, daar hou ik ook niet van.
3: Die mensen die dan
0: zeggen van, nou, u zult zich wel afvragen, wat doet deze meneer hier zo op dit tijdstip voor de deur?
3: Zijn vaak studenten die
0: worden ingehuurd.
3: Ja, die worden ingehuurd inderdaad. Ja, nee, ja, daar heb ik ook niet zoveel mee. Maar
2: je zou dat werk moeten doen, dat vind je zelf ook niet leuk.
0: Nou ja,
2: nee.
0: Nou ja, ik ben wel van het. Ik ben wel gevoelig voor mensen die je dan kent die iets doen voor het goede doel. Een oud collega bijvoorbeeld, die gaat nu fietsen voor Mackie's hier in de stad. Hmm. Dat is dat centrum waar mensen opgevangen kunnen worden die kanker hebben bijvoorbeeld. Daar heb ik ook van de week maar eens even weer gedoneerd. Dan ben ik wel denk van, ja, goh, iemand doet iets.
4: Ja. Ja.

0: rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar vind je ons lopend vuur. 66% zegt eens, ik geef aan goede doelen. En daarvan zegt dan 55%, dat doe ik wel incidenteel, bijvoorbeeld bij de collectant.
1: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Nog even een paar jarigen. Jannie van de Heijden is jarig.
3: Ja, dat vind ik leuk.
0: Van Heel Holland Bak bijvoorbeeld. De Beestenboel.
3: En de Beestenboel, ja.
0: Zit hier in het publiek toch? Bij de Beestenboel.
3: Laatste aflevering.
0: Laatste. Wanneer is die, weten we dat?
3: Nee, dat weet ik niet.
0: Kan zomaar voorbij zijn. 72 is ze vandaag, Jannie van der Heijden geworden. Jeroen van Koningsbrug, een beetje alleskunner. Acteur, comediant. 53 geworden vandaag. Voormalig discjockey Adam Curry is ook jarig. 62. En het is de verjaardag van Jennifer Page. 53, we kennen haar van dit liedje.

0: Jennifer Page, op haar verjaardag draaiden we Crush in de ochtendploeg. Waarin zometeen ruimte voor het Groningse nieuws. Wat heb je zo voor ons, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat Pieter Buren na het Zeehondencentrum nog iets kwijtraakt. Wat dat is, dat hoor je zo.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
1: Hatsje.
0: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attents met ds.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Op weg naar 7:30 krijg je een overzicht van het Groningse nieuws. Van Rob de Vries, Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit jaar het aantal studieplekken met een derde terug te brengen tot bijna 700. Haar besluit staat haaks op een advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding naar 1240 opleidingsplekken. Lentis en het UMCG zijn bang dat door de bezuiniging de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg verder oplopen, waardoor mensen nog langer moeten wachten op hulp. Lentis wijst er bovendien op dat opgebouwde kennis van praktijkopleiders en opleidingen verloren gaat als er opleidingsplaatsen verdwijnen. De meerderheid in de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister en wil dat zij alsnog het advies van het capaciteitsorgaan volgt. Een besluit hierover wordt in het najaar verwacht. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emma-polder bij de Eemshaven. Dit zou jaren geleden zijn afgesproken met ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Maar energiebedrijf Vattenfall heeft een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen en adviseert Provinciale Staten om een zogeheten verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Maar de grootste partij, BBB, gaat hier volgens nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat in de Staten. Groningen Belang, PVV, Partij voor het Noorden, FVD en het lid Ten Hoeve schaden zich achter de BBB. De partijen zijn onder meer bang voor een hoge schadeclaim van Wintermolen. De kwestie over het windpark zorgt al jaren voor discussie in Provinciale Staten. 2 jaar geleden leidde de hoogoplopende discussie nog tot de val van het provinciebestuur. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt over 2 jaar zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzijlvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra verwacht veel voordelen door dichter bij de kust te zitten, zegt hij tegen Omroep het Hoogland.
8: Juist door de Lauwersmeerdijk kun je hier langs de kwelders fietsen, ook met hoogwater en laagwater. Dus vanaf hier kun je straks ook hele mooie wandelingen aanbieden, excursies. En dan kun je ook echt alle vogels van de Waddenzee heel goed bekijken. Dus niet van een hele enorme afstand, maar redelijk dichtbij. En dat gaat dus om alle steltlopers, dus de rosse grutto's, zwarte ruiters. Er zitten nu grote groepen lepelaars. Dus ook dat is hier, je kunt hier ook echt heel veel genieten van de natuur, van de vogels. En vlakbij is dat nieuwe getijdenbied gekomen. Hè. Dat is net vorig jaar, zit er een duiker in de dijk, in de zeedijk. Dus er is ook een nieuw getijdengebied binnen de dijk met allemaal vogels. Dus qua vogels valt hier ook heel veel te genieten.
7: Het pand moet eerst nog wel worden verbouwd. Er zit nu een schuin dak op. Dat wordt een kubus van hout en glas. De ingebruikname staat gepland voor eind 2028. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog, blijkt uit de jaarlijkse landelijke monitor studentenhuisvesting. Die wordt opgesteld door kenniscentrum Kenses. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk gaat het om iets meer dan 20.000 eenheden. Wel nam het tekort afgelopen studiejaar licht af. Geplande bouwprojecten moeten de druk op de markt in Groningen de komende jaren verlichten. De komende 5 jaar komen er ruim 1600 wooneenheden voor studenten bij in de stad. En het KNRM-reddingstation in Schiermonnikoog is gisteren in actie gekomen voor een motorjacht dat water maakte. Bij aankomst van de reddingboot bleek de eigenaar het lek al zelfstandig te hebben gedicht. Met pompen werd het schip leeggepompt en de situatie leek onder controle. Maar op dat moment begonnen de accu's op het schip te roken. Het jacht is naar de haven gesleept. En daar heeft de brandweer de accu's veilig gesteld en onschadelijk gemaakt. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel Rob, straks het verhaal van de Groningse artiest die ermee stopt.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen. Het leven van een artiest gaat niet over rozen. Is best zwaar. Het is een van de redenen waarom de Groningse zangeres Inge van Kalkar ermee stopt. En ze vertelt zometeen zelf over de hoed en de rand.
14: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
15: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

Angelo David en I Was Born With A Broken Heart. Na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Inge van Kalkar, die je bijvoorbeeld kent van deze liedjes.

0: Zo wordt nummers van Inge van Kalkhard. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit. En nu houdt ze ermee op. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als je dit zo allemaal hoort, denk je dan niet, ach, wat jammer dat ik er eigenlijk mee stop?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is precies wat ik dacht.
0: Ja, want waarom stop je ermee?
1: Oh, joh, weet je wat het is? Muziek maken is echt het leukste wat er is. En ik heb het heel erg lang gedaan. Maar het is ook best wel gewoon hard werken. Want het verdient heel weinig optredens. En het werd voor mij ook steeds moeilijker om aan een beetje goede optredens te komen. En met de radio, jullie niet. Jullie hebben me altijd heel liefdevol gedraaid. Maar bijvoorbeeld Radio 2 draait het ene keer weer wel en de andere keer weer niet. En normaal, ik had er heel lang niet zo'n last van dat het hard werken was. En ik had altijd weer een nieuw doel. En na het maken van de plaat die dit jaar uitkwam, merkte ik gewoon heel erg in mezelf van, oh, ik heb geen zin meer om nog een keer liedjes te gaan schrijven. En de hele toestand. Dus ik dacht, nou, wie weet, is het goed? Is dat een goed moment om even te stoppen?
0: Ja, want je zegt van, ja, dat ook dat optredens organiseren, regelen, dat is heel veel werk en er blijft zo weinig van over.
1: Ja, er blijft echt niks van over. Ik kan, er zijn maar een paar optredens dat ik echt mijn band kan betalen, zeg maar. Dus het meeste gaat aan mijn eigen zak. Dus ik heb gelukkig een goede baan ernaast als relatietherapeut. Maar ik moest heel veel inleggen in muziek.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon, is de motivatie verdwenen?
1: Ja, toch wel. De motivatie om het hele, want je kunt het, als je dit wil doen, hoe ik het wil doen, is gewoon op hoog niveau. Dus dat alles klopt, dat er een videoclip is, dat er optredens groot zijn en voor veel publiek het liefst. Dat er echt een goede plaat uitkomt. En niet met een gitaar op schoot in de Kroeg van Klaas, zeg maar.
0: Ja.
1: Niks ten nadele van de Kroeg van Klaas, overigens.
0: Maar jij hebt ooit grote dromen gehad, natuurlijk.
1: Ja.
0: En voelt het dan ook als mislukt?
1: Ja, een beetje. Ik had graag op Lowlands gestaan en ik had graag geleefd van de muziek. Maar er is ook gewoon heel veel wel gelukt. Als ik dit van tevoren had geweten en had ik het. Kijk, de dromen veranderen ook. Hè? Toen ik 16 was, had ik nooit verwacht dat ik de show zou gaan doen die ik nu heb gespeeld. Dus je denkt toch steeds groter. Dus ja, het is deels mislukt en deels heb ik echt heel veel bereikt waar ik van heb gedroomd. Dus, ja.
0: Want wat vond je dan zelf het hoogtepunt bijvoorbeeld?
1: Een soort van emotioneel hoogtepunt is misschien wel. Het was een paar jaar geleden stonden we hier op de Grote Markt met Oud en Nieuw. Dat was met Oud en Nieuw waren er concerten. En wij hadden het laatste concert vlak voor 12 uur. En er waren duizenden mensen. En er werd al vuurwerk afgestoken. En de show was ontzettend goed. Oh, dat weet ik ook nog. De band was heel goed in vorm. Het was een van mijn gelukkigste momenten.
0: Ja.
1: En ik was helemaal. Het is best wel moeilijk om jezelf te zijn op het podium, vind ik. En op den duur had ik dat helemaal onder de knie, zeg maar. En ik weet nog dat ik dat toen ook heel gevoelde.
0: Heb je dan ook nog, want je bent natuurlijk dan bezig ook zelf te analyseren waar het dan uiteindelijk niet goed is gegaan. Heb je ook dat je denkt van dit, ik had dit en dat anders moeten doen om het wel, om er wel van te kunnen gaan leven?
1: Ik denk dat het niet aan de kwaliteit van de liedjes lag. Maar wel, ik ben gewoon echt wel een slechte planner. Dus ik denk dat je toch consequenter ermee bezig moet. Dus dat je elke week wel wat post. Social media is gewoon linksom, of je nou wilt of niet. Het is vreselijk belangrijk. En ik had wat consequenter, dus echt om de 3 maanden een single uit. Meer post, meer. Gewoon meer zichtbaar zijn, zeg maar. Dat meer. Ja, TikTok is ook gewoon een populair platform, wat ik ook heel leuk vind. Maar ja, het is gewoon heel veel werk als je het allemaal wilt doen. En dat heb ik niet heel consequent gedaan. Nee. Maar het is ook wel een kwestie van geluk, hoor. Want ik had dan bijvoorbeeld Rob Stender stond heel achter mij. En Stefan Stassen. En soms breng je een single uit en dan zegt de plugger, ach, die zijn net op vakantie allebei. En dan heb je al heel weinig traagpak.
0: Ja. Dus, ja, maar ja. Je zou kunnen stellen, ja, het publiek heeft altijd gelijk.
1: Oh, dat denk ik absoluut niet.
0: Nee?
1: Ik denk bijvoorbeeld, nee joh. Met dat nummer, hoe heet dat? Wacht even hoor. Rob Stenders is bijvoorbeeld echt een man die heel erg een nummer kan maken of kraken. En hoe heet die artiest nou met dat nummer? Een beetje, je kent hem wel, maar kom er niet op.
0: Nou, dat wordt lastig raden voor mij.
1: Ja.
0: Maar dat maakt
1: het
0: ook niet uit.
1: Het is een heel mooi liedje van een Nederlandse artiest.
0: Maar je denkt van, nee, hoe dan ook, het kan wel, maar je moet daar een beetje geluk mee hebben. En dat geluk is dan net niet aan je zijde geweest.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet alleen geluk, hoor. Het is ook hard werken en ik had daar ook misschien nog meer kunnen doen.
0: Ja, ja, maar ben je dan nu helemaal klaar met de muziek of ben je daar nooit helemaal klaar mee?
1: Ja, het is een beetje moeilijk zeggen. Ik ben hartstikke wispelturig, dus het kan nog steeds alle kanten op met mij. Maar voor nu, ik maak gek genoeg wel veel muziek. Ik speel veel muziek. Ik heb een piano gekocht en die gebruik ik ook. Maar ik heb absoluut niet de intentie of het gevoel van, nou, dit werkt nu. Dit moet toch een liedje worden, of dit liedje moet af, of dit moet op een plaat. Nee.
0: Wel de druk is eraf natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Het is ook wel lekker.
0: En je staat nog wel één keer op het podium, hè? Eind deze maand.
1: Ja, 25 september. En dat is een hele leuke, want dan speelt het Noordpoolorkest mijn liedjes.
0: In het Stadspark is dat?
1: Ja.
0: En dan ga je nog één keer helemaal los.
1: Yes. Ja. Ja.
0: Nou, ik ga zo nog even een plaatje van je draaien. Dankjewel.
1: Hartstikke leuk. Okay. Ja, bedankt.
0: Yo, ik een van Kalkar was dat. Yo, boy. Maar eerst, want het is inmiddels 7:15. Harma met het weer. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat buitjes over de provincie momenteel, dat trekt wel weg.
2: Ja, dat trekt wel weg. En in de loop van de dag komt er ook wel ruimte voor de zomer. Maar wat dat betreft een hele andere dag. Maar op dit moment dus inderdaad bewolkt. Over touw nu valt er dus wat lichte regen. Loten van Meuns en vanmiddag er zijn er ook opklodes in de betekent dat de zon er eens bij komt. Maar de kans op een bui blijft wel aanwezig. De temperatuur komt nu om de bieden 20 tot 22 graden. Met een motige tot krachtige zuidwest dat loter westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking touw. Er volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het hem op. Met regen in het plan soms behoorlijk deur. In de middag volgt nog buiten. En dan kunnen we de optelsom maken van zo'n 20 tot 25 mm op de dag van Meuren. En de wind, motor tot haar, uit zuidwest tot noordwest, brengt een groot of 19.
0: Dankjewel. Zometeen. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Het meer is namelijk steeds slechter bevaarbaar. Hoor je zometeen na Inge van

0: Never End zingen van Kalkar was dat, stopte dus mee. Ja, ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Door ondiep water, woekerende planten en kapotte bruggen is het gebied steeds slechter bevaarbaar. En dat is een probleem, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
1: In die vaarweg zitten behoorlijke riggels. En het kan dus zijn dat schepen die zeg maar net aan die grens zitten, daardoor ook vastlopen. En ja, dat is natuurlijk voor de schipper is dat een ramp. Want die komt natuurlijk van heinde en ver hierheen om te varen. Maar het is voor de recreatie in het algemeen, dat is dat ook een groot probleem. Want het is hoort zegt het voort. En dat zou de reputatie van Groningen geen goed doen op het moment dat hier allemaal schepen vastlopen.
2: Ja, en die vaarweg wordt niet alleen ondieper, hij wordt ook steeds meer begroeid.
1: Ja, doordat het allemaal steeds schoner wordt en steeds mooier wordt, krijgt die begroeiing dus natuurlijk ook steeds meer kansen. En dat betekent gewoon dat het eigenlijk daar waar je in het verleden misschien met maaibeurt van eens in de 4 jaar of zo, ja, dan kon je de zaak goed bevaarbaar houden. Ja, dat wordt nu een proces wat je misschien wel 2 keer per jaar zou moeten doen om te zorgen dat dat boot op een gegeven moment nog op een goede manier kunnen varen. Want het is niet alleen het feit dat zo'n schip er vastloopt, maar het is ook nog onveilig. Want als je op een gegeven moment vast ligt en er komt nog een andere boot aan en die ziet dat niet of wat dan ook, ja, dan kun je nog schade krijgen ook. En het is gewoon niet wenselijk.
2: En welke gevolgen heeft dat voor de ondernemers hier bij het Zuidlaardermeer?
1: Nou ja, het gevolg is gewoon dat wij hebben natuurlijk in het verleden hadden we 1700 doorvaarten eigenlijk via de vaarweg richting het Zuidlaardermeer. En dat is behoorlijk teruggelopen naar wat ik meen nu iets van 800. Het grootste probleem is natuurlijk dat je enorm veel belangen hebt. Rijkswaterstaat, je hebt de provincie met de afdeling recreatie, de afdeling natuur en de afdeling scheepvaart. Dan heb je de 3 gemeentes. Dan heb je 2 natuurorganisaties, het Groningenlandschap en het Drentslandschap, die beide een zeer groot gedeelte van het meer ook hebben. Vanwege ook de Natura 2000.
2: Een heleboel belangen dus.
1: Gigantisch.
0: Ja. Gerard Vloothuis van het Watersportverbond bij het Zuidlaardermeer in gesprek met verslaggever

0: Alex Warren, Passenger. Ik geef een goede doelen, dat is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Sergej?
1: Laura Hoeksema die belde mij net eventjes en ze vertelde zeker wel aan goede doelen te geven, maar met een collectebus is ze toch iets terughoudender. Daar maakt ze toch liever gewoon zelf over. Toch een uitzondering voor de collectanten van goede doelen uit het dorp. Daar doet ze zeker aan mee.
0: Ik geef aan goede doelen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 70% van de stemmers is het daarmee eens. En mensen die er geven zeggen van ja, dat doe ik dan wel incidenteel. Althans ongeveer de helft, 52%. Stemmen op ons lopend vuur via de app en site van RTV Noord. Kan Kardingen profiteren van de Olympische Winterspelen van 2030? Die vraag wordt straks beantwoord na

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone!
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI... en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
11: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
10: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid. Ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
12: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Super volley. Doelpunt van de maand.
10: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
14: Grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. De instellingen zijn nu bang dat de wachtlijsten in de GGZ daardoor verder oplopen. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzijlvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra vertelt waarom het centrum gaat verhuizen.
15: We denken dat juist dat je daar gaat zitten waar je ook het verhaal kunt vertellen, dat het informatiecentrum daar ook beter van wordt.
14: En muzikante Inge van Kalkar uit Groningen stopte na meer dan 25 jaar mee. Ze vertelt waarom.
16: Muziek maken is
6: echt het leukste wat er is. En ik heb het heel erg lang gedaan. Maar het is ook best wel gewoon hard werken. Want het verdient heel weinig optredens. En het werd voor mij ook steeds moeilijker om aan een beetje goede optredens te komen.
14: Meer nieuws, straks om 8:30.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal. Mulders
17: Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl. We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl. Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, interessante gedachten. Schaatscentrum Kardinge en stad zou kunnen profiteren van de Olympische Winterspelen in Tialf. Hoe? Daar ga ik zo over praten.
3: Radio Noord. Goedemorgen.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Gronings Goud van deze week is van Marieke Schenk. Dit nummer Adrenaline hoor je dus extra vaak.
1: Voor Stijtse.
0: Ja, ietsje eerder, een paar minuutjes eerder dan je van ons gewend bent. We draaien even bij dingetjes om. Dat geeft vast niks. We zoeken Joyce ergens in de provincie. En als je denkt te weten waar Joyce is, nou dan stuur je ons een appje. 050-3188-288. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je over een dik half uur een weerstation rijker bent. Want het weerstation kun je weer winnen.
2: Vandaag. Zou toch mooi zijn?
0: Ja, hartstikke leuk. Ze is ergens in de provincie, misschien wel daarbuiten. Dat doen we ook wel eens. Nou, te veel daarbuiten, niet in Limburg of zo. Nee, gewoon ergens in de provincie, net daarbuiten. En met drie aanwijzingen moet je kunnen komen bij het goede antwoord. Aanwijzing nummer 1.
3: Het is hier nooit zo groot, like me. Of zit hem dat in de norm?
0: 050-3188-288, dat is ons nummer. 050-3188-288.
3: Het is hier nooit zo groot, like me. Of zit hem dat in de norm?
2: Dat denk ik dan.
0: Dat lijkt me toch ook wel, anders zou ze het niet zeggen. Nee, dan zou ze het niet zeggen. Ofwel, ja, je weet het ook niet.
2: Moeilijk, ja, Joyce.
0: Kan ook zijn dat ze ons gewoon op verkeerde been wil zetten. Nou ja, hoe dan ook, als je nu al denkt te weten, 050-3188-288. En als je denkt, nou, lastig nog, ik wacht even op aanwijzing nummer 2 en 3. Dan mag ook sowieso een goede reden om te blijven luisteren, toch? Naar de Ochtendploeg op Noord. Met Daryl Hall en John Oates.

0: Sinom is Haans, tweede Hans. En je hoorde Swinder. Jij bent inmiddels non-stop de telefoon het over laten gaan.
1: Ja.
0: Ja. We hopen zo meteen nog te praten met het Groninger raadslid Niels Hielboesen. Want die heeft de gedachte dat Sportcentrum Kardingen misschien wel eens zou kunnen profiteren van het feit dat in Tialf in 2030 de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen worden gehouden. Daar zou geld kunnen komen die Kardingen zou kunnen gebruiken om daar een nieuw complex neer te zetten. Nou, dat gaat hij straks zelf uitleggen, hopen wij. Maar we hebben nog niet te pakken gekregen. De afspraak staat dus, hij belt vast wel een keertje terug. Mogen wij hopen, althans.
2: Voor Staitse.
0: Maar goed, dan hebben we altijd nog andere zaken die we kunnen bespreken. Zoals bijvoorbeeld, voor Staitse, waar is Joyce? We hebben deze aanwijzing al aan je laten horen.
3: Het is hier nooit zo groot, liet me. Of zit hem dat in de norm?
0: Nou, welke norm is Night Goud?
1: Nou, alles wat maar met klein te maken heeft, zie ik hier voorbij komen. Bijvoorbeeld Klein Wetsingen, Marie-Christine komt ermee, Thea en Erik ook. En bijvoorbeeld Klein Ulsda, Tony en Lies komen daar onder andere mee. Nog een heleboel anderen, maar ook naar deze plaats zijn wij niet op zuik.
0: Night Goud, aanwijzer nummer 2, Joyce.
3: Ik ben in gehuchtje in de gemeente Westerwol.
0: Aha. Okay. Nou, dat maakt het misschien al ietsje duidelijker. Of misschien ook helemaal niet. 050-3188-288. Straks na 8:30 aanwijzing nummer 3.
3: Ik ben in gehuchtje in de gemeente Westerwol.
0: En dit is nummer 2. 050-3188-288.
2: Voor Staitse.

0: de telefoon nog niet opgenomen, hè?
1: Nee. Nee.
0: Kom vast goed in. No Mercy hebben we tenslotte ook. Where do you go? Want No Mercy, het nieuws komt er gewoon aan. Wat er ook gebeurt, Rob, straks om 8:30, wat zit daarin?
2: Ja, dan hoor je waarom de sluisdeuren in het Van Starkenborghkanaal bij Grijpskerk niet dicht konden. Daardoor kwamen 60 schepen vast te liggen.
0: Ik geef een goede doel en dat is ons lopend vuur. Heb je al gestemd? rtvnoord.nl en de app van Noord. 69% van de stemmers geeft aan goede doelen te geven. We komen er straks verder op terug. Come on.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een campagne.

0: Meer vakantie, pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Even na 8:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen.
6: In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Zo jaren geleden zijn afgesproken met ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Maar energiebedrijf Vattenfall heeft een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen en adviseert Provinciale Staten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Maar de grootste partij, BBB, gaat hier volgens nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat in de Staten. Meerdere partijen scharen zich achter de BBB, onder meer omdat ze bang zijn voor een hoge schadeclaim van windmolen. 2 jaar geleden leidde de kwestie over het windpark nog tot de val van het provinciebestuur. Ondernemers luiden de noodklok over het Zuidlaardermeer. Bij een testvaart eerder dit jaar werd de afgesproken waterdiepte van 1,5 meter niet overal gehaald. Het gebied is steeds slechter bevaarbaar door onder meer ondiep water en woekerende planten, zegt Gerard Vloothuis van het Watersportverbond.
7: Dat betekent gewoon dat het eigenlijk daar waar je in het verleden misschien met de maaibeurt van eens in de 4 jaar of zo, ja, dan kon je de zaak goed bevaarbaar houden. Ja, dat wordt nu een proces wat je misschien wel 2 keer per jaar zou moeten doen om te zorgen dat boten op een gegeven moment nog op een goede manier kunnen varen.
6: De provincie erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud en bereidt baggerwerkzaamheden voor. Ook waterschap Hunze en Aas gaat zijn deel van het gebied baggeren. Dat gebeurt volgend jaar. Ongeveer 60 schepen zijn dinsdag vast komen te liggen voor de Gaarkeukensluis bij Grijpskerk. Kwam omdat de sluisdeur in het Van Starkenborghkanaal niet goed wilde sluiten. Na uren oponthoud bleek een kei op de bodem van het kanaal een van de deuren te blokkeren. Met een hamer en een koevoet heeft een duiker de kei verwijderd. Vermoedelijk lag de kei al een tijdje op de kanaalbodem, is die in beweging gebracht door het scheepvaartverkeer en beide sluisdeuren tot stilstand gekomen. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzeilvest, vlakbij de Zeedijk. Directeur Marco Glastra denkt daar het verhaal over de Waddenkust nog beter te kunnen vertellen, zegt hij tegen Omroep Het Hoge Land.
8: Het is de Westpolder inderdaad. Nou, dat is al een verhaal op zich. Dat is natuurlijk het verhaal van de inpolderingen. Er ligt hier een eendenkooi achter de dijk, nieuw onrust. Het Groninger Landschap is daar eigenaar van, dus ook dat is al een mooi verhaal. Maar hier ligt natuurlijk het hele verhaal van de Waddenzee, de kwelders, werelderfgoed. En dat komt allemaal samen op deze plek.
6: En na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inger van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en deelde het podium met artiesten als Bluff van Dikhout en Miss Montreal. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze ermee op om zich te focussen op haar baan als relatietherapeut. Ze heeft gemengde gevoelens over haar afscheid.
9: Ik had het echt voor geen goud kunnen missen. Ik heb gewoon niet alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar ook heel veel dingen wel. En wat ik het moeilijkst vond is nu eigenlijk de beslissing van ja, als je dan stopt, wie ben je dan nog, zeg maar. Dus het is heel belangrijk voor me. Maar op zich valt me dan nog wel mee hoe dat nu voelt.
6: Op 25 september staat Van Kalkar voor het laatst op het podium in het Groningen Stadspark. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Rob. Waar zoeken wij, moet ik zeggen. Ik moet nog even wennen aan de nieuwe spel weer. Terugkeer van Worsttijdse. Waar is Joyce? Dat is de vraag, ja.
10: Ik ben in Gehuchje in de gemeente Westerwol.
5: Nou, weet je het? 050-3188-288 is ons appnummer.
11: Scootmobiel of rollator nodig?
5: Niet ja, mobiel. Ik zet ondertussen even een
11: grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, er zijn grote zorgen bij Lentes en het UMCG om het aantal opleidingsplekken voor psychologen. De instellingen vrezen dat de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg verder gaat oplopen. Waarom? Ik ga er zo over praten.
16: Bye.

0: Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky in de ochtendploeg op Noord. Ja, de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn lang en toch heeft de minister van Zorg onlangs besloten om het aantal landelijke opleidingsplekken voor psychologen terug te brengen. En dat wijkt af van het advies van het landelijke capaciteitsorgaan dat de overheid daarover adviseert. Dat orgaan wilde juist dat het aantal plekken werd uitgebreid. Ik ga erover praten met klinisch psycholoog Angelique van Diepen van Lentis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat dacht u toen de minister met dit besluit kwam?
1: Nou, toen dat besluit deze zomer bekend werd gemaakt, ja, ben ik daar gewoon enorm van geschrokken. Ik had het ook eerlijk gezegd niet aanzien komen. We waren juist heel blij met het advies van het kwaliteitsorgaan om jaarlijks die 1240 GZ-psychologen op te leiden. Ja, dat aantal dat sluit ook gewoon goed aan bij wat we in de dagelijkse praktijk zien. Namelijk dat er veel behoefte is aan goed opgeleide GZ-psychologen.
0: Ja, en daar komen er dus niet meer van dan u zou willen. En er is nu al een wachtlijst. Wat betekent dit voor patiëntenpraktijk dan?
1: Ja, ik denk dat patiënten dat niet direct nu gaan merken, want wachttijden zijn al veel te lang. En deze vermindering van behandelcapaciteit op de opleidingsafdeling gaat zeker niet helpen. Maar problematischer zijn de gevolgen voor de nabije toekomst. Ja, als we minder GZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen. En ja, ik denk dat het belangrijk hierbij is dat de GZ-psycholoog niet alleen zelf behandelaar is. En zij zijn vaak ook de regiebehandelaar. Ja, dat betekent dat ze de behandeling coördineren en zorgen dat de juiste professionals op het juiste moment worden ingezet. En als je te weinig regiebehandelaren hebt, kun je dus ook andere zorgverleners niet goed inzetten. Dus verpleegkundigen, agogen, vaktherapeuten. Dus die impact is groter dan alleen die beschikbaarheid van die GZ-psychologen.
0: Je krijgt eigenlijk een soort kettingreactie?
1: Ja, inderdaad.
0: En de minister zegt van ja, maar dit werk zou ook bijvoorbeeld door basispsychologen gedaan kunnen worden. Om geld te besparen.
1: Ja. Ja, een basispsycholoog, en we noemen dat ook wel masterpsycholoog, ja, die heeft een universitaire opleiding psychologie afgerond. Ja, maar die heeft nog niet de aanvullende praktijkopleiding gedaan. Ja, juist die GZ-opleiding, ja, die leert je om zelfstandig diagnostiek en behandeling in de praktijk uit te voeren. Ja, en in de specialistische GGZ werken we met complexe problematiek. Daarvoor is een stevige praktijkopleiding gewoon nodig. Ja, alleen een masteropleiding is niet voldoende om zelfstandig als behandelaar in de SGGZ te werken. Ja. En ja, dat betekent niet dat masterpsychologen geen rol kunnen hebben. Ja, als je hen meer taken wilt geven, ja, dan vraagt dat om aanvullende scholing, intensieve begeleiding en ook een heel duidelijke taakverdeling. En daar zit denk ik het belangrijke punt, want die begeleiding kost veel tijd. Van GZ-psychologen, ja, waar we er dus al te weinig van hebben.
0: Ja. En is het tijd dan nog te keren? Wordt er druk op de minister uitgeoefend bijvoorbeeld?
1: Ja, er wordt wel druk uitgeoefend. Hè. De verschillende landelijke organisaties, het NIP, de FGZPT, zijn allemaal bezig om aan te kaarten hoe belangrijk dit is. En er is natuurlijk ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer.
0: Ja. Maar elke minister is op zoek naar geld tegenwoordig. Ja. Er is een flink tekort. En er is maar net of dit gaat lukken.
1: Ja, we hopen daar heel erg op dat het gaat lukken.
0: Dit is niet zo. Er komt over een paar jaar weer een nieuw kabinet. En die besluit anders dat je dan eens wel weer meer opleidingsplekken in het leven kunt roepen, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik denk dat opschalen in de toekomst zeker mogelijk is. Hè? Maar of dat ook snel kan en of je dan de kwaliteit goed kunt borgen, daar heb ik wel mijn twijfels bij. Een goede opleiding vraagt meer dan alleen een opleidingsplek. We hebben nu afdelingen die zijn gewend om op te leiden. Die hebben voldoende gekwalificeerde begeleiders. Ja, en een heel duidelijke structuur van wat er nodig is. Hè? Van een opleider, maar ook van de psycholoog in opleiding. Als je die capaciteit afbouwt, ja, raak je ook een deel van de opleidingsinfrastructuur kwijt. Ja, dat bouw je niet zomaar weer op. Dat kost gewoon tijd.
0: Ja. Gaat u nou met buikpijn tegenwoordig naar het werk, met dit in het achterhoofd allemaal?
1: Nou ja, met buikpijn naar het werk. Ik zie wel problemen. Hè. Dat zien we nu al. Hè, die wachttijden. Als je ziet dat voor sommige afdeling een wachttijd van langer dan een jaar is, ja, dat voelt wel heel slecht als je weet dat mensen hulp nodig hebben en dat zij zo lang moeten werken. Dus ja, een beetje buikpijn komt daar zeker bij kijken.
0: Dank voor het verhaal. Meer hierover op rtvnoord.nl. Angelique van Diepen is klinisch psycholoog bij Lentis. Andere zaken dan, lichtere zaken.
2: Worstijdse.
0: Ja, dit hebben we natuurlijk ook nog open. Worstijdse, waar is Joyce? We hebben twee aanwijzingen achter de rug. Dit was aanwijzing nummer 2.
3: Ik ben in gehuchtje in de gemeente Westerwol.
0: Ja, waar is ze nou, Sergé?
4: Nou, Martje en Mattie, kleine huisjes, daar mag een streep door. Ook Lutje gasten mag een dikke streep door. Wilma, Joke en Auken komen daarbij mee. En Lutje buren, nou, zet er ook maar een streep door, Grietje.
0: Dat is hoop Lutje.
4: Ja.
0: Dit is de derde aanwijzing.
3: De norm van dit gehucht verwijst naar een klein bos.
0: 050-3-188-288.
3: De norm van dit gehucht verwijst naar een klein bos.
0: Ons appnummer. Over een paar minuten bellen we een winnaar terug.
5: Worstijdse.
0: 8:15. Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, vandaag nog even lekker naar buiten. Morgen gaat het regenen, toch?
6: Ja, nou, behoorlijk ook. Mijn vrouw, als ze van Beerhof komt in Kinderdorf, het zou behoorlijk deurplan. Ze verdoogd en hebben nog te met een frontje. Op dit moment passeert dat. Door een rug van hoge druk. En daar profiteren we er vanmiddag van. En van Olm ook. Met, nou ja, in ieder geval ruimte voor de zon. Nou, wel een buitje in de morgen, een warmtefront. In de middag een koolfront met buien. En in de nacht hij volgt nog een aantal buien door een lege drukgebied dat je noorden van west naar oost hoeft. En dan kunnen we al met al zo'n 20 tot 24 mm verwachten. Ja, en in het weekend knapt het echt op, omdat we te maken kregen met hoge druk en flauw. En dan gaat die temperatuur weer dik boven de 20 graden uitkomen. Nou, verdorgen in ieder geval de bewolking die er op dit moment is. Of het zou eens wat regen. Loten vanmiddag, dan komt de zon erbij. Vanmiddag is die er ook. Ligt nog wat kans op buien en de temperatuur met een motige tot krachtige zuidwest tot westenwind 20 tot 22 graden. Vanochtend en vanochtend zou nemen de bewolking de volgt regen. 17, 18 graden als minimum. En mevrouw hebben te maken met regen. In de middag volgen buien. Weinig tot geen zon en met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een groot of 19.
0: Dankjewel.
3: De norm van dit gehucht verwijst naar een klein bos.
0: 050-3-188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten. En misschien, heel misschien, ach, bel ik jou zo wel terug.

0: lief leuk plotje dit, hè. Bert Hadders en de Nozems en beloofde laat. Voorstijdse woorden is Joyce, is de vraag. En ach, we hebben ook goede antwoorden toch weer binnengekregen. En nu hopen dat de persoon die we hebben uitverkoren middels onze computer de telefoon op gaat nemen.
1: Altijd spannend.
0: Jazeker.
1: Ja. Nou.
0: Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Jullie Smit.
0: Ja, goeiedag. Met Edwin en Serge van Radio Noord.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik hoorde iets met Smit. Klopt dat?
2: Ja, klopt.
0: En hoe heet je verder? Smit?
2: Willy.
0: Willy Smit. Goedemorgen, Willy. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Zeg, jij hebt ons een antwoord gestuurd, hè? Wat Joyce is.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Nou. Zeg het maar.
2: Lutje Lo.
3: Ik ben vandoor geen Lutje Lo.
0: Ja. Er bleek ongelooflijk veel plekken te hebben waar Lutje in voorkomt. En die zijn allemaal binnengekomen bij ons.
2: Oké.
0: Maar Lutje Lo was inderdaad het goede antwoord.
2: Oké.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je wint het weerstation.
2: Oké, hartstikke fijn.
0: Ja, dat dacht ik, ja.
2: Heel erg leuk.
0: Ja, nou ja, doe je vaker mee?
2: Ja. Ja, af en toe.
0: En dan hoor je altijd dat mensen zeggen van, ja, ik probeer het zo vaak, maar nooit teruggebeld. Nou.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Dit
2: maar
0: is
2: goed,
0: het moment.
2: Nee. Ik heb het ook niet altijd goed, hoor.
0: Nee? Maar dit keer wel. Dit keer wel.
2: Ja, klopt.
0: Zeg, Willy, geef jij aan goede doelen? Daar gaat ons lopend vuur namelijk vandaag over.
2: Ja.
0: Ja? En doe je dat structureel of bij de collectebus bijvoorbeeld, als je in de deur komt?
2: Allebei.
0: Oh, allebei.
2: Ja.
0: En zijn er dan bepaalde doelen waarvan je zegt, van, nou, die vind ik echt heel belangrijk, om dat ik die steun?
2: Nou ja, ik doe veel met gezondheid, kankeronderzoek doe ik structureel. En heel veel, eigenlijk alles wat aan de deur komt bijna.
0: Hè? Nou, je hebt een goed hart, Willy, hoor ik al.
2: Oké,
0: ja.
2: Dank je.
0: We noteren een eens voor jou bij ons lopend vuur. Dankjewel.
2: Oké,
0: en blijf even hangen voor alle gegevens.
2: Oké, prima.
0: Yo, mooi.
2: Oké, hoi. Voor Stijtse.

0: Ace of Base and All That She Wants Is Another Baby. Ik geef haar goede doelen, is ons lopend vuur vandaag. 050-3188-288, dat komt er binnen, zeg.
1: Sirk die zegt aan dierenorganisaties te geven en heeft in zijn testament ook al vast laten leggen dat al zijn geld en eigendommen naar de dierenbescherming en het Wereld Natuurfonds gaan. En nog iemand die zich inzet voor dieren, dat is onze oud-collega Katja Swaap-Bedisse. Ze geeft structureel en incidenteel, is zelf ook collectant voor de dierenambulance, staat dan ieder jaar in de Herenstraat. En ze zegt, het is altijd een feestje om te doen, al die verschillende mensen die je tegenkomt en al die verschillende gesprekken die je daaraan overhoudt.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik geef aan goede doelen, daar is 69% van de stemmers het mee eens. Straks na 9 uur hoor je waarom Pieter Buren opnieuw een attractie kwijtraakt. En nu Nick en Simon.

0: polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
8: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
7: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
9: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
7: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
11: Een bestelbus is vanochtend in het kanaal aan de Hoofdstraat in Ter Apel beland. Eén persoon is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en bij het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk heeft besloten het aantal studieplekken met een derde terug te brengen. Angelique van Diepen van Lentis is bang dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg daardoor verder oplopen.
12: Als we minder GGZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen.
11: En de Groningse muzikante Inge van Kalkar stopte na meer dan 25 jaar mee. Het levert te weinig op en het kost haar te veel energie.
13: Na het maken van de plaat die dit jaar uitkwam, merkte ik gewoon heel erg in mezelf van, oh, ik heb geen zin meer om nog een keer liedjes te gaan schrijven en de hele toestand. Dus ik dacht, nou, wie weet, is het goed, is dat een goed moment om even te stoppen?
11: Meer nieuws, straks om 9:30.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683 252 162.
19: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen, Pieter Buren raakt opnieuw een publiekstrekker kwijt. Het bezoekerscentrum van het Groningen Landschap verhuist. Waar naartoe? Dat hoor je naar Natasja Beddingfield.
24: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten. Het is 9 over 9. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzeilvest vlak bij de Zeedijk. Marco Glastra van het Groninger Landschap, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom gaan jullie verhuizen?
1: Nou, dit loopt al een tijdje. Een van de boeren uit de Westpolder, Klaas Zuipkens, heeft ons hier al echt al een jaar of 12 geleden benaderd. Het idee komt eigenlijk van hem om op dat onderhoudsgebouwtje van de waterschappen, zoals ze op meerdere plekken langs de Waddendijk staan, om daar een soort laag bovenop te zetten en daar een combinatie te zoeken van kleinschalige horeca en informatiecentrum. En nou, dat idee is nu veel verder uitgewerkt, spreekt ons aan. En het past een beetje in de beweging die wij maken van de wat grotere bezoekerscentra naar kleinere bezoekerscentra. Veldstations noemen we die ook wel. Die ook gewoon dicht bij de natuurgebieden zijn. Hè, waar je ook eigenlijk meteen de natuur in kunt lopen of gewoon kunt gaan genieten. Dus het loopt al lang en het past heel erg in die trend om een beetje van groot naar klein te gaan met onze informatiecentra in de provincie Groningen.
0: Ja. En was het dan een lastig besluit? Want jullie hebben best een tijd in Pieterburen gezeten. En Pieterburen is nogal wat kwijtgeraakt natuurlijk.
1: Ja, dat is een lastig besluit hoor. Dus Pieterburen hebben natuurlijk meer dan 20 jaar met heel veel plezier gezeten. Dat hebben onze vrijwilligers echt op een geweldige manier ook gerund. Hè, dat bezoekerscentrum, ook voor jeugd en festivals. Dat is zeker een moeilijk besluit. Dus we hebben het ook als eerste aan onze vrijwilligers verteld. Maar uiteindelijk denken wij dat we daar ook meer toegevoegde waarde hebben aan de Waddenkust. Het is een soort ontbrekende schakel tussen Noordpolderzeil en Lauwersoog in. Eigenlijk dat hele stuk Waddendijk heb je geen enkele plek waar je even een kopje koffie of een toilet of ergens even informatie. Dus wij denken dat het wel heel erg helpt ook om de Waddenkust van Groningen nou, wat beter toegankelijk te maken voor wandelaars, fietsers, mensen die van het wat willen genieten. Maar het is een moeilijke keuze. Hè? Dus daar hebben we ook wel even lang over nagedacht. En eigenlijk hebben we dat nu naar buiten gebracht. Dat onze voorkeur heeft om het bezoekerscentrum binnen een jaar of twee inderdaad te verhuizen naar de Westpolder.
0: Ja, want eigenlijk verwacht u daar dan ook meer bezoek als ik uw verhaal zo hoor.
1: Nou, niet zozeer meer dan we in Pieterburen hebben. Pieterburen is natuurlijk best druk. En dat blijft ook best druk. Hè? Pieterpad loopt er daarheen, Zilterpad. Dus op zich, we zijn niet weggegaan daar omdat we te weinig aanloop hadden. Maar meer omdat we veel beter ons verhaal kunnen vertellen op een plek aan de rand van de kwelders, vlakbij het Lauwersmeer, naast onze eendenkooi Nieuw Onrust. Dus je loopt daar naar buiten en het verhaal begint. En in Pieterburen zit er een flinke afstand tussen het bezoekerscentrum en de Waddenkust. Dat hebben we opgelost met huifkarren en dergelijke. Maar het is daar veel makkelijker om het verhaal ook van het Groninger landschap te vertellen.
0: Ja. En nou is het zo dat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer bezoekerscentra juist sluit, hè? U vindt wel belangrijk om dit te houden.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het is voor ons ook echt wel een manier om draagvlak onder de Groningers. Hè, van, het is een plek waar wij Groningers ontmoeten. Mensen die onze natuurgebieden of onze monumenten bezoeken. Maar we maken wel die trend van groot naar klein. Hè, van bezoekerscentra zijn best duur. Nou, daar loopt Stadsbosbeheer ook tegenaan. Het verschil is wel dat zij het wel vaak met betaalde krachten doen in het land. En wij doen dat vooral met vrijwilligers. Dus dat maakt wel een groot verschil tussen ons en Stadsbosbeheer. Dus voor ons zijn vrijwilligers echt onmisbaar om de bezoekerscentra open te stellen. Maar wij vinden het heel belangrijk om juist wel zichtbaar, aanspreekbaar te blijven. Maar we maken wel die stap van wat groot naar klein. Eigenlijk omgekeerde wat het Zeehondencentrum heeft gedaan, van klein naar groot. Wij proberen juist eigenlijk wat van groot naar klein te gaan.
0: Ja, hebt u de financiering al helemaal rond?
1: Bijna. Dus dat is ook het voorbehoud wat ik nog wel moet maken. We zijn daar echt goed in gesprek met andere partners, de provincie. Het is onderdeel van het Kiek over Diek project wat al heel lang loopt. Waterschap is natuurlijk een belangrijke partner, gemeente. Dus we hopen de komende weken, maanden dan het helemaal rond te krijgen. En dan kunnen we ook vrij snel beginnen met de bouw. Want de vergunningen, zeg maar, die zijn allemaal binnen.
0: Dank voor het uitleg. Marco Glastra van het Groninger Landschap was dat. En straks het thema van onze top 3. En als je vaste luisteraar bent, kun je het misschien al een beetje invullen.

0: Ilo Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky in 1977. Top 3. Nou, dat is toeval. Of niet. We gaan het in onze top 3 hebben over de 70s. Hoe ging dat nou begin deze week? Toen hadden we het over de 90s. Had te maken met TMF. Dat in de jaren 90 de muziekzender heel groot was. Dat was misschien een leuke aanleiding om 90s platen te draaien. Nou, dat hebben we veel goed. We hebben gisteren de 80s gedaan. En we hebben daar lang over vergaderd. Verhitte debatten. Vandaag de 70s geworden.
1: Ook mooi.
0: Vraag eens even wat we morgen dan gaan doen. Stellen we terug of vooruit? Hè? Dan wordt het dan de 60s of de zeros.
1: Oh ja.
0: Gaan we nog even voor nadenken.
1: Of nog verder terug.
0: De 50s. Nou, dat denk ik dan weer niet.
1: Barokperiode.
0: De 18e eeuw.
1: Ja.
0: Eens even kijken. De 70s. Wat zit er allemaal in? Deze heeft Henriette al doorgegeven. ABBA.
1: En Richard.
0: Oh, die zijn er inmiddels ook.
1: Ja, okay. Tussendoor.
0: Dancing Queen. Ach ja, het is weer voorbij, hè. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ach ja. Die zomer die begon zo wat in mij. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. Het was ook de periode, decennium van de film Grease. Dit komt eruit. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En had je meer dansfilms. En merendeel van die dansfilms kwam de muziek toch echt wel van de Bee Gees. ...050-3-188-288. Wat kunnen we draaien? De 70s, geef je favoriete plaat maar door. 050-3-188-288.

0: Taylor Swift, 7 minuten voor 9:30. Hebben jullie de taart al zien staan? Nog niet, hè?
1: Hè?
0: Nou. Oh. Ja. Het is een feestje vandaag bij ons. Neem toch aan. Het is vandaag namelijk op de kop af 10 jaar geleden, 3 september 2016, dat er een busje ging rijden. Een busje met een kleur oranje en wit. Het busje van Expeditie Grun met mensen als Rob Mulder, Wiebe Kleinstra en toen nog Robert Pastoor ook aan boord. Ook Dirk Bosje, Ronald Niemeyer, nou ja, al die anderen die later op de bus stapten. De allereerste aflevering, vandaag 10 jaar geleden.
1: Ja, en dan ga je dan ook, dan ben je ook alweer 2016, klinkt nog zo dichtbij, maar is ook alweer 10 jaar terug.
0: 10 jaar terug, de reebusje voor het eerst werd al heel snel een heel groot succes in onze provincie op zaterdag en zondag. En dat is het nog altijd, kijken nog heel veel mensen naar. En ergens heb ik gehoord dat we de komend weekend bij stil gaan staan. Maar 10 jaar expeditie.
1: Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Zou zomaar kunnen. Dus zeker kijken.
1: Zoveel hoogtepunten uit al die jaren.
0: Ja, zeker. Ach man. Zoveel leuks gebeurd. Nou ja, blijf het volgen. Zeker zaterdag en zondag kijken naar Expeditie Grun. En zeker luisteren zometeen naar Rob de Vries met het Groningse nieuws. Wat heb je zo voor ons, Rob?
2: Ja, de nooie waarom de vrijwilligers van de KNRM gisteren in actie moesten komen.
0: Nu UB40.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Toodaloo.
1: Libri vuurwerken. .nl.
2: Op een paar seconden na is het 9:30 en dus tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een bestelbus is vanochtend in het kanaal langs de Hoofdstraat in Ter Apel beland. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een auto en een vrachtwagen zijn even na 8:30 op elkaar gebotst op de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Het ongeluk gebeurde tussen de knooppunten Julianaplein en Euvelgunne. Eens reist

0: ook werd afgesloten, wat vanuit de richting Hoogkerk tot een file leidde. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk kondigde afgelopen zomer aan het aantal plekken met 1/3 terug te brengen tot bijna 700. Een voornemen staat haaks op het advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding naar 1240 opleidingsplekken. Klinisch psycholoog Angelique van Diepen van Lentis vertelt wat patiënten van de plannen van de minister gaan merken.
1: Ik denk dat patiënten dat niet direct nu gaan merken, want wachttijden zijn al veel te lang. Deze vermindering van behandelcapaciteit op de opleidingsafdeling gaat zeker niet helpen. Maar problematischer zijn de gevolgen voor de nabije toekomst. Ja, als we minder GGZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen.
0: Lentis wijst er bovendien op dat opgebouwde kennis van praktijkopleiders en opleidingen verloren gaat als er opleidingsplaatsen verdwijnen. De meerderheid in de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. Het reddingsstation van de KNRM in Schiermonnikoog is gisteren in actie gekomen voor een motorjacht dat water maakte. Bij aankomst van de reddingboot bleek de eigenaar het lek al zelfstandig te hebben gedicht. Met pompen werd het schip leeggepompt en de situatie leek onder controle. Maar op dat moment begonnen de accu's van het schip te roken. De jacht is naar de haven gesleept. Daar heeft de brandweer de accu's veilig gesteld en onschadelijk gemaakt. En stadjer Inge van Kalkar neemt na meer dan 25 jaar afscheid als popmuzikant. Ze zegt dat ze muziek maken nog steeds heel leuk vindt, maar het levert haar te weinig op. Zo heeft van Kalkar moeite om aan voldoende optredens te komen. En ook wordt ze weinig gedraaid op de landelijke radio.
2: Ik denk dat het niet aan de kwaliteit van de liedjes lag. Maar wel, ik ben gewoon echt wel een slechte planner. Dus ik denk dat je toch consequenter ermee bezig moet. Dus dat je elke week wel wat post. Social media is gewoon linksom, of je nou wilt of niet. Het is vreselijk belangrijk. En ik had wat consequenter, dus echt om de 3 maanden een single uit. Meer posts, meer zichtbaar zijn, zeg maar.
0: Van Kalkar gaat zich nu focussen op haar baan als relatietherapeut. Op vrijdag 25 september staat ze voor het laatst op het podium tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark.
3: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur met de stelling: ik geef aan goede doelen. En daarna staan de jaren 70, de 70's, centraal in onze top 3. Als ik geen jaren 70 is, toch? Middle of the road. Sole, sole.
4: Mooi, hoor.
3: Is leuk, ja. Er is heel veel moois uit de jaren 70. Dit ook bijvoorbeeld, de Art Garfunkel.
4: Waterschapsheuvel.
3: Ja. We hebben nu echt 4 pagina's vol met liedjes al die binnenkomen. Daar ook, daaronder ook wel Nederlands trots. Wat dacht je van de Golden Earring? Radar Love bijvoorbeeld. Of BZN ook Nederlands trots.

0: Achterhoek. En ook de glam rock was heel populair in de jaren 70. Dus komt de Sweet bij ons binnen. Papa Joe. 050-3188-288. Geef het nog maar door. Wie weet draaien we jouw favoriete plaat wel straks. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
1: Vroeg een bewolkte start met overtuigend wat regen. Loten vermeunt en vanmiddag breekt de zon deur, maar de kans op bui blijft wel aanwezig. De temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motig tot krachtige zuidwestelijke loten westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen. In de middag volgt nog buien en met een motig tot harde zuidwestelijke noordwestenwind wordt een graad of 19.
2: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: Ik heb trek in iets lekkers.
4: Neem de appels van Oudebos.
3: Iets zoets.
4: Of de pruimen van Oudebos.
3: Iets fris en sappigs.
4: Oudebos.
3: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Baby Get Higher. Oh, er komen zulke leuke liedjes binnen de jaren 70. Het wordt echt een soort gevalletje Kill Your Darlings zo meteen. Want we kunnen er maar 3 draaien. Maar goed.
1: Lopend vuur.
0: Er is nog meer. We hebben nog heel even. Ja, want we hebben bijvoorbeeld ons lopend vuur. We zitten midden in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Misschien zijn ze al bij jou bij de deur langs geweest met de collectebus. Of heb je hem een andere manier gegeven. Ja, veel organisaties draaien grotendeels op giften en donaties. Zijn er ook afhankelijk van. Vaak met de collectebus. Maar bijvoorbeeld ook door online doneren. Of door iemand te sponsoren die een speciale actie doet. Trek jij ook de portemonnee ons lopend vuur uit? Ik geef aan goede doelen.
2: Ja, als ik dat wil doen, dan hoeven ze niet langs de deur te komen, zegt Richard Riepema. Ik maak het zelf wel over. Henriette Meijer die zegt, ik heb al een donatie gedaan aan het KWF. Ik maak het ook over, dus niet via de collectant. Else Schollema die heeft een beetje nare ervaring meegemaakt. Kwam aan de deur, hij wil contant geld geven. Ja, dat kan dan niet, krijgt hij een raar plaatje te zien. Wat dan een QR-code blijkt te zijn. Ja, hij zegt een beetje, oude mensen voor de gek houden, nog nooit van gehoord waar dit mee te maken had. Wegwezen, want het bleek een nep-collectant.
0: Oh, dat is een nep-collectant, oh ja.
2: Dat gebeurt ook, alles wordt tegenwoordig misbruikt.
0: Dat vind ik wel vuil, hè? dat je voor een goed doel zelfs daar probeert mensen
2: geld. Ja, en dat is ook wat Henry meemaakt. Die zegt, ik geef aan veel goede doelen. Maar goed, hij heeft het ook wel eens gehoord hoor. De nep-collectanten die een collectebus hebben. Mm. Waar een QR-code over te
0: Maar die QR-code, dat betekent niet automatisch dat het nep-collectant
2: is. Nee, dat is waar.
0: Het is namelijk ook voor de veiligheid van de collectanten. Dat je natuurlijk gewoon geen geld meer in zo'n bus duwt.
2: Ja, maar ik heb ze ook wel eens gezien met zo'n pin-up apparaatje erop.
0: Echt waar? Oh,
2: ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar goed. In ieder geval, het is natuurlijk eenvoudig om er zelf zo'n QR-code overheen te plakken en met een vriendelijk gezicht langs de deuren te gaan.
0: Je kunt wel zien aan wie je dan overmaakt, volgens mij, toch? Als je zo'n QR-code...
2: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel. Die bank geeft het
3: wel. Ja, je moet natuurlijk weer heel goed, goed opletten.
2: Altijd
3: ontzettend
2: goed
3: alert zijn.
0: Ja, vaak is dan een buurman of buurvrouw die langskomt met een collectebus, hè?
3: Dat is met een collectebus wel, ja.
0: Ja.
2: En ook Gea Piek, elk jaar kiest een goed doel en daar wordt aan gedoneerd en niet meer dan dat.
0: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik geef aan goede doelen. 71% van de stemmen zegt inderdaad. En als je dan geeft, hoe geef je dan? Vooral, nou precies 50-50. Incidenteel en structureel allebei 50%.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: De zusjes claimen Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Oh, oh, deze wil ik hem niet laten horen. Dit
1: top 3.
0: Ja, want we gaan naar onze top 3 door. Twee dagen geleden hadden we de 90's hier in onze top 3. En dat is leuk, was bij toeval zo'n beetje ontstaan. We doen morgen de 80's. Nou, vandaag werden dan de 70's. We gaan nog even flink vergaderen over wat we morgen gaan doen. Wordt het de 70's, wordt het de zero's? Eén van beide zal het wel worden. Vandaag de jaren 70. Er was een soort speeltuin waar we in rondwandelden. Maar er kwamen zoveel ontzettend leuke liedjes binnen. Het zijn er maar 3 geworden. We kunnen er een week aan wijden. Wat dacht je van Matt?

0: mooi hè, ook uit de jaren 70. The Little River Band and It's a Long Way There.
1: Top 3.
0: Zometeen nog eentje uit de 70s. Maar eerst zeg ik goedemorgen tegen Femke de Wacht.
2: Ja, goedemorgen. Leuk, de 70s.
0: Lekker hè?
2: Ik hou van dat decennium.
0: Ja, morgen 60s of zero's. Gaan we nog even over nadenken.
2: Interesting.
0: Ik zat te denken, je hebt deze week zulke mooie omschrijvingen voor je plaat. Dat ik het eigenlijk deze week je de winst ook nog wel gun ook.
2: Nou, wat
0: toch ga ik proberen zometeen met de ochtendploeg gezamenlijk hier de 2-2 te winnen.
2: Ik ben heel benieuwd, want ik heb wel weer even mijn best gedaan.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
2: Voor volledig contact moet je wel precies op die plek zijn.
0: Full contact, dead spot, place, spot. Heaven is a place on earth.
2: Nee. En misschien, het is ook volgens een groep, zeg maar. Dus een groep vindt dat. Dus we hebben het over een groep. Gaan jullie wel een beetje helpen?
0: Ja, nog één keer.
2: Voor volledig contact moet je volgens deze groep wel precies op die plek zijn.
0: Maar ik weet het.
3: Backstreet Boys wel weer zijn.
0: Nee, is het dan Right Between the Eyes van Wax?
2: Nee, maar dit is wel de denkwijze. Denk ook even aan volledig contact, als je dat even vertaalt.
0: Ja, body to body, nee.
2: Nee, volledig is in full, het Engels.
0: Full.
2: Ja, maar is er nog meer?
0: Ja, dat zal best, maar ik heb geen idee. Nou, dan
2: wordt dit hem niet.
0: Nou ja.
3: Nee, dit is boven ons niveau.
0: Laten we gefeliciteerd, het is 3-1.
2: Nou, morgen, ik had hem jullie zo gegund.
0: Morgen spelen we het voor de eer. 050-3-188-288. Als jij het wel weet, dan heeft Femke weer een leuke prijs voor je. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ga zeker luisteren zometeen naar jou na 10 uur in de ochtend door. En als gezegd, nog eentje uit de 70s in onze top 3. En die hoor je nu al. I was made for loving you.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Bouw of metaalproject?
11: Staaldigitaal.
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Radio Noord.
16: De Ochtend Door.
15: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Ja, die eerste plaat werd niet geraden door de ochtendploeg. Ik ga je zo vertellen welke het was. Radio Noord. Want volledig contact is total touch. En als je wil dat iemand je precies daar gaat aanraken, dan is het natuurlijk Touch Me There. Hij is helaas niet geraden, dus de prijs gaat weer de pot in. Yeah.

Helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Men at Work op Radio Noord in de ochtend door. En Down Under, het is 10 minuutjes over 10. Een hele goede morgen, fijn dat je luistert naar de ochtend door. Het is een beetje regenachtig, het is grijs. En ja, misschien past daar wel een liedje bij. Dat past bij dit weer. Denk er vast.

Misschien een plaat die past bij deze dag van vandaag. Een plaat over regen. Of misschien juist een plaat over zonneschijn. Of misschien mis je de zomer. Of misschien is er een liedje dat je al heel lang niet hebt gehoord, waar je zin in hebt. Of een plaat die je nooit hoort hier bij Noord. Van een onbekende artiest, maar waarvan jij zegt, nou, daar moet Groningen echt kennis mee maken. Dat is zo mooi. Mag je me allemaal laten weten. Mag ook gewoon een liedje zijn van een bekende artiest of een bekende hit. Maakt me allemaal niet uit. Als het maar een plaat is waarvan jij zegt, die wil ik horen vandaag. Daar heb ik zin in. Grijp je kans en stuur binnen nu in een paar minuten even een appje dan. 050-3188-288. Je mag ook eventjes doorspelen op de top 3 van net over de 70s. Er is natuurlijk ontzettend veel mooie muziek gemaakt in de jaren 70. Als jij zegt van ja, ik had een heel mooie plaat uit de 70s aangevraagd. Is niet voorbij gekomen. Mag ook, hè? Gewoon even laten weten. 050-3188-288. Laat mij weten welke plaat je graag zou willen horen zometeen op Radio Noord. En wie weet hoor je hem dan na Andrew Gold en Shakira en Burna Boy.

0: Andrew Gold en Lonely Boy op Radio Noord. 20 minuten over 10. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het op Knol?
1: Goed, regenachtig.
0: Ook al, hè?
1: Of zoals ze zeggen, een beetje slof.
0: Ja, niks aan.
1: Nee.
0: Ben er alweer klaar met?
1: Ja, nou eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ik vind de temperatuur wel heel lekker, maar ja, nee, dat regen, grijs. We hebben ook altijd wat te klagen, hè, wij Nederlanders.
1: Ja, anders is het ook niet goed.
0: Nee, precies. Hé, hey, wat was je aan het doen, Willem?
1: Krant lezen en radio luisteren.
0: Ah, kijk.
1: En toen hoorde ik dat jullie wat muziek zochten en dacht, hé, ik weet nou wat.
0: Ja, en daar zit een heel mooi verhaal bij, hè, bij de plaat die jij aanvraagt.
1: Ja,
0: vertel.
1: Dat is het plaatje waar mijn vrouw Emmy en ik voor het eerst samen hebben gedanst. En dat was in de discotheek Antenne in Westerlee.
0: Kijk eens aan.
1: Bestaat al lang niet, hè. Dat was een jongere disco.
0: Ja. Hey, en wat herinner je je nog van die avond?
1: We waren elkaar een keer hier tegengekomen en goed, ze hadden eigenlijk nooit met elkaar gesproken. En daar hebben we stoute schoenen aangepakt en aangetrokken en nee, goed. Een tafeltje gelopen, ze was er samen met de vriendin. En dan, hier met mijn dansen. Nou, dat ben jij. En we zitten nou nog tegenover elkaar.
0: Ach, dat is toch geweldig.
1: Ja, ja, meer dan 50 jaar getrouwd.
0: Ja, Emmy, die praat ook mee. Wat zei ze nou net?
2: We zijn nog meer dan 50 jaar
0: getrouwd. Oh, dat zei je. Ja, helder. Ja, oh, wat prachtig. Nou, gefeliciteerd. Ja. Hey, en in die 50 jaar werd er ook nog wat gedanst.
1: Niet zoveel eigenlijk. Dat is een beetje, ja, dat zakt weg. We genieten wel heel veel van muziek. We draaien ook heel veel muziek. We hebben ook van allerlei soorten muziek waar we gek op zijn.
0: Ja.
1: Maar echt dansen, dat ja, heel weinig eigenlijk. Jammer genoeg.
0: Ja, wat is dat jammer eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, we hebben ons trouwens wel opgegeven voor een sessie biodans. Ja. Ik weet niet of je dat zegt.
0: Nee, dat ken ik niet. Wat is dat?
1: Nou, dus dansen op muziek en dan inderdaad je helemaal te buiten gaan en speren, spoken met armen en benen, zeg maar.
0: Oh, wat geweldig!
1: Ja, dat hebben we één keer gedaan, dat is goed bevallen, dus en we beginnen, elke vrijdag hebben we yoga en elke yogales beginnen we altijd om de spieren los te maken met een vrolijk dansje en dat vaak op muziek uit de jaren 60, 70.
0: Oh, wat leuk, dus er wordt eigenlijk toch nog best wel wat gedanst, Willem.
1: Ja, als je dansen doet, spring je los, hè.
0: Nou ja. Maar nu heb jij dat liedje aangevraagd. Die ga ik natuurlijk zo meteen draaien. Dan ben ik ook heel benieuwd, Willem. Of jij Emmy dan ook weer eventjes bij de hand neemt en even in de woonkamer alle hoeken van de kamer laat zien met dansen.
1: Ja, dat weet ik niet of dat een woord bedoel. We doen ons best.
0: Oké. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het een mooi verhaal, Willem. Ik ga het liedje voor je draaien. We gaan eventjes terug naar die ene avond waarop jij de stoute schoenen aantrok en Emmy ten dans vroeg. Bij deze alle mannen oproepje. Vrouwen vinden dat heel leuk als je dat doet. Dus bij deze, dan weet je dat. Nog steeds, ook anno 2026. Welke gaan we horen, Willem?
1: We gaan van Peret Borokito.
0: Nou, lekker dansen, Willem en Emmy.
1: Oké, bedankt.
0: Doeg.
2: Bedankt.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Hoi.

0: que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y bonito como tú. Que gente no sabe vida. Cojo un equipo como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú. Que tú y que tú y bonito como tú. Que gente no sabe vida. Cojo un equipo como tú. Yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabes si la borequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú. Que no sabes si la
1: Ja, de plaat waar Willem de stoute schoenen aantrok en zijn Immy voor het eerst een dans vroeg. En uiteindelijk, 50 jaar later, zijn ze nog steeds bij elkaar. Bijzonder verhaal. En deze plaat maakt wat los, want ook Stanley appt. Oh Femke, dit liedje heb ik ook nog gedanst in Suriname. Een soort bachata. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Geweldig. Nou, wat muziek al niet losmaakt. Perez en Borriquito op Radio Noord. Heel wat anders. We gaan eens even terug naar het nieuws. Want zometeen om 10:30 hoor je van Fleur Oostra wat er allemaal is gebeurd in de provincie. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat zit erin?
2: Ja, de druk op de markt voor de studentenkamers blijft hoog. Maar er is goede hoop op nieuwe wooneenheden. En dat vertel ik zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk kondigde afgelopen zomer aan dat het aantal plekken met 1/3 teruggebracht moet worden naar bijna 700. En dat is niet volgens het advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleit voor uitbreiding naar ruim 1200 opleidingsplekken. Klinisch psycholoog Angelique van Diepen van Lentis vertelt wat patiënten van de plannen van de minister gaan merken.
8: Ik denk dat patiënten dat niet direct nu gaan merken, want wachttijden zijn al veel te lang. Deze vermindering van behandelcapaciteit op de opleidingsafdeling gaat zeker niet helpen. Maar problematischer zijn de gevolgen voor de nabije toekomst. Ja, als we minder GGZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen.
7: Een meerderheid in de Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum.

0: Centrum Kansas. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk ging het om iets meer dan 20.000 woningen. Wel nam het tekort het afgelopen studiejaar licht af. In Groningen wordt de druk de komende 5 jaar wel wat verlicht door geplande bouwprojecten. Daardoor komen er 1620 wooneenheden voor studenten bij. Een auto en een vrachtwagen zijn vanmorgen kort na 8:30 op elkaar gebotst op de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Het ongeluk gebeurde tussen de knooppunten Julianaplein en Euvelgunna. 1 rijstrook werd afgesloten, wat vanuit de richting Hoogkerk tot een file leidde. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En een bestelbus is vanmorgen in het kanaal beland langs de hoofdstraat in Ter Apel. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het bezoekerscentrum van het Groninger landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzeilvest vlakbij de Zeedijk. De natuurorganisatie verwacht daar het verhaal van de Waddenkust en de inpolderingen beter te kunnen vertellen. Ook kunnen vanaf de nieuwe locatie straks wandel- en fietstochten langs de kwelders worden georganiseerd. Het pand moet eind 2028 in gebruik worden genomen na een verbouwing, zegt directeur Marco Glastra bij Omroep het Hoge Land.
1: Het gebouw wordt niet groter, alleen er zit nu een schuin dak op en dat wordt een soort kubus. Dus het gaat wel iets omhoog. En die kubus, dat is van binnen glas, maar van buiten hout. En als je daar dus in de bovenste verdieping, heb je ook aan alle kanten uitzicht. Dus dan kijk je zowel naar de Westpolder, de Enerkooi, maar je kijkt ook over de dijk richting Waddenzee. Dus als je daar binnen bent, zal het een heel mooi uitzicht zijn.
0: Het is de bedoeling dat er ook wat kleinschalige horecavoorzieningen in het informatiecentrum komen. Meer nieuws op onze site rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel, Fleur.
0: Graag gedaan.
2: Dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
3: Vroeg een bewolkte start met overtouwens wat regen. Loten vermeurens en vanmiddag breekt de zon deur, maar de kans op bui blijft wel aanwezig. De temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motig tot krachtige zuidwest tot loten westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen. In de middag volgt nog buien en met een motig tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graad of 19.
2: Dankjewel Harma. Ja, het is weer donderdag en september is begonnen. De vakantie is nu echt voorbij. En dat betekent dat onze zingende en rappende psycholoog deze weer in de studio is. Wat we gaan doen zometeen, dat hoor je allemaal zo. Na James Ingram, Michael McDonald en Robbie Williams.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl. Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: blijft toch een fijne plaat dit. James Ingram en Michael McDonald. En ja, Mo, be there. Het is bijna 11:15 geworden. Het is donderdag en dat betekent maar één ding. Dat het inmiddels 9 weken geleden is. Dees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat fijn om jou weer te zien.
1: Ja, echt zo.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, lekkere vakantie achter de rug. Zo, wat hebben we warme dagen gehad? Wat hebben we regenachtig gedaan? Alles is voorbij gekomen, echt Nederland. En nu weer lekker aan het werk.
0: Ja,
1: ja, ik vind het ook wel lekker hoor.
0: Is wel lekker, hè?
1: Die structuur. Ritme.
0: Zeker. Gaan we goed op.
1: Ja.
0: Ja. Nou, over structuur gesproken. Want dat jij hier bent, betekent dat we weer een nieuw seizoen ingaan met mooie raps, mooie liedjes over de alledaagse dingen in het leven.
1: Ja.
0: We hebben vorig jaar natuurlijk afgesloten, of het vorig seizoen afgesloten, eigenlijk met een soort compilatie van alle mooie verhalen die het afgelopen schooljaar zijn voorbijgekomen.
1: Ja.
0: En voor dit jaar zijn we natuurlijk weer op zoek ook naar nieuwe verhalen. Hè?
1: Zeker weten, ja. Een nieuw seizoen betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik weet ook dat ik best wel vaak, als ik dan iets plaats, ik plaats al deze raps ook dan weer op social media, dat ik best wel vaak mensen krijg met, wow, wat tof, kun je dat ook voor mij schrijven? Ja, ik denk dan van, jongens, mail dat eventjes naar deochtenddoor@vnoord.nl, want daar kunnen we dan echt een mooie selectie maken van welke liedjes we dit jaar meenemen.
0: Ja, en voor de, als mensen nu zitten te luisteren, we hadden net Willem aan de telefoon, die zijn Immy ten dans had gevraagd. Is ook een leuke rap, hè?
1: Ach, is toch prachtig? Ja, ik vind alles wat te maken heeft met liefde en vrolijkheid en dansen en alles, ja, alleen al de gedachten, daar word je gewoon helemaal blij van. En dat is heel leuk om dat te mogen verwoorden in muziek. Ja,
0: ja. En zeker wij Noorderlingen zijn natuurlijk nuchter. En we denken, ach, dat hoeft toch allemaal niet. En dat is toch allemaal niet nodig. Nou, dat kan dus wel. Dus ook een verhaal van Willem en Immy. Die 50 jaar geleden elkaar ontmoeten en met elkaar gedanst hebben. Nu nog steeds samen door het leven gaan. Al dan niet dansend. Dat zou een rap kunnen zijn of een liedje kunnen zijn. Dus Willem, als je luistert.
1: Grijp je kans, Willem.
0: Ja, gewoon even weer een appje sturen.
1: Als Willem die denkt, ja, ik wil hem, dan moet je gewoon even mailen.
0: Ja, of appen mag ook, hè, 050-3188. Dat, als zolang ik hier zit, dan verzamel ik alles en dan komt het allemaal goed. Maar het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn, hè? Dat jij, weet ik veel, een nieuwe baan hebt of met pensioen bent gegaan. Of...
1: Ja, of iemand heel erg wil bedanken. Misschien heb je een docent gehad waar je, ik ben ook maar aan brainstormen, maar dat je ineens denkt van, joh, ik heb een docent gehad die heeft me ooit verteld dat dit of dit wel echt iets voor mij zou zijn. Dat ben je nu gaan doen en dat past helemaal bij je. Nou, die docent eventjes weer in het zonnetje zetten. Iemand die veel voor je heeft betekend. Het kan zo breed zijn. Ja. Iemand bedanken. Ja, ik ben graag dat dankwoord voor iemand hoor. Ik vind het fantastisch om te schrijven.
0: Ja. Dus je mag het me laten weten of ons laten weten. Even een appje sturen naar 050-3188-288. Hoeft helemaal niet lang of uitgebreid. Gewoon even de kern. En een mailtje naar deochtenddoor@rtwnoord.nl. Dat laatste heeft Chelsea gedaan. Chelsea, yes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, want jij mailde ons, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat was jouw vraag?
2: Een rap over hoogsensitiviteit.
0: Kijk, daar ben ik bekend mee. vertel even voor de mensen die niet weten wat hoogsensitiviteit is. Wat betekent dat?
2: Dat is eigenlijk dat je gevoelig bent voor prikkels. En dat prikkels harder binnenkomen dan normaal. Iedereen heeft natuurlijk prikkels. Maar bij HSP'ers komt dat net weer wat harder binnen dan anderen.
0: En wat zijn dan voornamelijk de prikkels die bij jou heel hard binnenkomen?
2: Ja, bij mij bijvoorbeeld drukke schooldagen. Klasgenoten die dan in de klas natuurlijk aan het kletsen zijn. Maar ook op werk. Nu loop ik stage in het jongerenwerk. Gesprekken met jongeren. Bij mij is ook een prikkel te veel licht. Dus hele felle lampen, dat komt, is echt veel te fel voor mij. Dus dat... Daar raak ik overprikkeld van.
0: En wat gebeurt er dan met
2: dat
0: je?
2: Dat wel een beetje.
0: Wat gebeurt er dan met je op het moment dat het dan te heftig wordt?
2: Mijn hoofd raakt dan gewoon een soort error. En ik moet dan echt wel... Ik heb dan eerder altijd dat ik doorging. Maar ik heb nu wel echt gemerkt van ik moet wel... Als ik merk dat ik overprikkeld ben of het is toch te druk op school... Dat ik echt even een stapje terug moet doen, want... Anders dan, 's avonds dan ontplof ik gewoon thuis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, en dan ga je, word je boos of ga je schreeuwen of huilen? Hoe uitzicht dat bij jou?
2: Ja, alle emoties. Als je samen aan het eten bent aan tafel, dan kan een smakgeluidje al te veel zijn dat ik ontplof. En dat kan verdriet zijn, woede. Dat verschilt heel erg per dag. Maar dat zijn wel dingen die dan voornamelijk ook thuis gebeuren als ik niet op tijd een stapje terug doe.
0: Ja, ik moet meteen denken aan hoe dat bij ons thuis aan tafel gaat. Ik heb 3 kinderen en wij zijn volgens mij allemaal HSP. Dus de ene die zegt, niet smakken, hou je stil, kijk niet naar me, knipper niet zo, beweeg niet zo dit. Weet je, dat gaat soms de hele tijd zo door. En ik lach erom, maar het is soms ook best wel ingewikkeld. Want ik heb zelf ook wel eens momenten dat ik gewoon, vanochtend nog, dat er dan zoveel gebeurt en dat ik dan gewoon een soort error krijg en dan gewoon denk, ik wil niet meer, stop.
2: Dat inderdaad. En dat heb ik heel vaak op school, maar ook thuis.
0: Ja.
2: En op school kan ik het op zich nog wel aan de kant zetten, maar thuis niet.
0: Nee. En dat is ook je veilige haven, hè?
2: Ja, daarom.
0: Ja. Nou zit Daisy hier.
1: Goedemorgen, Chelsea. Ja.
2: Goedemorgen.
0: En nou ben ik wel heel benieuwd wat jij graag zou willen horen in een rap die Daisy dan voor jou zou maken.
2: Ik heb er al een beetje over nagedacht net. Tijdens de les. Wat ik mooi zou vinden is dan, nou, wat ik net ook al benoemde, dat prikkels harder binnenkomen dan normaal. Maar ook het stukje van, bij heel veel mensen is het nog onbekend. En juist om met deze rap het bekender te maken. Maar ook als ik bijvoorbeeld mensen heb die niet weten wat HSP is. Ik blijf dan continu uitleggen en dan juist zo'n rap laten horen dat zou denk ik al heel helpend zijn. Want dat is toch wel een manier dat ik vind het uitleggen soms best wel vervelend, omdat het continu hetzelfde weer is. En zo'n rap die kan je er gewoon makkelijk bij pakken en zeggen van luister maar. En de sociale batterij die dan door de prikkels ook volledig leeg is, denk ik. Dat is en dan gewoon heel lang, ik moet als ik een drukke dag heb echt wel, tot mezelf komen en bijkomen. En dat kan soms best wel lang duren, ook langer dan bij andere mensen.
1: Ja. Hey, en hoe ben je erachter gekomen dat je het hebt?
2: Door middel van een gesprek met een jongerenwerker. Er was thuis best wel veel gaande, maar ook op school. Ik sprak hem bijna wekelijks. En toen zei hij op een gegeven moment, ben jij niet gewoon hooggevoelig? Maar ik wist niet wat hooggevoelig was. Dus ik was direct zo van, dat is iets slechts, iets wat niet hoort, zeg maar. Mm-hmm. Maar na meer gesprekken met hem gehad te hebben, heb ik het wel gezien als kracht. Want 1 op de 5 mensen heeft het, maar toch is het niet heel bekend binnen, of spreken de mensen zich er niet over uit.
1: Ja, en je zegt het is ook een kracht. Kun je daar eens iets over vertellen?
2: Het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Een nadeel is natuurlijk dat je heel snel overprikkeld bent. Maar wat ik ook als hoogsensitief persoon heb, is dat ik heel snel de gevoel in een ruimte kan voelen. Ik hoef maar bijvoorbeeld naar huis te rijden en ik kan al aanvoelen van het gaat niet lekker thuis. Of er is wat aan de hand. En dat is dan kan je wel dat soort dingen ontlopen. Als je merkt van ik zit al vol en ik merk dat het thuis niet goed gaat. Ik heb vaak als ik de straat inrij, dat ik al merk van het is thuis niet helemaal lekker, dus het is nu niet verstandig om naar huis te gaan. Dat ik dan naar een andere plek ga, bijvoorbeeld mijn opa en oma, waar dan wel die rust is en waar ik wel kan ontprikkelen.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zie ik als kracht, gewoon het stukje aanvoelen van bepaalde dingen.
0: Nou ja, ik denk, ik zag jouw druk type Daisy.
1: Ik weet het.
0: Heb jij genoeg?
1: Ik denk dat ik wel een heel eind kan komen. Is er nog een speciale boodschap die je verder mee wil laten geven aan de luisteraar? Iets wat je nog heel graag kwijt wilt?
2: Nee, misschien is dat wel mooi, dat stukje wat ik net ook zei, dat het niet iets negatiefs is, maar dat je het ook kan zien als kracht. Dat is misschien wel een hele mooie, want ik ken ook wel mensen die zien het echt nog steeds als negatief en die zien er alleen maar nadelen in. Maar je moet het ook iets zien als positief, denk ik, en als kracht.
0: Zeker, ja.
1: Mooi, dankjewel. Ja, ik denk dat ik hier wel wat mee kan, Chelsea.
2: Nou, helemaal fijn. Dan ben ik benieuwd.
0: Wij gaan jou volgende week terugbellen, Chelsea. Dan zit Daisy hier weer. Dan gaan we laten horen wat ze ervan heeft gebakken.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, voor nu weer gauw terug naar de les, want je zit op school. En,
2: we hebben een pauze. Dus,
0: Oké, nou, dat scheelt. Dan zou ik zeggen, eet smakelijk.
2: Dankjewel.
1: En niet te veel smakken.
2: Nee, komt goed.
0: Doei. Okay,
1: hoi, hoi.
2: Doei.
0: Nou, Daisy.
1: Leuk uitdaging.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. Weet je, het is heel anders, hè? Ik vind het wel leuk. Ik denk dat heel veel mensen hier nog nooit van hebben gehoord.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het horen volgende week. Dan zit je hier weer. En ik ben heel benieuwd wat je ervan maakt. Deze dus. Week. En mocht jij ondertussen denken, ik heb ook iets. En dat mag zoiets zijn. Maar dat mag ook iets dus wat we eerder zeiden. Iets heel lichts. Iets over de liefde. Of iemand willen bedanken. Laat het weten. 050-3188-288. Of de ochtend door @rtvnoord.nl.

0: een paljas.
1: Waraans en paljas op Radio Noord. En zometeen dan gaan we tellen en bellen. Ik heb weer een hele leuke prijs voor je klaarstaan. Welke plaat we gaan tellen hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Radio Noord.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ik spreek Elde Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Mensen, als je kool wordt, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
13: Riga.
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
13: Riga!
14: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
13: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Radio Noord.
16: De Ochtenddooi.
17: Met Femke de Wallen.
18: Nou, pak je pen en papier er maar bij, want we gaan tellen en bellen en zoenen. Maar hoe dat zit, hoor je zo naar de Bausa en Sugar Babes. Bye.

mij betreft is dit liedje voor altijd verbonden met de zomer van 2026. De Bauza en Magnetic. Ja, en over Magnetic gesproken. Een van de handelingen die iets Magnetic kunnen laten voelen is een zoen. En die gaan we tellen. En dan bedoel ik ook echt letterlijk tellen. Want in dit liedje zitten echte zoenen. Echte kus, zeg maar. Als het goed is, hoor je hem zo. Let op, let op, let op. En die gaan we tellen. Dus het echte kusgeluid, de mwah, die wil ik tellen. Die komen een aantal keer voorbij. Ik ga natuurlijk niet vertellen hoe vaak, maar ik wil dat je de kusgeluiden telt. Dus hoe vaak hoor je Prince kussen? Dat is de vraag. Je mag na afloop bellen met 050-3188-288. Als jij weet hoe vaak hij een kusje geeft. 050-3188-288. Ik wens jou heel veel succes.

0: 050 3 188 288. Ik struikel al over de woorden, zeg. Je mag nu bellen als je weet hoe vaak de kusgeluiden van Prince voorbij kwamen. Dus echt een die. Je mag bellen en ik zie al dat er volop wordt gebeld. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Dennis.
0: Dag. Hoi. Dennis, hallo.
1: Ik dacht 9 keer.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Jammer.
0: Ja, je zit er wel redelijk dichtbij, behoorlijk dichtbij zelfs, maar het is niet goed.
1: Oké.
0: Dag, hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Inge.
0: Dag Inge, hallo.
2: Hallo, ik dacht 10 keer.
0: Je bent heel warm.
2: Oh, jammer.
0: Maar het is niet goed, helaas. Okay. Alweer niet. Morgen gaan we weer proberen, doei.
2: Ja, doei.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
3: Met Jessica.
0: Dag Jessica, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Ik denk dat ik het 10 heb geteld.
0: Nee, helaas, nee. Nee, heel dichtbij. Ook net als de vorige bellen, maar het is niet goed.
3: Oké,
0: doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen. Ja, hoi, met Alina.
0: Dag Alina.
4: Oh, ik dacht 12 keer.
0: Nee. Nee, ja, ook wederom heel warm, maar het is niet goed.
4: Ah, dan was het vol. Ja, jammer.
0: Ja, heel, ja. Dus ik geef misschien ook te veel weg.
4: Wat ga je?
0: Nee, niks.
4: Ja, het is 10 en 12, ik weet het nu wel.
0: Hoeveel zei je, Eline?
4: Ik dacht, ja, ja, stom, ik zeg 12, maar ik dacht 11.
0: Ja, natuurlijk is het 11. Klein foutje. Ja, nu krijg ik waarschijnlijk heel veel boze mensen om me heen. Maar mensen, we geven deze prijs echt nog heel vaak weg. Dus wees niet getreurd, morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik gun hem jou, Elina. Je hebt jezelf goed hersteld. Zullen we het daar maar op houden?
4: Nou, ik ken het nummer uit mijn hoofd. Ik heb al zo vaak met een vriend van mij geluisterd.
0: Ja.
4: Die was helemaal prins. En, dus ik moest het gewoon weten.
0: Ja, het had niet anders gekund.
4: Nee.
0: En vind jij dit dan ook een persoonlijk favorietje? Of is er een andere plaats van Prince waarvan je zegt van ja, maar die vind ik echt...
4: Purple Rain vind ik zo mooi.
0: Oh, die is prachtig.
4: We hebben die film ook grijs gedraaid.
0: Ja, die is mooi, hè?
4: Ja.
0: Ja, wat een artiest was die man.
4: Ja, inderdaad.
0: Nou, je mag aan de lijn blijven. En dan gaan we kijken of wij die leuke schoudertas naar jou toe kunnen verschepen.
4: Oh, dat zou wel
0: Oké. Nou, ik spreek je zo.
4: Joe.

0: Earth, Wind & Fire op Radio Noord en Boogie Wonderland. Zometeen na 11:30, dan kijken we even naar de Noord 9. Maar niet voordat we bijgepraat worden door Fleur omtrent het laatste nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit er zometeen in.
1: Afscheid van een Groningse popmuzikant na meer dan 25 jaar. En ik vertel zo wie.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Het is bijna 11:40. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit studiejaar het aantal plaatsen met 1/3 terug te brengen naar ongeveer 700. Klinisch psycholoog Angelique van Diepen van Lentis vertelt wat patiënten van de plannen van de minister gaan merken.
2: Ik denk dat patiënten dat niet direct nu gaan merken, want wachttijden zijn al veel te lang. Deze vermindering van behandelcapaciteit op de opleidingsafdeling gaat zeker niet helpen. Maar problematischer zijn de gevolgen voor de nabije toekomst. Ja, als we minder GGZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen.
1: Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van de minister. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van 2 windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Dat zou jaren geleden zijn afgesproken met het ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Alleen energiebedrijf Vattenfall heeft al een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen. Maar de partij BBB gaat hier nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat. Meerdere partijen staan achter de BBB, onder meer omdat ze bang zijn voor een hoge schadeclaim van Wintermolen. 2 jaar geleden leidde de kwestie over het windpark nog tot de val van het provinciebestuur. Een auto en een vrachtwagen zijn vanmorgen kort na 8:30 op elkaar gebotst op de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Het ongeluk gebeurde tussen de knooppunten Julianaplein en Euvelgunne. 1 rijstrook werd afgesloten, wat vanuit de richting Hoogkerk tot een file leidde. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Een bestelbus is vanochtend in het kanaal beland langs de hoofdstraat in Ter Apel. De bestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. En na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en deelde het podium met Bluff van Dikhout, Miss Montreal en Passenger. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze er dus mee op. Ze gaat zich focussen op haar baan als relatietherapeut. Ze heeft gemengde gevoelens over haar afscheid.
3: Ik had het echt voor geen goud willen missen. Ik heb gewoon niet alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar ook heel veel dingen wel. En wat ik het moeilijkst vond is nu eigenlijk de beslissing van ja, als je dan stopt, wie ben je dan nog, zeg maar. Dus het is heel belangrijk voor me. Maar op zich valt me dat nog wel mee, hoe dat nu voelt.
1: Op vrijdag 25 september staat Van Kalkar voor het laatst op het podium tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
4: Vroeg een bewolkte start met onvertrouwens wat regen. Lotte vermunt en vanmiddag breekt de zon deur, maar de kans op bui blijft wel aanwezig. De temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden met een motig tot krachtige zuidwest tot lotte westelijke wind. Vanochtend en vannacht neemt de bewolking toe, de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En bij een vrouw geeft het te maken met regen, in de middag volgt nog bui en met een motig tot harde zuidwest tot noordwesten wind wordt een graad of 19.
0: Nou, het klinkt wel haast. Maar goed, we moeten het ermee doen. Dankjewel Harma.
5: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
6: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Ik heb trek in iets lekkers.
9: Neem de appels van Oudebos.
8: Iets zoets.
9: Of de pruimen van Oudebos.
8: Iets fris en sappigs.
9: Oudebos.
8: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Paul Simon op Radio Noord en You Can Call Me Al en Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en in de Noord 9 ga ik vandaag de nummer 1 draaien. De plaat die al 5 weken aaneengesloten op nummer 1 staat. Maar niet voordat ik even de top 3 met je doorneem. Artie Barrett en Robin IJzerman staan nog altijd op nummer 3 met...
3: But there will never be another you.
0: Lief liedje, fijne instrumentale plaat ook. Tenminste, instrumentale stukken zijn erg fijn. Niet voor niets staat hij op nummer 3 deze week. En op nummer 2, ja, de Groningse zomerplaat van de zomer van 2026. Los Casco.

0: Blijft een hele fijne plaat. Bruno Mars en I Just Might. En die mening die wordt volgens mij gedeeld door de man die zometeen op deze plek staat. Nivino, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, vrouwen willen met hem zijn en mannen willen hem zijn.
0: Nou, ik wil niet per se met hem zijn, hoor.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Hij is zo klein.
1: Ja, hij is wel klein. Maar ja, als hij dan begint te zingen.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat, nee.
1: Dan smelt jou weer weg.
0: Nee, ik ga toch voor de iets noordelijkere...
1: Ja?
0: Types.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Rick Baptist.
0: Zoiets.
1: Oké, okay, nou prima. Klooien.
0: Ja, goed. Nou, genoeg al gezegd. En wat ga je doen zo?
1: Nou, wij gaan het eens even hebben over kerken. Want gisteren hebben we het
0: ook een beetje... Al, toch?
1: Ja, nou, toen ging het over die kerk in Krevert. Die maakt kansen op de titel Mooiste Kerk van Nederland. En toen begon het hier al, in de studio al een beetje van... Ja, maar die kerk is ook mooi. En ja, die in Spijk ook, maar die in... Nou ja, en zo gingen we maar door. En toen dacht ik, waarom doen wij niet onze eigen altijd wat anders mooiste Groningse kerkverkiezingen?
0: Wat
1: dat
0: leuk.
1: Gaan we straks doen.
0: Nou.
1: Dus gewoon bellen als jij een mening hebt over de kerken in de provincie. Welke vind jij nou het mooiste? En waarom? Ben ik heel benieuwd naar. En nou, ik ben ook wel benieuwd, even los van hoe mooi het als gebouw is. Hoe belangrijk is de kerk eigenlijk voor jou? Ga jij nog wel eens naar de kerk? Hoe vaak? Doe je het alleen met kerst? Ik zeg maar wat, hè. Ben ik wel even benieuwd naar. Want volgens mij heeft Rozemarijn dat ook. Als we in het buitenland zijn, ja, dan gaan wij altijd, dat is heel automatisch, gaan wij een kerk in.
0: Ja.
1: En dan gaat het vaak om Italië, maar dan gaan wij een kerk in. Het zijn vaak ook mooie kerken. En dan gaan we gewoon kijken en even zitten. Even
0: kaarsje
1: rustig,
0: aansteken.
1: Even nadenken, kaarsje aansteken. En dan gaan we weer weg. En dan ben ik in Nederland en dan bezoek ik nooit meer een kerk.
0: Maar ben jij vroeger wel naar de kerk geweest? Als in
1: nee. Mijn Molukse familie, mijn opa en oma waren kerkelijk. Mijn moeder is ook kerkelijk opgevoed. Maar dat is wel steeds, dat geloof is wel wat verwaterd. Dus het is wel zo nu, als er een begrafenis is, bijvoorbeeld, of een dienst, dan is dat altijd in een kerk. En dan wordt er gebeden, er wordt gezongen. Dus dat gebeurt wel vaak op een Molukse kerkelijke manier. Maar een andere reden voor een kerkbezoek in Nederland heb ik zo niet eigenlijk. Nee.
0: Nee.
1: Okay. Dus dat. Ja.
0: Nou, lijkt mij een mooi onderwerp om daarover te spreken zometeen.
1: Ja, ik ben
0: tussen
1: benieuwd.
0: Half 1 en 1. Ja, altijd wat anders dus tussen half 1 en 1. En zometeen om 12 uur natuurlijk gewoon ook het laatste nieuws. In tussenmiddag. Nou, heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ik heb nog geen plaat voor je.
1: Oh, ook voor mij.
0: Nou ja, weet ik niet.
1: Ook zo'n mooi nummer.
0: Ja,
1: waar haal je al die muziek vandaan?

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Fleur, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van 2 windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Dat zou jaren geleden zijn afgesproken met het ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Alleen energiebedrijf Vattenfall heeft al een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. En de druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog. In andere steden in het land is ook een tekort aan kamers, in totaal ruim 20.000 woningen. Maar in Groningen gaat die druk afnemen. Er komen 1620 wooneenheden voor studenten bij. Meer nieuws zometeen om 12:30.
10: Dankjewel, tot straks.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: in het stadshart van Appingedam.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Mulders Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
3: Meubeldorp. Radio Noord.
4: Tussen de middag.
5: Met Nivino Geertsema.
6: Goedemiddag. Waarom stopt Migrate met het uitdelen van tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel? Dat hoor je zo meteen.

0: Marco Borsato met Binnen, de eerste plaat van deze Tussen de Middag. Om 11:59. En denk alvast even na over de vraag: wat is nou de mooiste kerk van Groningen? Welke kerk is het allermooiste en waarom vind je dat? Daar kunnen we het na 12:30 over hebben in Altijd Weer Anders. Denk er alvast even over na, vind ik leuk. We beginnen in Ter Apel, want belangenorganisatie Migrate stopt na 7 september met het uitdelen van tenten in Ter Apel. Die tenten zijn bedoeld voor asielzoekers die aankomen na 23:00 uur. Dan is de laatste bus van het Rode Kruis naar een opvanglocatie vertrokken. Maar er kunnen natuurlijk altijd daarna nog mensen aankomen. Frank van Zessen, coördinator bij Migrate. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom hebben jullie besloten om te stoppen over een paar dagen?
1: Nou, eigenlijk enerzijds omdat we worden geïnstrumentaliseerd. Dus het, eigenlijk rekent het COA erop dat wij daar tenten uitdelen en zijn we een soort deel van het systeem geworden. En wat wij... We willen wel dat het onder de aandacht blijft en dat mensen erop blijven letten. En anderzijds zijn wij ook gewoon niet de organisatie om dit goed te kunnen doen. We zijn geen organisatie die dit humanitair werk langdurig vol kan houden, doordat we gewoon de infrastructuur er niet voor hebben en ook de financiën er niet voor hebben.
0: Ja, jullie voelen je eigenlijk gebruikt, daar komt het op neer.
1: Ja, ja, een beetje wel. Ja, doordat wij er zijn is de druk op het COA minder hoog. En zorgt het COA niet voor een andere oplossing. Terwijl het eigenlijk zo moeilijk niet zou moeten zijn om zo'n 10 mensen ergens een plek te kunnen geven, lijkt mij.
0: Eigenlijk is deze conclusie, had je ook veel eerder al kunnen trekken, toch? Waarom nu dan deze handeling?
1: Ja, dat had gekund. Ja, nou, in het begin leek er nog wel veel aandacht voor en leek er nog wel wat te verschuiven. En hadden we een beetje de hoop dat het snel opgelost zou worden. Dat de COA iets zou verzinnen en daar iets voor zou hebben. Alleen nu gaat het al zo lang consistent door. En daarnaast, wat ik ook zei... Wij zijn afhankelijk van donaties en bij ons kost het ook te veel om eigenlijk zo consistent vol te houden.
0: Hoeveel mensen hebben er zo gemiddeld per nacht gebruik gemaakt van jullie tent? Heb je daar een beeld van?
1: Ja, zeker. Ja, de afgelopen maand was het ongeveer 10 mensen per nacht. En dan, ja, soms varieert het. Soms is de ene nacht zijn het er maar 5, de andere nacht zijn het er soms wel 15 of richting de 20.
0: Ja. Het weerbeeld slaat wat om nu. Is dit een bewuste keuze van jullie ook? Want eigenlijk is het ook wel weer... het komt wel aan natuurlijk. Het weer wordt slechter en jullie gaan weg.
1: Nee, zoals ik zeg. Het is voor ons ook ontzettend moeilijk. Want wij vrezen voor het ergste dat er niks gebeurt. En dat die mensen dan nog buiten moeten slapen. En wij... wij hopen natuurlijk dat al die mensen wel een plek kunnen krijgen en dat ze wel comfortabel die nachten door kunnen komen.
0: Maar als jullie het niet doen, wat verwacht je? Waar komen ze dan terecht?
1: Ja, wij hopen dat de COA of de gemeente iets verzint om ze toch gewoon een fatsoenlijk onderdak te geven. Ja,
0: heb je daar vertrouwen in dat goed komt?
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar niet echt. Ja, nee, niet echt. Maar ik hoop dat het wel dat het net het duwtje kan zijn die ze nodig hebben om toch er iets aan te doen. Je zou zeggen dat het ook niet zo moeilijk zou moeten zijn als ze bijvoorbeeld gewoon iets minder mensen overdag binnenlaten en dan iets ruimte voor de mensen 's nachts zouden houden. Dan zou het probleem zo opgelost zijn.
0: Ja. Dankjewel, Frank van Zessen van Migrate. Die stoppen dus met het uitdelen van tenten in Ter Apel vanaf 7 september. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nieuw.
0: Ja, we hadden het net een beetje over het weer dat verandert. Het lijkt nu wel een beetje herfstig, als je het mij vraagt.
2: Ja, op dit moment wel. Maar dit weekend verkeren we toch weer in wat meer zomerse sfeer. Nee, dat de 24 graden aantikt wordt. Maar het zorgt er toch nog uit dat misschien net nog het weekend op Mona wel lukt, zo verder de provincie in. Ja, in volgende week dan wordt het gewoon weer wisselvallig. Ja, en op dit moment hebben we te maken met een front. Met overtuigens wat regen. Vanmiddag komen geleidelijk aan dat er wat hoge druk invloeden komt. Dat is het in tijdelijk. Want we zullen loten vernomen met vannacht dat de bewolking alweer gaat zou nemen. Omdat een lege drukgebied eraan zit te komen met flink wat wat regen. Vooral mijn vrouw gaat het behoorlijk lus. Mijn middag zit er wat meer dreugere momenten in. En ik heb wel al met al voor de dag van morgen wel zo'n 20 tot 24 mm verwachten. Er zijn zelfs nog berekening nog meer. Maar er zit ook berekening nog minder. Dus dan neem ik het gemiddelde van 20 tot 24 mm. Een flinke plomp met water. Nou, en in het weekend zullen we nu lopen van hoge druk. En dat gaat geleidelijk aan zich verplaatsen van west naar oost over ons. Dit zorgt voor een zuidelijke stroming. En dan dus die oplopende temperatuur wolkbuggen. Op dit moment wat matregen. Of het touw is een beetje zo. Maar een half millimeter. Dus dat wat dat betreft valt dat wel met. 19,5 groot. Nou, als de zon er straks bij is, dan zitten we ook zo boven de 20. Slochten 19,5 groot. 18e millimeter. De barometerstand 1012 millibar. Roodschaal wat matregen. Een knipoog van de zon. 20,5 groot. Motige tot vrij krachtige zuidwest tot westelijke wind. En een windschoot 19 groot. Regen. Vermeurens 2 millimeter hoofdtapt van guster. In Vermeurens is er ook alweer 2 van. En op dit moment bewolkt en zo gauw als droog. Nou, voor vanmiddag, ja, er zit over touw nog wat lichte regen op de radar. Storen gaan en worden bewolkt dunner. En dat betekent dat de zon er ook als in deur komt. Temperatuur loopt door bij op richting 20 tot 22 graden. Met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de bewolkt touw. De volgt regen 17, 18 graden. Mevrouw hebben te maken met regen in de middag buien. Pas later in de middag nog een beetje zon. Wat een graad of 19. En de wind trekt aan motig tot hard uit zuidwest tot noordwest. In de overnacht kans op een beetje zon. En s'nachts ook opklaart een enkele bui. Zotrap die bepaakt tot een enkele verdwolde bui. Op de meeste plekken droog. Met 19, 20 graden en zonnig geregeld zon. 22 graden gemiddeld. En morgen gemiddeld 23. Dat betekent verder de provincie in. Misschien die zomerse weer van 24. Maar ja, op dinsdag is dat weer voorbij. Komt een volgende depressie onrust zijn. Met regenbuien en meer wind en 20 graden.
0: Als ik zeg olle dodde, wat zegt u dan?
2: Ja, dat is een hele mooie toon, mooie keektoon.
0: Ja, in Noordbrouck toch?
2: Jazeker.
0: En wat vindt ze van? Want we hebben veel kerken in de provincie. Mm-hmm. Als je een top 2 mag maken, start je erin? Of,
2: Ja, natuurlijk. Zeker. Je okay. Mag je eigenlijk maar je natuurlijk wel de hier hangen. Ja,
0: een beetje objectief, Harma. Hè?
2: Ja, maar dit nog.
0: Oké, dat is mooi. Met losstaande toren dus, hè?
2: Ja, klopt. Ja,
0: ga je er wel eens heen?
2: Jazeker. Ja, want sowieso altijd met All the Night, wat de klok luidt. En we hebben natuurlijk ook altijd het een en ander aan spooktochten. Dat is ook volk in mijn stappunt bij de kerk en bij de toren.
0: Ja.
2: Dus ja, nee, sowieso kom ik toch wel, ja.
0: Vanaf 12:30 gaan we het hebben over de mooiste kerk van Groningen. Welke kerk is het mooiste volgens jou? Daar kunnen we straks over bellen. Harma, bedankt, hè.
2: Jo, hoi.
0: Mooi. Gaan wij luisteren naar Soft Cell met Tainted Love.

Alex Warren, Fever Dream op Noord. 9:30 is het straks tijd voor Noordnieuws met Fleur. En daarna dus altijd wat anders over kerken in Groningen. Welke kerk is de mooiste van Groningen? Wat vind jij en waarom? En hoe vaak kom jij in de kerk? Kunnen we het straks over hebben in Altijd Wat Anders. Ook zometeen de Gronings Goud van deze week. Adrenaline van Marieke Schenk. Meest deze van Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Marike Schenk, de Groningsgoud van deze week. Adrenaline nu nog in ieder geval. Want morgen wordt natuurlijk een nieuwe Groningsgoud bekendgemaakt. Ook wordt één deze dagen, volgens mij zelfs vanavond al bekendgemaakt, of de kerk van Krevert de mooiste kerk van Nederland is. De kerk van Krevert doet mee aan een landelijke verkiezing. En toen dachten wij, nou, dan gaan wij onze eigen kerkenverkiezing houden. Onze Groninger kerkenverkiezing. Dus altijd wat anders zometeen. De vraag aan jou, wat is de mooiste kerk van Groningen en waarom? En ook ben ik wel benieuwd hoe vaak jij überhaupt nog in de kerk komt. 050-3188-288. Laten we de lijn alvast opengooien. En hebben we ook zo tijd voor Noordnieuws met Fleur.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attent met ds.nl.
0: 1:30, tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Belangenorganisatie Migrate stopt na 7 september met het uitdelen van tenten in Ter Apel. De tenten stonden er steeds voor asielzoekers die na 11 uur 's avonds aankwamen. Want dat was het tijdstip waarop de laatste bus van het Rode Kruis naar andere opvanglocaties vertrok. Coördinator bij Migrate, Frank van Zessen, vertelt waarom ze stoppen daar.
9: Enerzijds omdat ze worden geïnstrumentaliseerd. Dus het, eigenlijk rekent het COA erop dat wij daar tenten uitdelen en zijn we een soort deel van het systeem geworden. En wat wij, we willen wel dat het onder de aandacht blijft en dat mensen op blijven letten. En anderzijds zijn wij ook gewoon niet de organisatie om dit goed te kunnen doen. We zijn geen organisatie die dit humanitair werk langdurig vol kan houden, doordat we gewoon de infrastructuur er niet voor hebben en ook de financiën er niet voor hebben.
8: Er zijn grote zorgen bij GGZ-instelling Lentis en het UMCG over het aantal opleidingsplekken voor psychologen. Minister Sterk besloot voor dit jaar het aantal studieplekken met 1/3 terug te brengen naar bijna 700. Haar besluit staat haaks op een advies van het capaciteitsorgaan dat juist pleitte voor uitbreiding. Lentis en het UMCG zijn bang dat door de bezuinigingen de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg verder oploopt. Dat zou betekenen dat mensen nog langer moeten wachten op hulp. Een meerderheid van

0: Tweede Kamer is ook tegen de plannen van de minister. Een besluit hierover wordt in het najaar verwacht. De druk op de markt voor studentenwoningen in Groningen blijft hoog. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kenses. Ook in andere studentensteden blijft sprake van een groot tekort aan studentenwoningen. Landelijk ging het om iets meer dan 20.000 woningen. Wel nam het tekort afgelopen studiejaar licht af. In Groningen wordt de druk de komende 5 jaar wel wat verlicht door geplande bouwprojecten. Daardoor komen er 1620 wooneenheden voor studenten bij. Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzeilvest vlakbij de Zeedijk. De natuurorganisatie verwacht daar het verhaal van de Waddenkust en de inpolderingen beter te kunnen vertellen. Ook kunnen vanaf de nieuwe locatie straks wandel- en fietstochten langs de kwelders worden georganiseerd. Het pand moet eind 2028 in gebruik worden genomen, na een verbouwing, zegt directeur Marco Glastra.
1: Het gebouw wordt niet groter, alleen is het nu een schuin dak op en dat wordt een soort kubus. Dus het gaat wel iets omhoog. En die kubus, dat is van binnen glas, maar van buiten hout. En als je daar dus in de bovenste verdieping, heb je ook aan alle kanten uitzicht. Dus dan kijk je zowel naar de Westpolder, de Enekooi, maar je kijkt ook over de dijk richting Waddenzee. Dus als je daar binnen bent, zal het een heel mooi uitzicht zijn.
0: Het is de bedoeling dat er ook wat kleinschalige horecavoorzieningen in het informatiecentrum komen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: En ben jij ook een kerkbezoeker?
0: Nee. Nee, maar ik vind het wel heel mooi om er af en toe even binnen te kijken.
2: Heb je een suggestie voor de mooiste van Groningen?
0: De Dorpskerk van Haren vind ik een mooie.
2: Oh, ook heel chauvinistisch dit weer, net als Harma. Heel goed, maar hij is inderdaad mooi.
0: Ja, toch?
2: Ja. Nee, dat ben ik het helemaal mee eens. Want Harma die zei, ja, de kerk van Noordbroek is het mooiste. Ja, hè, zo kunnen we wel door blijven gaan. We gaan het er zo over hebben, eerst Harma met het weer.
3: Vanmiddag kan er over het nog eens wat lichte regen vallen, maar storig aan worden bewolkt dunner en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht en zou nemen de bewolking de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen en de middag volgt buien met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graad of 19.
2: 050-3188-288. Welke Groningse kerk is het mooiste? Ik ben heel benieuwd. Altijd weer anders. De lijnen zijn geopend.
4: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
5: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl

0: Een hele goede middag. Mooi dat je de radio aan hebt voor Altijd Wat Anders. Tot 1 uur gaan we kletsen over kerken, wat mij betreft. Want ja, de kerk van Krevert, wat een prachtige kerk is, is genomineerd of denkt nog mee naar de titel Mooiste Kerk van Nederland. Een verkiezing van Dagblad Trouw is dat. En deze dag, vanavond volgens mij, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Ik ben benieuwd of Krevert een wint. Het is sowieso, denk ik, mooie aandacht voor de kerken in Groningen. Ik denk dat we best wel geluk hebben met de collectie aan kerken die we hier hebben. En hoe mooi ze nog zijn, hoe veel het er ook zijn. Dus daarom in Altijd Wat Anders onze eigen verkiezing. Wat is de mooiste Groningse kerk? Laat het weten, 050-3188-288. En ja, ik heb het idee dat het er goed voor staat wat betreft de Groningse kerken. Maar het beste kan ik dat gewoon vragen aan de Stichting Groningen Kerken. Inge Basteleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zetten je in voor behoud van die Groninger kerken. Kan het beter dan in Groningen? Of valt er inderdaad nog best wel wat te doen hier?
1: Er valt altijd wat te doen als je kerken in je bezit hebt, want restauratie en onderhoud gaat altijd door. Maar we hebben het goed op orde hier in Groningen. Er zijn ook andere stichtingen die toch graag ook wel even bij ons kijken hoe wij het doen. En we leren natuurlijk ook weer van anderen, maar ja, we hebben het goed voor elkaar.
0: Ja, hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ten eerste, we hebben al heel lang ervaring. We zijn in 1969 opgericht. Dat was een periode dat er veel mensen niet meer naar de kerk gingen. Dus dat de kerkelijke gemeentes hun gebouw niet meer konden onderhouden. En daarom is onze stichting ook opgericht. Dus echt om die gebouwen in stand te houden. En een van de dingen die ons ook wel uniek maakt, is dat we met heel veel vrijwilligers werken. Dus wij kunnen de gebouwen allemaal in stand houden. We kunnen ze mooi erbij laten staan. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ze gebruikt worden.
0: Ja, maar dat vergt ook een soort mentaliteit of een wil van een hele provincie om dat in stand te houden.
1: Ja, het zijn ook wel heel belangrijke gebouwen in zo'n dorp. Hè? Als je door de provincie rijdt, je ziet overal die torens bovenuit steken. Ja, het beeldbepalend erfgoed noemen we het wel eens. En Groningen is wat dat betreft ook wel heel bijzonder. Ik heb me laten vertellen dat we namelijk de grootste dichtheid aan middeleeuwse kerken van Europa hebben in ons gebied.
0: Oh, ik dacht dat zal Italië of Frankrijk wel zijn, maar dat klopt dus helemaal niet.
1: Zou je denken, hè? Ja, nee. En ja, daarom is het ook zo belangrijk dat die deuren opengaan van de kerken. Zodat mensen net als op vakantie ook in Groningen, gewoon op het platteland, ook die kerken gaan bekijken. Want er is zoveel mogelijk om te zien.
0: Ja, nou is de kerk is natuurlijk een religieus gebouw. Hoe religieus is jullie stichting bijvoorbeeld? En wat is het aandeel van religie in het werk dat jullie doen?
1: We zijn geen religieuze stichting, dus zoals ik al zei, er gingen steeds minder mensen naar de kerk, dus die gebouwen stonden echt leeg. En die kerkelijke gemeenten, die kerken ook aan ons overgedragen, aan onze stichting. Ja. En wij beloven daar dan tot in de eeuwigheid. Maar we geven die kerken ook weer terug aan het dorp. Dus het is de bedoeling dat het open is en dat mensen die daar iets willen organiseren, dat altijd kan.
0: Ja.
1: En zoals trouwerijen en begrafenissen, uitvaarten, die blijven ook altijd doorgaan. En soms hebben die wel een religieuze inslag, soms niet. En er zijn ook wel kerken van ons die nog teruggehuurd worden door de kerkelijke gemeente. Ah. Dus er vinden ook nog wel diensten plaats.
0: Ja, ja, maar moet ik het dan zo zien dat het vooral toeristische trekpleisters zijn dan?
1: Ja, maar ook wel een beetje meer dan dat. Het zijn ook wel echt plekken voor het dorp om samen te komen. Eigenlijk zoals ze altijd zijn geweest, maar dan met een net iets andere inslag. En het zorgt ook voor de leefbaarheid in het dorp, hè? Dat er reuring is. Zo'n gebouw wat dicht is, dat heeft geeft een hele andere aanblik en sfeer dan een gebouw wat in gebruik is.
0: Het is ook vaak een gevoel, die aantrekkingskracht van een kerk. Is dat te beschrijven, wat dat is?
1: Ja, het is voor iedereen natuurlijk anders. We zeggen ook wel één kerk, ik geef er een bepaalde betekenis aan. Andere mensen geven er een hele andere betekenis aan. Maar al die betekenissen bestaan wel tegelijk.
0: Ja.
1: Dus het zijn heel veel dingen tegelijk. En het is toch zo, als je zo'n gebouw binnenkomt, de architectuur die doet wel iets met mensen. Dat is zeker waar.
0: Ja. Jij zei middeleeuws, hè? Middeleeuwse kerken. Is dat het grootste aandeel dan van wat wij hebben? Of zijn er ook andere soorten kerken in de provincie?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten. We hebben bijvoorbeeld ook hele mooie Amsterdamse schoolkerken. En ook het jongste monument, of een van de jongste monumenten van Nederland, is ook een kerk, de Molukse kerk in Appingedam. Dat ziet er ook weer heel anders uit. Maar ja, een groot deel is wel inderdaad de middeleeuwse kerken. De mooie rode baksteen.
0: Je moet antwoord geven, je moet eentje noemen. Wat is jouw favoriet, jouw mooiste kerk van Groningen?
1: Ja, het verbaast mij dus helemaal niks dat Krevert genomineerd is. Want eigenlijk is dat altijd al een beetje mijn favoriet. Mag natuurlijk niet, maar...
0: Nee, we gaan het niet verder vertellen.
1: Met 104.
0: Inge, dankjewel. We maken geen stiefkinderen hier. Komt goed. We hebben niet gezegd dat jij die van Krevert het mooiste vindt. Bedankt voor het vertellen over het beeld van de kerken hier. En we staan er dus goed voor. Mevrouw Hoeksema uit Godlinzen, goedemiddag. Ja.
2: Goeiedag.
0: Ja, ik zag al Laura Hoeksema. Ik denk die zal wel weer bellen. Want bijna de buurvrouw van de kerk in Godlinzen.
2: Ja, precies. Ja. En, ik zit aan mijn eettafel en ik kijk nu op de toren.
0: Oh ja.
2: Van de kerk dus.
0: Die buitenkant van die kerk is natuurlijk mooi. Maar in Godlinzen gaat het ook voor een groot deel om de binnenkant. Hè? Vertel eens. Ja.
2: Nou, de binnenkant is... een 16e-eeuwse schilderlaag die in 1984, ik zeg altijd tegen de bezoekers van zoals je er nu tegenaan kijkt, kwam die onder de witkalk vandaan.
0: Ja.
2: En dat is dus heel bijzonder. En toen wij daar dus ook mee bezig waren, was het ook echt de ene ontdekking na de andere van... ik werd toen in Haren en als ik dan... vaak kreeg ik dan een telefoontje van de werklui of van iemand van de stichting van... Je moet nog wel even voor je huis gaan even langskomen, want we hebben weer wat.
0: Ja.
2: En wat is dit? En dat is dus ook zo bijzonder.
0: En wat voor muurschilderingen zijn het dan?
2: Dat zijn schilderingen die zijn gedeeltelijk gotisch, dus met kerkelijke symbolen en heilige figuren... Waarvan er eentje helemaal nergens anders in Nederland voorkomt dan alleen bij ons.
0: Kijk, dat is een...
2: Precies. En
0: uniek.
2: Dat is Sint Patrick, de bescherming van Ierland.
0: Oké, en weet u het verhaal daarachter? Waarom staat de beschermheer van Ierland in een kerkje in Godlinzen?
2: Omdat degene die opdracht gegeven heeft om de schilderingen aan te brengen... Die man die heeft gewoond op de borg... Die stond tegenover de kerk.
0: Ja.
2: En die man die is piraat geweest.
0: Oh.
2: En die heeft op zijn piratenreis rond Engeland en Ierland... heeft hij dus die figuur van Patrick gezien... met de klaver 3. En de klaver 3 is het symbool voor geloof, hoop en liefde.
0: Ja. Ja. Prachtig dit. En zo zie je maar weer dat elk gebouw... Kijk, aan de ene kant klinkt heel oneerbiedig... maar een kerk is ook maar een gebouw. Maar met heel veel verhalen.
2: Ja, precies. Dat is echt, dat is zo mooi. Maar wat voor mij ook... En ik zeg altijd dat ik dat kom... Dat is de Aardkerk in Groningen.
0: Ja, want inderdaad. Waarom...
2: Vanaf mijn 10e jaar... kwam ik daar al met mijn vader... voor de orgelconcerten.
0: Oh ja. Ja, want...
2: En dan zaten we op de galerij tegenover het orgel. En dan... Dat was mijn plek.
0: Ja.
2: En nu nog altijd, en toen het orgel in 2013 gerestaureerd is en klaar was, toen werd ik met mijn man welkom geheten in de A-kerk door de toenmalige directeur van de Stichting Groningen Kerken. En die zei, welkom Vroeksma in uw A-kerk.
0: Ah.
2: En dat is voor mij nog steeds, als ik daar kom, is dat thuiskomen.
0: Ja, ik snap hem. Ik vond het mooi dat u hem belde. En nogmaals, ik had u al verwacht over dit onderwerp zeker. Bedankt. En we gaan door met de zoektocht naar de mooiste kerk van Groningen. Maar wat betreft mevrouw Hoeksema is dat natuurlijk de kerk in Godlinzen. Gert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, mevrouw Hoeksema, ik ben al klaar hoor. Ik ben al naar Gert toegegaan. Gert, wij kennen jou misschien niet als Gert, maar wel als de Facebookpagina. Noem hem zelf maar even.
3: Dan ga je niks bomen, Grun.
0: Ja. Hoeveel abonnees heb je?
3: Nou, ik wil geen abonnees. Ik heb alleen heel veel mensen die het leuk vinden om te volgen. En voor de rest doe ik het alleen maar omdat ik het zelf leuk vind.
0: Ja.
3: Dus geen abonnees en dat soort gedoe.
0: Nee, oké. Okay. Maar de mensen die jou volgen, zeg maar, je hebt een vaste schare. Waaronder ik, want ik vind het prachtig. Je plaatst om de zoveel tijd plaats je gewoon hele mooie foto's van Groningen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat betekent dat je ook heel veel kerken hebt gezien, denk ik, Gert. Hè? Eerst maar even meteen de vraag, wat is jouw mooiste?
3: Ja, ik had de vraag verwacht. Het is een hele vervelende vraag, want er zijn ongelooflijk veel mooie kerken in Groningen. En ik vind ze moeilijk met elkaar te vergelijken. Ik was van de week in de kerk in Midwolda gewoon om te kijken, omdat het mooi is. Nou, die kerk is fantastisch van binnen.
0: Ja.
3: Ik ben een tijdje geleden in het kerkje van Warfhuizen geweest. Is heel uniek. Ja. Ik heb zelf geen religieuze achtergrond, geen kerkelijk achtergrond. Maar het kerkje in Warfhuizen is van binnen heel bijzonder. Het blijkt ook een bedevaartsoord te zijn. En dat er soms bussen vol mensen uit Italië en Spanje, dus mensen die erg gelovig zijn, daar specifiek naartoe gaan.
0: Nee.
3: Echt moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Maar
3: de kerk van Berg van Bierum is prachtig. Maar de kerk bij jou in Winsen met die trap aan de buitenkant, is ook uniek en fantastisch. Dus, ja.
0: En zo heb je, eigenlijk kun je niet kiezen. Daar komt het op neer.
3: Nee, en wat ik heb heel veel tijd tegenwoordig om te wandelen. Ik loop heel veel door de provincie en deels door de stad.
0: Mm-hmm.
3: Maar er zijn heel veel mensen die nauwelijks doorhebben hoe mooi Groningen in het omland en in al die dorpen is. Nou, en dat laat ik graag op die Facebookpagina die je net door mij liet noemen.
0: Ja.
3: Laat ik graag zien dat mensen toch een beetje het idee hebben dat Groningen toch heel bijzonder is. En in mijn ogen dat er dus inderdaad niets boven Groningen gaat.
0: En heb je niet dat mensen wel eens tegen jou zeggen van, hey Gert, door jouw foto's heb ik gewoon zin om naar buiten te gaan? Want dat is een beetje het gevoel wat ik altijd heb als ik jouw foto's zie.
3: Nou, ik krijg heel veel berichtjes van mensen die me zelfs ook privé uitnodigen om een keer op de koffie te komen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar meestal loop ik gewoon in alle anonimiteit een beetje rond.
0: Ja,
3: en dan heb ik alle gelegenheid om foto's te maken, want het gaat mij om Groningen. Dus om stad en omland, en dat gaat niet zozeer om mezelf. Dus mijn foto, hoewel ik een knappe kerel ben hoor, maar mijn foto's zie je daar nooit tussen staan.
0: Nee. Eigenlijk is dit ook al voor jou al best wel wat, hè? Om er op de radio over te vertellen, heb ik het idee.
3: Nou, ik vind het wel heel leuk. Ik laat ook altijd echt mijn achternaam weg om mijn privé een beetje te scheiden van datgene wat ik overal plaats. Maar ik heb inderdaad, wat je zei, er zijn echt duizenden mensen die het leuk vinden op de volgende. En ik krijg ook heel veel reacties van mensen die het dan weer leuk vinden. Ik hoorde net die mevrouw in Godlinzen.
0: Mm.
3: Die dan zeggen van, kom nou eens een keer in Godlinzen kijken, dan laat ik je dit of dat zien.
0: Ja.
3: Nou, en dat stimuleert mij om te blijven sjouwen.
0: Mooi.
3: Dus eigenlijk.
0: Hey Gert, nou heb jij, jij kan niet kiezen uit de mooiste kerk. En dat snap ik. Kun jij wel kiezen uit jouw mooiste foto van een kerk? Over welke ben je het meest tevreden?
3: Dat is ook een rot vraag.
0: Kijk,
3: heel veel kerken zijn heel mooi van binnen.
0: Ja.
3: En sommige kerken die hebben van binnen al een hele andere gebruik. Er zit een restaurant in of een atelier in.
0: Ja.
3: Maar het kerkje van Marsum bijvoorbeeld, dat ligt daar in de buurt van Delfzijl, dat ligt op zo'n mooie wieren, ligt eigenlijk bijna helemaal alleen. Dat vind ik wel een hele mooie kerk om van buiten te zien.
0: Dat vind ik grappig dat je het zegt, Gert, want mijn collega Leo Wassing, die gisteren hier voor het nieuws zat, die noemde die ook Marsum. Dat vindt hij, die schoot hem nog later te binnen, vindt hij de mooiste, zegt hij.
3: Ja, en ga een keer naar Eenum. En je hebt in februari, dan ga ik bijna reclame maken, maar je hebt ook een vier kerken wandeltocht in februari. Ga bij vier kerken langs.
0: Ja.
3: Zeeën-Rijbe is er één van. Nou, Zeeën-Rijbe is ook fantastisch van binnen.
0: Dus, prachtig.
3: Ja, dan kunnen we nog wel even door.
0: Is dat ook met die losstaande toren, of ben ik nou weer in de war?
3: Ja, er zijn een paar met losstaande toren. Ik hoorde die zo straks van Noordbroek. Maar hier staat ook een toren los. Er zijn een paar inderdaad.
0: Ja. We raken er niet over uitgepraat, Gert. Bedankt voor jouw enthousiasme hier. En de Facebookpagina, de Gaat Niks Boom Grun, zou ik lekker gaan volgen op Facebook. Want dat is een prachtige pagina. Gert, wandel ze maar weer. Miralda Kuipers, mooi.
4: Mooi.
0: Onderweens.
4: Dag, los.
0: Naar de kerk? Oh, Miralda is er opeens niet meer. Miralda Kuipers, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ah, zijn we weer, mooi. Je bent onderweg, begrijp ik. Ben je ook richting een kerk nu? Of,
4: Nee, naar mijn werk.
0: Oh, oké. Hey, jij wilde ook eentje indienen, hè? De mooiste kerk van Groningen. Vertel.
4: Ik vind de mooiste kerk van Groningen is de kerk van Sellingen.
0: Van Sellingen? Oeh, dan moet ik even goed nadenken. Die kan ik me zo niet... Ik ga meteen googlen. Want waarom? Vertel eens.
4: Omdat ik daar zelf bijna elke zondag kom. En het is een hele mooie middeleeuwse kerk. Met mooie muurschilderingen. Hij ligt ook heel mooi aan de rand van het dorp. Ja.
0: En is dat die aan de Torenstraat dan?
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Ik heb hier de foto's inderdaad ook inderdaad weer prachtig. En van binnen inderdaad. Nou, Meral, wil jij eens beschrijven hoe het er van binnen uitziet? Want het is inderdaad heel mooi.
4: Mooie bogen, hele oude muurschilderingen. Het heeft een bepaalde sfeer.
0: Ja. En ben jij dan ook christelijk?
4: Ja.
0: Oké. Ja, want dat vraag ik me nog wel eens af. Je hebt natuurlijk, je hoorde het net de stichting ook zeggen, hè, van Groningen Kerken. Er gingen steeds minder mensen naar de kerk. Dus die gebouwen, ja, dat werd ook gewoon minder. Toen hebben ze het maar overgenomen. Veel mensen die gaan naar een kerk om gewoon eens te kijken en te genieten van het moois. Maar doen dat niet met een geloofsachtergrond. Wat vind je daarvan?
4: Het is natuurlijk mooi dat die kerken blijven bestaan. En dat mensen ook op een andere manier in de kerk komen. Maar het mooiste vind ik zelf gewoon ook om deel te maken van een gemeenschap. Het is een hechte gemeenschap in Sellingen. En om ook samen het geloof te delen en samen te zingen. Ja. En elkaar te bemoedigen.
0: En wat merk jij daarvan dat het wel minder wordt?
4: Nou, bij ons zit er toch een enige groei in de kerk. Er komen nieuwe mensen wonen die ook aansluiten bij de kerk.
0: Kijk.
4: En dat is natuurlijk ook fantastisch.
0: Ja. Nou, kijk aan. Dus in Sellingen hebben ze er niet zoveel last van, begrijp ik. Miralda, dankjewel. We schrijven hem op. De kerk van Sellingen en werk ze.
4: Dankjewel.
0: Doeg. Doeg. Gaan we naar Harry Boerland. Harry, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Nou, toevallig ken ik de kerk van Sellingen ook.
0: En, heeft ze gelijk?
5: Banken, mooie banken uit... Ja, ze heeft wel gelijk. Ja, ze hebben ze smaak natuurlijk. Maar ze hebben de banken volgens mij, die houten banken... Mm-hmm. Hebben ze eruit gehaald.
0: Oh.
5: Vroeger zaten houten banken in.
0: Oké.
5: En ik heb altijd grote bewondering voor wat ze gemaakt hebben toen. Vroeger. Mm-hmm. Ik ben in Polen geweest en ik heb bij de Krimska... heb ik gedaan met hen pelgrimstocht van Warschau naar Czestochowa.
0: Zo.
5: En dat is 230 kilometer geloof ik. Lopen, hè, elke dag lopen.
0: Op blote voeten?
5: Wat je gelooft, maar... Nee, dat niet, nee. Ik ga wel met goede schoenen, dat heb ik toch aangedaan. Okay. Speciale voeten voor het wandelen.
0: Ja.
5: Dat is me gelukt, dus... Oude man, toch gelukt. En het verbaast me iedere keer weer, hè, hoe fantastisch die mensen dat gemaakt hebben.
0: Ja.
5: Die tegels en die houten banken. En dan vraag ik me altijd af van... Uit welke bomen zijn die dat hout gezaagd? En dan fantaseer je een beetje over. Als je dat allemaal zou kunnen nazien.
0: Mm-hmm.
5: Hoe dat proces is verlopen. Ja, dat is heel interessant.
0: Toen had je nog geen hijskranen en weet ik veel allemaal wat.
5: Nee, daarom juist.
0: En Harry, als we dan even... Want ik weet, in Polen heb je natuurlijk... ken ze niet allemaal, maar heb je ook prachtige kerken. Maar even die van Groningen. Welke zou je uitkiezen als mooiste kerk van Groningen?
5: Misschien Martinikerk is ook een mooie, maar ook in Oude Pekela is ook een hele mooie kerk.
0: Ja.
5: Jaren geleden hebben ze het gerestaureerd. Ook fantastisch. En dat het nooit zo beseft dat het zo fantastisch is, zo'n kerk. En dat was
0: een katholieke, hè? Volgens mij.
5: Katholieke, ja. En ik heb het opgevoed, dus ja, ik ben ook wel eens naar die kerk geweest.
0: Okay.
5: En vooral natuurlijk eerst naar de in Nieuwe Pekela, in de katholieke kerk. Hè?
0: Oh, is dat daar? Oké, ja, ik was hem kwijt. Maar
5: Nieuwe Pekela, en ik reed ook wel eens door naar... met vriendjes toen, naar Oude Pekela. Het
0: mm-hmm.
5: was s'avonds om 6:00. Zondags om 6:00 was er ook een mis. We gingen wel eens heen.
0: Oh.
5: En ja, dat besef je dan niet zoals kind. Maar als ik nu weer terugkijk, als ik nu kijk naar die kerken... dan denk ik, dat is van fantastisch, hè? En dat bouwen ze nu. Ja, nu. Ja, ik vind het allemaal niet zo, maar goed.
0: Nee, Harry. Ja, dat was, vroeger was alles beter, Harry, hè?
5: Zei. Arnold, ik heb even gekeken, geluisterd. Die Arnold, weet je wel, die zei ook even, voor een gigantisch voor de gek gehouden. Die man, die zei ook een opmerking had hij over de gebouwen. En ik ben het helemaal met hem eens, het is ook niks meer. Nee. Ja, dat was vorige keer, voor de week geloof ik.
0: Harry, maar in ieder geval, wij gaan hem wel hem door, ervan. Want het is niet de Harry Boerland show natuurlijk. Okay. We hebben nog wat meer bellers, okay, maar mooi, bedankt. Mooi. Die van Pekela inderdaad, vind ik hele goeie van Harry. Prachtige kerk in Pekela ook. Mevrouw West, goedemiddag.
6: Ah, mooi, allemaal, alle luisteraars en die.
0: Mooi. Bist ook gelovige, mevrouw West?
6: Laat me het maar op Nederland hervormd.
0: Nederlands hervormd. Kiek. Oké. En hoe oet zich dat? Is dat dan elke week naar...
6: Dat is een heel lang verhaal. En zoveel tijd hebben we niet
0: meer. Nee, dat hebben we dus zeker niet. Nee. Okay.
6: Dus we gaan voort naar het kerkje. Nou, ten eerste een met betrekking tot de Stichting Groningen Kerken. In de Amsterdamse schoolkerk. Die staat hier in Onderdaan.
0: Ja.
6: Maar ik wil het nou over een ander kerkje hebben. Helaas is dat gemeente Grunewald. Mm-hmm. Maar dat gaat om het kerkje in Witte Wieren. Bij Ten Pas.
0: Ja.
6: Ja.
0: En waarom?
6: Vanaf de weg zag je het kerkje nooit.
0: Nee.
6: Vanaf de deur onderweg nooit.
0: Mm-hmm.
6: Dus ook vanaf Schildwolde komen, zeg maar. En zo naar Ten Pas erin.
0: Mm-hmm.
6: Dan zitten aan de rechterkant.
0: Ja. En waarom is daar zo mooi?
6: Nou, ten eerste is het al mooi omdat heel veel mensen hem nooit zoen, zeg maar.
0: Nee, oké, ja.
6: En ten tweede, maar dat geldt voor Heuvelkerk.
0: Mm-hmm.
6: Vooral, en dit is ook een ouder Lutje kerkje.
0: Mm-hmm.
6: Waar jullie het ook al over had met de andere bellers.
0: Mm-hmm.
6: De geschiedenis.
0: Ja. Oké, nou in 30 seconden, wat is de geschiedenis van dit kerkje?
6: Mensen moeten er maar in gaan, want in 30 seconden kan ik dat nooit vertellen.
0: Nee, oké, dat is een misschien. Ja, nee, oké. Ik vind hem prachtig. Ik heb hem even googeld en het is een prachtige, het is een hervormde kerk, hè? Ook.
6: Ja, dat kan wezen.
0: Ja, dat is zo.
6: En maar nog niet wel.
0: Vroeger stond het een klooster.
6: Justem.
0: Klooster Bloemhof.
6: Dus Justem.
0: Nou,
6: ja?
0: Cool.
6: En wanneer een keer meer tijd is, kan ik er wel meer over vertellen.
0: Dat mag van mij wel. Mevrouw West, ik vond het hartstikke gezellig.
6: En ik zou zeggen, Mark en Marlies, gefeliciteerd, man.
0: Wel?
6: Mooi.
0: Word ik toch weer tuinlijk.
6: Ja, zeg maar.
0: Ja, wat is dit nou? Wel is de jorig.
6: Ja, dat weet Mark en Marlies wel en de rest.
0: Ja, oké. Amen.
6: Ja, bedankt. Mooi.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 1 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Na Ronald Koeman hebben we weer een Groningse bondscoach. Ja, echt waar. En je hoort hem zo.

0: Kiss Me, Sixpence, None the Richer. En daarvoor een prachtig duet natuurlijk van George Michael met Aretha Franklin. Ja, na Ronald Koeman dus weer een Groningse bondscoach. Niet wat betreft het veldvoetbal, maar toch een heel mooie functie. De Oranje Futsalvrouwen wordt vanaf nu geleid door de Veendammer bondscoach Sven van Dam. En ik heb de bondscoach aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nino.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe klinkt dat, bondscoach Sven van Dam?
1: Op sommige momenten nog onwerkelijk en wat wennen, maar aan de andere kant iets om heel trots op te zijn, zo simpel is het.
0: Ja, ik zit ook meteen, ik moet aan meneer Koeman denken, meneer Van Gaal, dat zijn allemaal mensen die ik aanspreek met meneer en wat tegen ik u zou zeggen. Moet dat bij u ook?
1: Nee, wat, zeg maar gewoon Sven en jij en of Mooi Mjong, dat mag ook nog wel okay. Op Gronings. Dus,
0: ja, hey, want jij bent de coach van de dames van Dr. Anders Vijfje. Ook geen kleine club in Nederland. Nu dus bondscoach. Ga je dan ook Dr. Anders Vijfje verlaten?
1: Nee, ik mag inderdaad op dit moment nog beide tegelijk doen. Dus ik blijf ook trainen van Dr. Anders Vijfje voor het komende seizoen.
0: Zo, dat lijkt me best een uitdaging dan.
1: In welke zin bedoel je dat?
0: Nou, om het te combineren, twee teams, Dr. Anders Vijfje, trainen, de wedstrijden en dan met Oranje namelijk ook.
1: Ja, kijk, op dit moment zijn we in voorbereiding met het nationale team voor de kwalificatie in Portugal begin oktober. Dus we trainen nu wat meer, dus we trainen vooral op dinsdag en zondag en dan vooral in de maand september. En afwachten zeg maar, hoe we het gaan doen in de kwalificatie. Zal het traject voor het vervolg van het seizoen bepaald worden. Maar het is dus precies op de andere dagen dat we trainen met de club. Dus, ja. Maar gelukkig heb ik een vrouw die mij hier in support mij heeft gunt om op die dagen met het spelletje bezig te zijn.
0: Ja, want dat betekent nooit vrij ook, hè?
1: Er zijn weinig avonden die vrij zijn. Donderdag eigenlijk is de enige avond en zaterdagavond.
0: Ja. Nou heb ik wat oudspeelsters van jou gesproken, de Sven, want ik ga me natuurlijk even verdiepen. En nou hoor ik dat jij een soort van bezeten bent wat betreft het spelletje. Dat inderdaad, als je zelf geen wedstrijd hebt te coachen, dan sta je ergens anders langs de lijn. Hoe is dat ooit zo begonnen?
1: Ik heb zelf altijd het spelletje gespeeld, zeg maar. Ook bij veel noordelijke clubs, Futsal Winsum, ook uiteindelijk bij Dr. Anders Vijfje. En toen ben ik gestopt op een gegeven moment na wat blessures. Toen ben ik eerst begonnen als keeper, trainer en assistent. En ja, eigenlijk is het gaandeweg is het een beetje een uit de hand gelopen hobby. En ja, ik kijk zoveel mogelijk wedstrijden. Ik kijk steeds op een gegeven moment kijk ik steeds minder veldvoetbal. Dus dan ga je liever de Spaanse competitie van het voetbal volgen. In plaats van dat je FC Groningen of Ajax bij wijze van kijkt. En nu ligt mijn voorkeur echt gewoon bij voetbal. En eigenlijk kan je me er 's nachts voor wakker maken voor een wedstrijd voetbal.
0: En wat maakt dat nou zo mooi ten opzichte van het veldvoetbal?
1: De dynamiek. De verantwoordelijkheid die je met z'n allen hebt. Kijk, je speelt uiteindelijk met vier spelers en de keeper staat in het veld. Dus als er iets gebeurt, dan kan het gelijk gevolgen hebben. En dan moeten die andere spelers moeten daar ook bakkie voor staan en helpen. Kijk, bij het veldvoetbal is het 11 tegen 11. En is een fout is niet gelijk, wordt niet altijd gelijk afstrafbaar of een groot gevaar. Maar dat is de dynamiek vooral van het spelletje en de intensiteit.
0: En dat mag je nu als bondscoach in goede banen leiden. En dit is eigenlijk altijd al een droom van jou geweest, begrijp ik. Hè? Je hebt het al jarenlang hier wel eens over.
1: Niet per se. Ik heb wat dat gaat niet echt een carrièrepad. Want ik zeg, ik ben ooit als keepertrainer en assistenttrainer begonnen. Ik vroeg het eigenlijk zelfs van, ik wil geen hoofdtrainer worden. Want dan krijg je ook de problemen van de spelers krijg je erbij. Ja. En dan ben je verantwoordelijk. Als assistent kan je alles zeggen en doen zeg maar tegen een hoofdtrainer. En die moet er maar mee doen wat hij wil. En dus ik heb geen carrièrepad. Op een gegeven moment natuurlijk als vorig jaar was ik assistent bij het team onder Miguel Andres. En dan ga je wel eens denken, misschien gaan ze mij vragen. En dan natuurlijk dan weet je van, als die kans komt, dan ga je me pakken natuurlijk.
0: En ga je dan als bondscoach wel een keer een prijs pakken? Want als trainer nog niet, hè?
1: Als trainer niet, hebben we helaas verloren in de finale. Dus nou moet ik zeggen dat als je kijkt naar landen als Portugal, Spanje, die zijn veel verder dan Nederland. Dat is bij de mannen al zo en bij de vrouwen nog meer. Ik denk dat die meiden van Portugal, die zijn full prof. Dus wij hoeven ons ook geen illusie te maken dat we in de kwalificatie eerste worden in de pool. Tuurlijk, we gaan strijden tegen Portugal om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Maar ja, om ons daarmee te meten, dan denk ik dat we over een aantal jaren misschien daar kunnen zijn. En het is mooi, de KNVB investeert in voetbal. Dus vanuit Nigel de Jong, directeur topvoetbal, wordt de meerwaarde gezien van voetbal. En wordt er vooral een plan nu gemaakt voor de komende 4 jaar, waar voetbal dus onderdeel van is in de strategie van de KNVB. Uh-huh. Dus ja, daarmee hopen we zeg maar het hele voetballandschap te professionaliseren en langzamerhand aardig kunnen pikken bij dat soort landen met het spelletje.
0: Laatste vraag, hoeveel Groningse dames van Dr. Anders Vijfje gaan debuteren voor Oranje de komende tijd?
1: Er zitten op dit moment 2 bij de groep, maar dat zijn allebei 2 Friese.
0: Oh!
1: Dus dat zijn geen Groningse dames.
0: Ruil die maar in! Nee, dat komt helemaal goed. Sven, ik bedoel bondscoach meneer Van Dam. Heel veel plezier met deze mooie klus. De bondscoach van de Oranje Voetbalvrouwen. Nu Teddy Swims op Noord, Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims op Radio Noord. En komend weekend is er weer een groot festival in stad. Hullabaloo. Ondertussen wel echt uitgegroeid tot een van de populairdere festivals in het land. En het mooie is dat daar niet alleen gewoon hele populaire, nu al heel bekende artiesten staan, maar dat er ook ruimte is voor nieuw talent. En zeker ook voor Gronings talent. En dat is leuk. Komend Hullabaloo staan ze op het podium Highway Music. Ja, waarschijnlijk, de kans is klein in ieder geval dat je het kent. Maar het zijn jongens uit Groningen. En ik heb Naaltje van Highway Music aan de lijn. Naaltje, oeh, Delfsiel, mooi Naaltje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, van harte gefeliciteerd denk ik. Want ik denk dat het een mooie stap is voor jullie als Highway Music ook.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Tijd om Groningen. Tijd om dat de mensen kennis maken met Highway Music hier in Groningen.
0: En je klinkt heel rustig. Ben je niet een beetje zenuwachtig ook?
1: Ja, nee, kijk, gezonde spanning komt er altijd bij kijken. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. We hebben er heel veel zin in.
0: Ja, leuk. En nou ben jij Naaltje, jij komt uit Delfzijl, maar jij staat daar niet als Naaltje op dat podium. Hè? Vertel eens, wie ben je en wat is Highway Music?
1: Ja, Highway Music is eigenlijk opgericht tussen mij en een beste vriend. We kennen elkaar al vanaf kleins af aan. En we delen eigenlijk dezelfde passie en dat is muziek maken. Dus normaal gesproken zijn we dan met z'n tweetjes, maar nu heb ik jou nu aan de lijn.
0: Ja, maar jouw kameraad komt ook uit Delfzijl?
1: Hij komt ook uit Delfzijl, ja, klopt.
0: En waarom heten jullie dan Highway Music? Want daar is toch geen snelweg?
1: Daar is inderdaad geen snelweg. Maar dit is eigenlijk ooit begonnen als een leuk grapje. We gingen altijd de studio in voor een half uurtje. En dan gingen we weer weg. En we hadden nog geen naam. En toen zei onze producer destijds van ja, hoezo, jullie komen altijd snel weg muziek maken. Dus waarom gaan we geen Highway Music eten? Dus snel de studio in en snel weer weg.
0: Goeie naam inderdaad. Ja, nu snap ik hem helemaal. En jij kent jouw beste vriend dus al echt heel lang, hè? Vertel eens.
1: Ja, vanaf kleins af aan. Onze moeders hebben elkaar geduwd in de kinderwagen als het ware. Ik ben wel wat ouder, maar we kennen elkaar door en door. Dus ja. dat klikt ook gewoon mooi op het podium. En ik zal zeggen, als mensen de tijd hebben, of als ze alle Hullabaloo staan, tussen 1 en 3, de Boogie Baloo stage, en dan ga je het meemaken.
0: Kijk, nou, dit doe je heel goed. Je maakt gewoon reclame voor jezelf, dat moet je ook zeker doen. Hoe laat tussen 1 en 3, zei je?
1: Tussen 1 en 3, ja.
0: Okay. En dan heb je, als ik het goed heb, dus een kwartiertje mag je je ding daar doen. Nou, dat past wel bij jullie, snel weg. Wat ga je doen? Hoe ga je dat aanpakken in een kwartier?
1: Ja, je hebt natuurlijk wel verschillende nummers. En het is gewoon lekker doorpakken. Een showtje in elkaar zetten. Onze show bestaat vooral uit voor energie. Dus dan kan je een kwartier lang gewoon lekker door de playlist heen. En voor de rest wil ik eigenlijk ook niet te veel verklappen. Want iedereen, het publiek moet gewoon naar het podium komen om dat te zien.
0: En waar hoop je dan, ja, het is zo'n standaard vraag, maar ik ben toch wel benieuwd. Waar hoop je dan over 5 jaar te staan met z'n tweeën?
1: Ja, over 5 jaar, kijk, je moet altijd groot dromen. En over 5 jaar hopen we gewoon een gevestigde naam te zijn in de Nederlandse muziekwereld. En een set time op Lowlands zal wel prachtig zijn.
0: Zeker Lowlands, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is jullie droom, jullie eerste droom vanaf nu dan. Maar het wordt eerst Hullabaloo. Tussen 1 en 3 dus. Geniet ervan. Heel veel plezier. En wij gaan 1 nummer van jullie draaien. Big Girls Don't Cry. Ga je die doen?
1: Die ga ik ook zeker doen zaterdag, okay. Ja.
0: Nou, dan verklappen we toch al een beetje. Maar in ieder geval bedankt Naaltje. En groeten aan je kameraden.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Yo, hoi.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Precies 1:30, Fleur met Noordnieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van 2 windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Dat zou jaren geleden zijn afgesproken met het ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Alleen energiebedrijf Vattenfall heeft al een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen. Maar de partij BBB gaat hier nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat. Meerdere partijen staan achter die BBB, onder meer omdat ze bang zijn voor een hoge schadeclaim van Wintermolen. 2 jaar geleden leidde de kwestie over het windpark nog tot de val van het provinciebestuur. In de bekende Mario Kart-bocht N370 heeft weer een eenzijdig ongeval plaatsgevonden vanmorgen. Een auto is daar weer uit de bocht gevlogen. In die bocht bij het Vrijheidsplein vinden regelmatig ongevallen plaats. Afgelopen weekend was het ook zelfs 3 keer raak. Ondanks waarschuwingen om de snelheid aan te passen gaat het toch vaak mis. Zeker als de weg nat is. Vanmorgen viel het mee met de schade. De bestuurder kon weer zelfstandig verder rijden. De politie heeft vanmorgen rood lichtcontroles uitgevoerd op de Zonnelaan in Groningen. Daarbij zijn 34 bekeuringen uitgeschreven voor fietsers. Belangenorganisatie Migrate stopt na 7 september met het uitdelen van tenten in Ter Apel. De tenten stonden er steeds voor asielzoekers die na 11 uur 's avonds aankwamen. Want dat was het tijdstip waarop de laatste bus van het Rode Kruis naar andere opvanglocaties vertrok. Coördinator bij Migrate, Frank van Zessen, vertelt waarom ze stoppen daar.
11: Enerzijds omdat ze worden geïnstrumentaliseerd. Dus eigenlijk rekent het COA erop dat wij daar tenten uitdelen en zijn we een soort deel van het systeem geworden. En wat wij, we willen wel dat het onder de aandacht blijft en dat mensen erop blijven letten. En anderzijds zijn wij ook gewoon niet de organisatie om dit goed te kunnen doen. We zijn geen organisatie die dit humanitair werk langdurig vol kan houden, doordat we gewoon de infrastructuur er niet voor hebben en ook de financiën er niet voor hebben.
10: Na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en ze deelde het podium met Bluff, Van Dikhout, Miss Montreal en Passenger. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze ermee op. Het was een moeilijk besluit, zegt Van Kalkar.
12: De muziekindustrie is ontzettend leuk, maar het is ook echt wel zwaar. Het is onderbetaald, je verdient heel erg weinig. Het is best moeilijk om aan leuke optredens te komen. Het is moeilijk om een vaste band te hebben. En eigenlijk was de koek voor mij gewoon een beetje op.
10: Op vrijdag 25 september staat ze voor het laatst op het podium. En dat is tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel Fleur. Gaan we naar Harma.
13: Vanmiddag kinderhof, het zou nog eens wat lichte regen vallen.

0: Maar storen gaan worden bewolkt dunner en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een matige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht een touw neemt de bewolking de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En met een vrouw geeft het te maken met regen in de middag volgt buien. Met een matige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graad of 19.
1: Dankjewel Arma. Gaan wij het komende half uur, ja wat denk je dat we gaan doen? Het is donderdagmiddag. En wie zijn er dan samen op pad? Ik kan me er nu al op verheugen.
2: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
3: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Cool in the Gang met Celebration. Ja, we gaan het nu wel spannend maken, want ik kom er zo altijd aan als duo. Maar wat als het duo geen duo is?
1: Nee, mono.
2: Ik zal even kanaal 2 erbij aanzetten.
1: Ja. Hey, we zijn live, Thierry. Ja. Ja, sorry. Ik zit in mono en de cameraman denkt van... Oh, ik heb instelling verkeerd op mijn camera, dus ik moet in stereo zijn. Dus nee. Sorry, Thierry is de cameraman. Ja. Ja, we staan te wachten op Rick. Wat er weer aan de hand is, ik weet het niet. Ik dacht van, ik pak ook nog even mijn berichtjes erbij. Morgen ben ik met de waterhoofd even bezig. Leuk om bij mij langs te komen. Exacte locatie krijg je rond 2:30. Ik zal morgen TZT zo duidelijk mogelijk communiceren. Ik heb een appje gestuurd. Ik heb geen idee waar Rick is. Nee. En ik sta dus aan de voet van de Onderpolder hier. Mm-hmm. Trouwens, wel een mooi gebied hoor. Dus dan moet ik het ook nog weer helemaal mono gaan overnemen. Die daar die camera zit nu. Hè? Ja. Met een bordje Lang Leven Leden staat hier. Is een fietsroute van 50 kilometer. Ik maak er maar wat van hoor.
0: Ja.
1: Is een fietsroute van 50 kilometer. Op een ontdekkingstocht door de tijd. Ja, daar wou Rick het dus niet over hebben. Weet je wat, we gaan hem ook gewoon maar in bellen. Nu gewoon in de uitzending.
0: Want
1: eigenlijk helemaal
0: ja.
1: Ik denk dat hij mij gewoon vergeet. Of zal hij mij negeren?
0: Nee.
1: Dat kan ook nog natuurlijk.
0: Nee. Denk ik niet. Ze zijn toch vrienden?
1: Hij zal weer met zijn schepnetje bezig zijn.
0: Huh?
1: Springen door het gras. Ik weet het niet. Ik heb die telefoon erover. Rick weet dat hij een vaste rubriek heeft. Dat altijd na 2:30 is. Dan zou je toch denken als je een vaste rubriek hebt van... Oh ja, ik moet op de radio. Ja. Kijk hier, dus die telefoon neemt hij dus ook gewoon niet op.
0: Nee.
1: Nou, het is een mooie omgeving hier. Trouwens, voor mij is...
3: Rick Milbos, ik ben blijkbaar momenteel niet telefonisch bereikbaar.
0: Hey.
3: Probeer later even terug te bellen of stuur een sms of WhatsApp.
1: Wat moet je ermee, hè?
0: Nou ja, nu niet zoveel.
1: Mooie natuur.
0: Nee.
1: Mooie natuur. Er is een voetbalvereniging hier. Tijbiep. Oh, dat is zo'n bibliotheekje, dat zit ervoor. Ik zag dat er ook een man kwam met een Volvo. Die rijdt die terrein op. Ik ken dat hier helemaal niet, joh.
0: Mooi, hè, daar.
1: Ik ben veel plekken geweest, maar hier nog nooit. Herken jij deze plek wel? Is dit een plek wat bekend... Oh nee, het is een soort sportveldje. Ik zie licht. Voor mij zit ook, ook de ijsbaan. Mooi gebouwtje erbij. Wipwappen. Een doeltje. Schommels. Een soort speelplaatsje. En dan gaat iemand die gaat dat gebouw in. Die man heeft mij ook wel gezien. Ik ben nieuwsgierig of hij misschien Rick Mutterbos ook heeft gezien. Maar die valt wel op, hoor.
0: Ja.
1: Met zijn gele auto. Bordje erachterop. Werkverkeer. Waar hij dat ding heeft weggesnabbeld. Dat weet ik ook niet. Zit die auto gewoon langs de weg. Als werkverkeer. En dan zijn we hier beland bij... Mooi! Hallo?
4: Ja, mooi.
1: Ja, wie ben op zoek nog? Rick.
4: Rick
1: Middelbos. Nog nooit verneur. Heb je toevallig een gele auto zijn langs de weg met Rick Middelbos? Dat is onze ecoloog. Onze verstrooide ecoloog.
4: Oh joh, geen idee.
1: Nee.
4: Nee.
1: Nee. Dat wordt moeilijk, hè?
4: En ik kom hier ook van dichtbij. Dus
1: ja.
4: Zoveel hebben we ook niet afgelegd.
1: Nee, waar ben ik beland trouwens? Wat is dit?
4: Dit is een sportparkje, veldje.
1: Ja.
4: En voetbal, Zwitters wordt een ijsbaan. Dan gooien ze er water in. Nou, en dan is dit het clubgebouw.
1: Mooi plekje.
4: Ja.
1: Ja, ik ben dan
4: minder.
1: Ik ben er dan al geweest.
4: Ja.
1: Nee, en u bent bezig met wat klusjes of lijkt dat zo?
4: Nou, ja en nee. We hebben wat klussen gedaan.
1: Ja.
4: En in dat licht drinken we vanmiddag met elkaar als klusteam even een borrel.
1: Oh, wat een gezellig,
4: ja. Ja, dat moet ook gezellig worden,
1: ja.
4: Toch?
1: Ja.
4: Ja.
1: Nou, als ik Rick fans, zal ik hem doorsturen. Dat wordt nog gezellig. Maar,
4: 3:30.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat zal hij door zijn.
4: Ja. Ja.
1: Ja.
4: Dus ik kwam spul inbrengen, dus schuif ik hem in de koelkast.
1: Ja.
4: Nou, en dan gok ik weg en dan kom ik om 3:30 op mijn fiets weer.
1: Oké, kloor.
4: Ja.
1: Maar houdt Rick dus nooit zijn?
4: Nee.
1: Nou, dankjewel.
4: Ja?
1: Ja? Die overvalt nu ermee natuurlijk, hè?
4: Nou, het was op zich wel heel grappig. Ik kwam aan en ik hoor en dus op de radio.
1: Ja.
4: En toen zie ik je er staan. Ik denk, wacht eens even.
1: Ja.
4: En zag ik aan de mond, zag ik. Ik denk, nou, voor mij... Is dit hetzelfde speeltje?
1: Ja, dit is inderdaad hetzelfde speeltje. Je bent ook live op radio en ook op televisie ook nog.
4: Oh, joh, hartstikke mooi. Joh.
1: Ja, wil je de groep? Ja, wil je de groep nog nou?
4: Ach, ik denk nou dat ze...
1: Ja, ik wil familie weer langskomen, hoor. Ja. Mag nou.
4: Nee, joh. Gewoon de groep naar iedereen die luistert en... Tot ooit.
1: Oké. Okay,
0: mooi. Ja.
1: Ik word de groen ook hem down. Rick, mooi. Als je dit hoort, meld je hem mee.
5: Zo is het. Hey, misschien dat jouw compaan daar nu volgende week donderdag niks te doen heeft, Ronald. Dan huren we hem toch in?
1: Ja.
5: Gewoon wekelijks.
1: Oh, ja, dat is... Opvolger
5: van Rick. Van
1: Rick, heb ze net gesloten.
4: Oh, kijk aan. Nou, hartstikke mooi. Maar ik heb er nooit zoveel verstand van vogels.
0: Ah, maar Rick ook niet.
5: Jongens, bedankt. Mooi.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Nou, misschien is dat de reden dat Rick niet bij Ronald is gekomen vandaag. Helaas, volgende keer beter. Volgende week donderdag hopen we ze weer als duo te hebben. Rick met Ronald. Gaan wij gewoon lekkere muziek draaien. De hele boel zometeen met het mooie Winschoten Dype. En nu eerst Loreen, Is It Love?

0: grote dive van de hele boel. En nu zit ik te denken, wat zou testosteronie... want dat is gewoon een persoon in mijn hoofd, die zie ik de hele tijd voor me. Wat zou testosteronie van dat nummer dan weer hebben gevonden?
1: Ik denk dat testosteronie terugkijkt en denkt van... wat is dit gezapig? Wat heb ik het goed gedaan in het leven? Wat ben ik geëvolueerd? Wat ben ik met de tijd meegegaan? En wat een lekkere beats. Ik denk dat testosteronie dat denkt.
0: Oké. En wat zou testosteronie denken van de middag door?
1: Dat vindt hij fantastisch. Maar hij zit wel te wachten totdat testosteronie weer te horen is.
0: En krijgen we hem te horen straks?
1: Je hebt de Erwin net gedraaid, hè?
0: Nee, dat was de hele boel.
1: Ja, met Erwin de Vries. Ja,
0: boeien.
1: Oh, boeien. Nou, ik stuur even een tikkie naar testosteronie. Wat die geld zat. Als hij het overmaakt, dan doen we dat in de personeelspot. En dan appetee.
0: Veel plezier met Karel zo. De middag door. Wij gaan eruit met Michael Jackson. En zijn er morgen weer. Hoi.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
16: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk.
17: Kijk op hotelfaber.nl.
16: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Het liedje was geschreven, maar ze hadden nog geen toestemming van Mick. Maar dat kregen ze wel, want Mick zei...

like Jagger. Donderdagmiddag, goedemiddag. Christina Aguilera en Maroon 5. Het was wel zo netjes dat ze destijds even hadden gevraagd aan Mick Jagger. Van, joh, Mick, we hebben een liedje, dit is een demo, wil je eens luisteren? We willen het eigenlijk wel zo uitbrengen. Wat vind je ervan? Ze waren er een beetje bang voor, want je weet nooit wat iemand doet. Als je wordt nagedaan, als je naam wordt bezongen in een liedje. Maar Mick Jagger die zei van, I love it, doen. Mick Jagger heeft wel gezegd in interviews dat hij het jammer vond dat hij er niets aan heeft verdiend. Of tenminste, bijna niets. Nee, je kan niet alles hebben. En eerlijk gezegd, volgens mij heeft Mick Jagger alles wat zijn hartje begeert. Hij is vitaal, hij is gezond, hij heeft toch een hoop vrienden. En zijn stem doet het ook nog goed. De stem van Jonas Blue hoor je zometeen. En Simply Red is, dit is It's Only Love.

Jonas Blue, The Edge of Desire. Goeie beat, strakke drums. En als je drums zegt, dan kom je al snel uit bij Phil Collins. Want als iemand lekker een ritme kan slaan, is hij het wel. Dus You Can't Hurry Love,

Damiano David en The First Time op Radio Noord. En dan nu muziek van de man die druk bezig is met de voorbereiding voor een feestje. Nou ja, feestje, het wordt echt een show. Hij gaat uitpakken, het wordt de Show of the Year 2026. Op 18 december, dan gaat de show plaatsvinden. Dan heeft hij namelijk een feestje te vieren. Zijn 65ste verjaardag, zoveel jaren in het vak. Trek alle blikken maar open, haal alle bevriende artiesten er maar bij. René Vroeger gaat het wederom doen, hij gaat naar Ahoy. En ik denk dat hij het helemaal uitverkoopt. Je hoort hem nu, Your Players Are Mine.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: 1 minuut over 3:30 is het. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bauke Mollema rijdt toch nog een wereldkampioenschap en doet mee aan het WK in Canada op 27 september. Het leek erop dat zijn laatste WK vorig jaar al achter de rug was, maar Mollema kiest dus toch nog voor een toegift. De inmiddels 39-jarige profi wielrenner uit Groningen is zeer gemotiveerd om nog een mooie rol te spelen in het komende WK wielrennen. Dit zal hij doen in het team waar ook Mathieu van der Poel in zit, de winnaar van de laatste etappe van de Tour de France. Belangenorganisatie Migrate stopt na 7 september met het uitdelen van tenten in Ter Apel. De tenten stonden er steeds voor asielzoekers die na 11:00 s'avonds aankwamen. Want dat was het tijdstip waarop de laatste bus van het Rode Kruis naar andere opvanglocaties vertrok. Frank van Zessen hoopt dat het nu op een andere manier opgelost zal worden, maar heeft daar niet zoveel vertrouwen in.
10: Nee, niet echt. Maar ik hoop dat het wel dat het net het duwtje kan zijn die ze nodig hebben om toch er iets aan te doen. Je zou zeggen dat het ook niet zo moeilijk zou moeten zijn als ze bijvoorbeeld gewoon iets minder mensen overdag binnenlaten en dan iets ruimte voor de mensen 's nachts zouden houden. Dan zou het probleem zo opgelost zijn.
9: Stadjer Inge van Kalkar neemt na meer dan 25 jaar afscheid als popmuzikant. Ze zegt dat ze muziek maken nog steeds heel leuk vindt, maar het levert haar te weinig op. Zo heeft van Kalkar moeite om aan voldoende optredens te komen. En ook wordt ze weinig gedraaid op de landelijke radio.
11: Ik denk dat het niet aan de kwaliteit van de liedjes lag. Maar wel, ik ben gewoon echt wel een slechte planner. Dus ik denk dat je toch consequenter ermee bezig moet. Dus dat je elke week wel wat post. Social media is gewoon linksom, of je nou wilt of niet. Het is vreselijk belangrijk. En ik had wat consequenter, dus echt om de 3 maanden een single uit. Meer posts, meer zichtbaar zijn, zeg maar.
9: Van Kalkar gaat zich nu focussen op haar baan als relatietherapeut. Op vrijdag 25 september staat ze voor het laatst op het podium. En dat is tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. In de bekende Mario Kart bocht N370 heeft weer een eenzijdig ongeval plaatsgevonden vanmorgen. Een auto is daar uit de bocht gevlogen. In die bocht bij het Vrijheidsplein vinden regelmatig ongevallen plaats. Afgelopen weekend was het zelfs weer 3 keer raak. Ondanks waarschuwingen om de snelheid aan te passen gaat het daar toch vaak mis. Vanmorgen viel het mee met de schade. De bestuurder kon weer zelfstandig verder rijden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma met het weer.
12: Vanmiddag kan er over het zou nog eens wat lichte regen vallen, maar storig aan worden bewolkt dunner en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanochtend en vannacht het zou nemen de bewolking de volgt regen met een minimum van

0: Op 10 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen. In de middag volk buien. Met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind. Wordt een groot of 19.
1: Harmer, dankjewel. Zometeen hoor je muziek van 5. Heb ik Tears for Fears voor je. Een plaatje over. Daarmee maak je kans op wat lekkers. Als jij zometeen het antwoord weet te geven op de vraag die ik je ga stellen.
2: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
3: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
3: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Riga! Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
5: Riga!
2: Riga Keukens, daar word je blij van.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.

0: blijft mooi, blijft prachtig. Tears for Fears op Radio Noord en Everybody Wants to Rule the World. Simple Minds, goed nieuws voor de fans van de Simple Minds, want ze brengen volgend jaar, 29 januari, een nieuw album uit en ze gaan ook weer toeren. En dan niet in de buurt, nee, een wereldtournee. Komen ze naar Nederland? Rappapa, rappapa, jazeker. Op 30 april geven ze een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ze komen niet alleen, ze nemen vrienden mee. De Engelse band Level 42 komt mee als special guest. Hoe gaaf is dat? En Level 42 en dan ook nog een keertje de Simple Minds. Twee bands, twee superbands voor de prijs van één. 29 januari volgend jaar, dan zijn ze in... 30 april zijn ze in Nederland. En 29 januari, dan komt het nieuwe album uit. Vandaag een plaatje over de Simple Minds. Ik stel je zometeen een vraag over de Simple Minds. Weet je het antwoord, bel je me gelijk. Is het goed, krijg je van mij wat lekkers. Namelijk een doos met droge worst.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Simple Minds, de grote vraag, waar komen deze mannen ook alweer vandaan? Is het een Engelse band, is het een Schotse band of een Ierse band? Als jij het weet of een gokje wil wagen, dan bel je me nu op 050-3188-288. En je kan wat lekkers verdienen, een doos met droge worsten. De Simple Minds, ze gaan weer toeren, ze komen naar Nederland. Er komt een nieuw album en vandaag zitten ze in Plaatje Over. Zoveel mooie dingen op één dag. Simple Minds, waar komen ze vandaan? Is dat een Engelse band, is dat een Schotse band of is het een Ierse band? 050-3188-288, 050-3188-288. Antwoord goed, felicitaties voor jou en de doos met lekkere droge worsten.

0: Rik Schuring op Radio Noord en wat een geluk. Zou Henk Bolhuis uit Uithuizen ook een beetje mazzel hebben vandaag? Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Alhoud, kerel?
1: Alhoud, ja zeker.
0: Voel jij een beetje gelukkig vandaag?
1: Nou, het begint er nu wel heel erg op te lijken, denk ik, ja.
0: Oh, nou Henk, de Simple Minds die komen naar Nederland. Die geven op 30 april een optreden in de Ziggo Dome, nemen Level 42 mee. En op 29 januari volgend jaar komt het nieuwe album uit. De vraag voor een doos met lekkere droge worst, en volgens mij lus je die dingen rauw. Waar komt de band vandaan? Is dat Engels, is dat een Schotse band of een Ierse band?
1: Dat is Glasgow, Schotland.
0: Helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Is dat iets waarvan jij zegt van, daar wil ik wel naartoe?
1: Ja, ja, ja. Dat is Simple Minds is wel altijd een band uit onze jeugd natuurlijk. Waar je, en waar we ook al geweest zijn in het verleden. Dus als de mogelijkheid er is, en zeker in deze combinatie, is dat natuurlijk wel een uitje weer.
0: Want je krijgt dan wel heel veel waar voor je geld. En de Simple Minds en Level 42. Twee van die toppers bij elkaar.
1: Ja, dus ik denk dat we daar maar werk van gaan maken, zeker.
0: Wanneer heb je de Simple Minds voor het laatst gezien dan?
1: De eerste keer was 88, dat weet ik dan nog uit mijn hoofd. En de laatste keer, nou durf ik het jaar toch niet van te noemen, maar dat was een jaar of 10 later.
0: Was het een goede show?
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi.
1: Ja, ja, ja. En goede muziek.
0: Uiteraard, en, ja, dan kan het niet meer stukken.
1: Dat kan het niet meer stuk, hè? Dus nee, dat klopt inderdaad. Dat is, maar wanneer het de laatste keer precies geweest is, dat durf ik jou niet te vertellen.
0: Dat maakt ook helemaal niet uit, Henk. Gewoon even checken. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. En ik draai een mooie van de Simple Minds. Vandaag een plaatje over Alive and Kicking.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
8: pearl. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Radio Noord. De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
17: Een sneer naar het management en een sneer naar de platenbaas. Die het helemaal niet door hadden. Die dachten juist leuk liefdesliedje. Maar dat was niet zo.

Dank op Radio Noord. Harold Melvin, de Blue Notes, een satisfaction guaranteed. Ja, dat is eigenlijk de garantie die we afgeven. Als je de radio aanzet en je luistert Radio Noord. Garantie voor goede muziek, garantie voor het laatste nieuws, garantie voor gezelligheid. Alles in één. Dat is Radio Noord.

Cameron Whitecomb op Radio Noord. The Kingdom of Fear. Het is een stoere gast. Hij weet alles van pijpen, pijpleidingen, boren. En voordat hij doorbrak met American Idol werkte hij misschien wel in een van de zwaarste jobs die je maar kan hebben in de wereld. De zwaarste beroeptak die er is. Dat is pijpleidingwerker. Dus grote buizen de grond in drukken. Zoekende olie, zoekende gas, et cetera, et cetera, et cetera. Of hoogspanninggas, dat kan allemaal. Hij weet hoe dat werkt. Een stoere gast. Als je nog wat geld hebt liggen en je wil iets goeds doen, dan zou je kunnen denken aan een donatie aan de Gloria Estefan Stichting. Die bestaat sinds 1997. Zij zet zich in voor beter onderwijs, gezondheid en culturele ontwikkeling. Een vrouw met het hart op de juiste plaats en een stembanden in vorm. Dit is Conga.

Samje en Multicolor op Radio Noord. Een kloddertje roze hier, een kloddertje roze daar. En zo schilderen wij met een mooi palet aan kleuren op de radio. Muziek zometeen voor je van Fox to Fox, Precious Little Diamond. En zometeen, ik zie haar nog niet, kan niet lang meer duren of ze komt de studio binnen rennen. Dan heeft Fleur voor ons het laatste nieuws. Wat erin zit, dat hoor je zometeen.

0: Oh ja.
1: Ja, komt uit Groningen. Fox de Fox. Grunnige vlaggetje, laten we maar wappen. Precious Little Diamonds. Zometeen het laatste nieuws. Fleur gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in het nieuws?
2: Ja, klopt. 34 fietsers kregen vanmorgen een bekeuring aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel. Ik vertel zo waarvoor.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: 3:58 is het. Tijd om te worden bijgepraat. Wat gebeurt er in Groningen? Fleur, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers in Ter Apel. Als er geen oplossing komt, betekent dit dat er gemiddeld 10 mensen 's nachts buiten moeten slapen. Migrate helpt mensen die na 11 uur 's avonds aankomen en dus de bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie heeft het gevoel dat het COA te veel op hen leunt en is bang dat zij onderdeel van het probleem worden. Frank van Zessen van Migrate hoopt dat het nu op een andere manier opgelost

0: zal hij doen in het team waar ook Mathieu van der Poel zit, de winnaar van de laatste etappe van de Tour de France. In Provinciale Staten is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Dat zou jaren geleden zijn afgesproken met het ontwikkelingsbedrijf Wintermolen. Alleen energiebedrijf Vattenfall heeft al een vergunning om op deze locatie 24 windturbines te bouwen. Het provinciebestuur wil daarom geen toestemming geven aan Wintermolen. Maar de partij BBB gaat hier nog niet in mee, bleek gisteren tijdens een debat. Meerdere partijen staan achter de BBB, onder meer omdat ze bang zijn voor een hoge schadeclaim van Wintermolen. 2 jaar geleden leidde de kwestie over het windpark nog tot de val van het provinciebestuur. De politie heeft vanmorgen 34 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers op de Zonnelaan in Stadswijk Paddepoel. De politie controleerde daarop rijden door een rood verkeerslicht. En daarbij gingen dus in ieder geval 34 fietsers de fout in. In de bekende Mario Kart-bocht op de Zuidelijke Ringweg is vanmorgen weer een auto uit de bocht gevlogen. In die bocht, bij het Vrijheidsplein, vinden regelmatig ongevallen plaats. Afgelopen weekend was het zelfs 3 keer raak. Ondanks waarschuwingen om de snelheid aan te passen, gaat het toch vaak mis daar. Vanmorgen viel het mee met de schade. De bestuurder kon weer zelfstandig verder rijden. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Dan heb je er iets voor mij te goed. Je weet het, je wil het. Harma.
2: Vanmiddag kan er over nog eens wat lichte regen vallen, maar storen gaan worden bewolkt dunner en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht en zou nemen de bewolking de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te mak met regen en de middag volgt buien met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graad of 19.
1: Harma, dankjewel. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeten ben. Ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. Het is bijna tijd voor Vief Gliek. Dus dan heb ik wat dobbelstenen nodig. Die gaan zo meteen rollen. En misschien rollen er wel cijfers uit die in jouw telefoonnummer zitten. Als dat het geval is, maak jij kans op mooie prijzen.
3: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
4: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Eerst op de boer. Dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: The Legend, Amy Winehouse op Radio Noord en Rehab. We gaan de dobbelstenen laten gooien.
1: Het klassieke dobbelspel.
2: In het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Nou, laten gooien. Ik doe het zelf. Zo. Drie dobbelstenen met natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5 en de 6. En dat is dan de mooie. Mochten die nummers die eruit komen corresponderen met jouw telefoonnummer, dan bel je me gelijk op 050-3188-288. En dan maak je kans op het spel Vief Gelieke. Dat is het klassieke dobbelsteen wat eigenlijk wel bij iedereen in de kast zou moeten liggen. Kan je winnen? Kan van jou zijn als je meespeelt met de dobbelstenen. Even goed schudden. Even blazen voor geluk, want ja, wie weet win je. Ben je er klaar voor? Dan gaan we de dobbelstenen over het mengpaneel gooien. 1, 2. En daar gaan ze. De cijfers voor vandaag. Ik heb een 4, ik heb een 1 en ik heb een 6. Heb je een 4, een 1 en een 6 in je telefoonnummer waarmee je nu kan bellen, dan doe je dat gelijk op 050-3188-288. En heb ik je aan de lijn, dan ga ik je feliciteren. Krijg jij van mij het spel Vief Gelieke. Met de dobbelstenen, de pennen en natuurlijk het boekje waar alles op staat. Dus check je telefoonnummer. Heb je een 4, een 1 en een 6 in je telefoonnummer, willekeurige volgorde, dan maakt dat maar niet uit. Ik vind het allemaal goed. Dan bel je nu 050-3188-288,

0: Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two. De dobbelstenen, ze zijn gaan rollen in de studio. En Ina Steenge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zat te luisteren en je hoorde die getallen voorbij komen. Toen dacht jij...
1: Ik haal de telefoon en ik bel.
0: En je komt erdoor. Ik zeg gefeliciteerd, want jouw telefoon...
1: Fijn, dankjewel.
0: Ik heb hem keurig in beeld staan. Ik kan alle cijfertjes mooi zien. De 4 en de 1 en de 6, die zitten keurig in jouw nummer.
1: Ja. Dat klopt.
0: Nou, en of dat klopt. Jij krijgt van mij het spel Vive Gelijk, het boekje, de pennen erbij, de dobbelstenen en een etui. En dan kan je straks die stenen over de tafel laten gaan. Wie ga je straks inmaken?
1: Mijn kleinkinderen, denk ik.
0: Hoeveel heb je er?
1: 3.
0: En die houden wel van een spelletje met oma?
1: Jawel. Ja.
0: Maar kan jij goed tegen je verlies, of zijn de kleinkinderen...
1: Nou, ze zijn wel goed, hoor.
0: Wel, hè?
1: Ja, wel slim.
0: Kennen ze Vive Gelijk al, denk je?
1: Dat weet ik niet.
0: Mooi. Dan kan jij de spelregels nog een beetje... Nee, dat doen we niet. We gaan niet vastspelen, toch? Nee, Ina.
1: Mijn eigen spelregels. We doen ook wel eens spelletjes.
0: Ina, ik ga ze opsturen en ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Doei-doei.
1: Doei-doei.
0: Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Vive Gelijk. Morgen is het vrijdag. Dan wordt het weer gespeeld in de ochtend.

0: Je hoort wel dat ze ooit met Prince hebben samengewerkt, toch?
1: Ja, die sound zit er wel in.
0: Kanonnen nog toe. Winnie Elisa, Waterfall. Zometeen een waterval van mooie dingen.
1: Ja.
0: Studio Grun, Erik.
1: Ja, je kan wel zien, we staan te popelen om te beginnen. Hè?
0: Zal ik maar weggaan dan?
1: Waarom half vier hier al? Je kan gaan, Karel. Wij nemen het over van je.
0: Dat is goed.
1: Nee, Studio Grun dadelijk met de vaste rubrieken. Kom maar op, onze nieuwe rubriek uiteraard. We hebben de lachlijn. We hebben een Gronings Pijl. En ik zat al even te tinken, want als Maatje mij straks gaat vragen... wat zal ik de waarheid vertellen dan? Of zal ik gewoon een leugentje om best wel...
0: Oh, dan gaan we helemaal goed luisteren.
1: Ja, dus dat is zometeen direct al om kwart over vier. Gronings Pijl.
0: Gaat Erik liegen of spreekt hij de waarheid? Zometeen. Wat heb je nog meer?
1: Veel muziek.
0: Ah.
1: Ja.
0: Dat en meer dus zometeen tussen 4 en 6 in Studio Grun. Erik en Maartje staan te trappelen. Ik ga opruimen. Tot morgen.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Fleur, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het UMCG waarschuwde de Groningse massadonor Simon al in 2021 dat hij te veel kinderen had verwekt, maar kon hem niet stoppen. Afgelopen week gaf Simon in een brief aan de ouders toe dat het om tenminste 199 kinderen gaat. Het ziekenhuis betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren. En Bauke Mollema rijdt toch nog een wereldkampioenschap wielrennen. Hij doet mee aan het WK in Canada op 27 september. Het leek erop dat zijn laatste WK vorig jaar al achter de rug was, maar Mollema kiest toch nog voor een toegift. Meer nieuws zometeen om 16:30.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar Koken en Wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Wilders Meubeldorp. hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
15: Meubeldorp. Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
15: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
10: Met nog 2 uur voor de boeg sluiten we je middag af. Dus leuk dat je luistert. Verkeer weer Groningspeil en de lachlijn na 4:30. En veel fijne muziek.

0: Little Mystery. Wet, wet, wet was dat. En of het wet, wet, wet blijft de komende dagen, horen we straks over onze weervrouw. Eerst mee naar ons wegdek in Grunnen.
1: Och, ik heb onze weervrouw nog helemaal niet begroet. Hoi Harma, komen we eraan hoor.
2: Ja, ja,
1: hoi,
2: hoi.
1: We zijn zo druk met Erik aan het kletsen.
0: Ja.
1: En natuurlijk, even kijken hoe het is op de weg met het verkeer en zo. Nou, ondanks het weer en de donderdagmiddag is het echt opvallend rustig op de weg. We hebben nog steeds te maken met de afsluiting op de N33. En we hebben ook die ouderwetse vertraging die eerst altijd stond op de Peterskampersingel.
0: Ja.
1: Die staat er nu ook bijna elke dag weer, hè, voor de stoplichten. Als je bij het UMCG rijdt, nu 8 minuten vertraging.
0: Nou, welkom terug, file.
1: Ja. Ja, leuk hè?
0: We houden je op de hoogte. En ik ging hier naartoe. Ik kreeg je toch een bui op de kop, Harma?
2: Ja, die buiten die bliep me wel. En die buiten, dat gaat me in eerste instantie rekening opleveren. En voor me, dan wordt het echt nooit beter op. Want mijn vrouw vooral, 20 tot 25 millimeter meuren in totaal. En vooral mijn vrouw in Plinsensum zijn behoorlijk voort. En vandaag, ach ja, het was overtuigend wat hele lichte regen en modregen ooit 2 millimeter het oplevert. En uiteindelijk met vanmiddag ook overtuigend wat zon, 21 tot 23 graden. En dat is absoluut nooit slecht natuurlijk. Nou, de komende uren is er ook hier en door nog kans op buien. Voor de rest bewolking en opklots. De zon is er dus ook aangeduurd nog op. En in Loten vanochtend vannacht neemt de bewolking touw in zo halverwege de nacht tegen het regen met een minimum van 17, 18 graden. Nou, morgen beginnen we met die regen. Om en bij de middag is dat fort. En er komen er nog een aantal buien achteraan, maar de zon is ontzettend stoer. En de wind motig tot haard uit zuidwest tot noordwest brengt een graad of 19.
0: Nou, wie bereidt ons voor op de haast?
2: Nou, in of.
0: Oké. Okay.

0: Fiction Factory op Radio Noord en Feels Like Heaven. Donderdagmiddag op Radio Noord, Studio Grun tot 6 uur. Zometeen Gronings Pijl, wel meningen van Grunnigers op Stroos.
1: Ja, en we hebben eigenlijk een beetje een voorzetje gegeven gisteren.
0: Ja.
1: Aangezien wij het hadden over de schoolklas, de 5 VWO-klas. Alleen hier op de redactie had al iedereen een verhaal. Wij natuurlijk ook. Ja, iedereen heeft zoiets meegemaakt. En je gaat natuurlijk allemaal op een gegeven moment, niet allemaal, maar de meeste jongeren gaan op een gegeven moment beginnen met drinken. En dan gaan dingen uit de hand lopen.
0: Ja.
1: En naar aanleiding daarvan heeft Ronald gevraagd, wanneer was jouw eerste drankje? En als je dat aan jou vraagt, dan krijg je natuurlijk een heel ander antwoord, als het goed is, dan als je dat nu aan iemand van 20 vraagt.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Want vroeger was het misschien wel normaler dat je wat eerder begon te drinken.
1: Heel normaal. Want jij zei net wel heel keurig van, ik weet niet of ik eerlijk ga zijn. Ja, maar dat is toch geen schande. Mensen begonnen echt heel vroeg met drinken. Er werd niet zo gek naar gekeken, hoor.
0: Ja.
1: Dat was zelfs in mijn tijd en zo. Ik ben natuurlijk nog jong, maar dan wel iets ouder inmiddels. Ja, in mijn tijd, in groep 8 hadden we ook al wel mensen die rookten. Ja, en dan 13, 14 gingen we wel drinken, hoor.
0: Ja, ja, maar er zijn toch best wel heel veel mensen die zeggen, ja, het is een beetje not done op zo'n jonge leeftijd alcohol drinken.
1: Heel slecht, want je hersenen zijn nog in. Ja, dat weet ik nu allemaal. Maar het is een wonder dat ik dat nog weet. Want mijn hersenen heb ik wel echt mijn best gedaan in het begin om die niet te ver laten ontwikkelen met al dat alcoholgebruik.
0: Ja, maar stel, jij krijgt ooit kinderen, hè?
1: Ja.
0: Neem je dat dan mee in je hoofd?
1: Ja, zou ik wel. Je moet denk ik altijd een beetje in je opvoeding kijken. Van als je bij alles zegt dat mag niet, dan weet je ook, dan gaan ze het toch doen.
0: Ja.
1: Maar je kan. Maar
0: 14 is al wel te jong, hè?
1: Zou ik nu te jong vinden? Ja, maar jij was ook 14, denk ik.
0: Ja, mijn eerste biertje was ik 14, ja.
1: Nou ja, smaakt het goed meteen?
0: Nee, het was heel bitter. En ik liep ook niet helemaal recht meer na 2 glazen.
1: Nee, nou dat is echt. Het zou niet best zijn als je dan al heel goed tegen kan.
0: Precies. Ja, maar goed, dat is het gewoon spel dus.
1: Zo is het.
0: Straks hoor je de meningen van Groningers. Groningspel, maar eerst hoor je Taylor Swift, haar nieuwe single.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: het zit wel goed met die adrenaline in het lijf van Marieke Schenk. Volgens mij, ze heeft deze week ons Gronings goud. Wanneer dronk jij voor het eerst een alcoholische versnapering? Ronald vroeg het aan de mensen op straat in Leek.
1: Ja, toen was ik 15, met oud en nieuw was dat.
2: Mijn jorf, 14, 15?
3: 14, 15.
2: Ja. Bij Prom, hè? Op zijn muzen.
3: Ja. Ja. En was het een stiekem?
2: Nee, toen niet. Nee. Ik kon gewoon naar de bar lopen en, ja.
3: Ja. En wat vonden ze er toe staan?
2: Nou, voor mij niet zo erg. Nee.
1: Ja, er was een feestje bij een maat van mij thuis en er waren ook oudere jongens aanwezig. Dus toen hebben we daar een drankje gedronken.
3: Ja.
1: Ja, dat was de eerste keer.
3: Ja. 15, ja, die leeftijd is nu heel anders, hè? Dat het officieel mag.
1: Ja, dat klopt. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk altijd 18. Maar hoeveel mensen zich daar daadwerkelijk kan houden, dat weet ik niet.
4: Ja, dat is ook geheim, hè?
3: Is dat geheim?
4: Ja, ja. Dat, ik denk toen ik 14, 15 was.
3: Ja.
4: Ja.
3: Een pilsje of iets anders?
4: Dat was een pilsje.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, was lekker?
4: Dat weet ik niet meer.
5: Ik herinner me niet.
3: Ik kan het niet herinneren.
5: Ja, ja. Toen was ik 22 jaar of 23, zoiets.
3: Ja. Ja. Oh, dus wel op wat latere leeftijd. U was dus niet 15 of zo.
5: Nee.
3: En wat was uw eerste drankje? Weet u dat nog?
5: Jawel, raki.
3: Raki?
5: Ja.
3: En hoe smaakte die, de raki?
5: Ja, lekker.
3: Ja. Ja, hebt u nog wel eens vaker gehad, bedoel
5: ik? Jawel.
3: Ja.
5: Ja.
4: Nou, ik denk dat ik 14 was. Weet ik wel, stiekem.
3: Een jaar of 14?
4: Ja, stiekem.
3: Ja. En dat gebeurde zo'n stiekem?
4: Ja, stiekem, ja.
3: Ja.
4: Ja. Mag ik niet weten. Maar ik drink met maten, maar iedereen is mijn maat tegenwoordig.
2: Ja. Nou ja, ik denk wel, wat je tegenwoordig heel veel bent, al die mixjes. Ik denk dat wel heel, hè, dat je waar al die rommel erheen zit en heel veel, en dan willen ze zero spul hebben. En dan, de jeugd drinkt dan wel wodka met zero ding, maar er zitten heel weinig calorieën en koolhydraten in. Ja. Ja, omdat je heel met lijn bezig bent.
3: Oh, bedankt voor de tip.
2: Nou, dat zegt toe. Er is gewoon meer van die van te holen, zeg ik altijd. Ja?

bijzonder duo destijds. Brian Adams samen met Melanie. Was het nou A, B of C? Het was Melanie C, inderdaad. When You're Gone. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit Groningen met Fleur. Maar eerst gaan we naar deze kanje van een hit uit de jaren 70 van de Village People. YMCA.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 5:01, het nieuws uit Stad Rommeland met Fleur Oostra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het UMCG waarschuwde de Groningse massadonor Simon al in 2021 dat hij te veel kinderen had verwekt, maar kon hem niet stoppen. Afgelopen week bekende de donor dat in een brief aan de ouders dat hij 199 kinderen had verwekt. Volgens het ziekenhuis is er geen reden voor een melding bij de inspectie en is donatie in de privésfeer onmogelijk te controleren. Het UMCG zegt het erg te vinden dat dit kon gebeuren en dat dit soort massadonoren in Nederland actief zijn. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers in Ter Apel. Als er geen oplossing komt, betekent dit dat er gemiddeld 10 mensen 's nachts buiten moeten slapen. Migrate helpt mensen die na 11:00 's avonds aankomen en dus de bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie heeft het gevoel dat het COA te veel op hen leunt en is bang dat zij onderdeel van het probleem worden. Frank van Zessen van Migrate hoopt dat het nu op een andere manier opgelost zal worden, maar heeft daar niet zoveel vertrouwen in.
3: Nee, niet echt. Maar ik hoop dat het wel dat het net het duwtje kan zijn die ze nodig hebben om toch er iets aan te doen. Je zou zeggen dat het ook niet zo moeilijk zou moeten zijn als ze bijvoorbeeld gewoon iets minder mensen overdag binnenlaten en dan iets ruimte voor de mensen 's nachts zouden houden. Dan zou het probleem zo opgelost zijn.
2: De politie heeft vanmorgen 34 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers op de Zonnelaan in Stadswijk Paddepoel. De politie controleerde daarop rijden door een rood verkeerslicht en daarbij gingen dus in ieder geval 34 fietsers de fout in. Bauke Mollema rijdt toch nog een wereldkampioenschap wielrennen. Hij doet mee aan het WK in Canada op 27 september. Het leek erop dat zijn laatste WK vorig jaar al achter de rug was, maar Mollema kiest toch nog voor een toegift. De inmiddels 39-jarige profielrenner uit Groningen is zeer gemotiveerd om nog een mooie rol te spelen in dat WK. Dat zal hij doen in het team waar ook Mathieu van der Poel in zit, de winnaar van de laatste etappe van de Tour de France. Na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Ze speelde onder meer op Oerol en Eurosonic en deelde het podium met Bluff, Van Dikhout, Miss Montreal en Passenger. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit, maar nu houdt ze er dus mee op. Ze gaat zich focussen op haar baan als relatietherapeut. Ze heeft gemengde gevoelens over haar afscheid.
4: Ik had het echt voor geen goud kunnen missen. Ik heb gewoon niet alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar ook heel veel dingen wel. En wat ik het moeilijkst vond is nu eigenlijk de beslissing van ja, als je dan stopt, wie ben je dan nog, zeg maar. Dus het is heel belangrijk voor me. Maar op zich valt me dat nog wel mee, hoe dat nu voelt.
2: Op vrijdag 25 september staat zij voor het laatst op het podium tijdens het jubileumconcert ter ere van het 100-jarig bestaan van het Stadspark. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
5: Vanmiddag Kinderhoven zou nog eens wat lichte regen vallen, maar storig aan worden bewolkt en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht het zou nemen de bewolking, de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen in de middag volgt buien met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graden of 19.
1: De lach werd ook gisteren niet geraden, dus hoor je hem straks nog een keer. Raad jij wie het is, dan win je mooie prijzen. En kom maar op, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel hier en hopelijk kun jij ons helpen. Waar het over gaat vandaag, gooi je straks.
6: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
7: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
8: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
9: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: Bouw- of metaalproject?
11: Staal Digitaal.
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het plan.

0: platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Staal, zagen, boren of lassen.

0: Dick en Simon. Rosanne was altijd. We gaan de lachlijn spelen op donderdagmiddag. En gisteren weer een mooie naam gehoord die ook fout was. Monique Hansler. Van die, wat is het eigenlijk? Een soort soap, hè, geloof ik.
1: Ja, ze zal wat fans hebben, maar het zijn er niet veel.
0: Nee, maar het is ook wel weer leuk om naar te kijken dan. Hè, dat er iemand is waar je kapot aan ergert.
1: Ja, dat is toch heerlijk, ja.
0: Dus daar gaat het ook om natuurlijk. Maar goed, was dus fout. En daarvoor, de dag ervoor, hadden we Mona Keijzer ook niet goed. En het gaat allemaal om deze lach.
1: Ja, en ik ga nog geen hintje geven, want jullie bellen de hele tijd met veel nog. Dus dan denk ik, nou, blijkbaar is het nog niet nodig.
0: Staat wel een hint al?
1: Ja, de hint luidt ineens actueel. Dat is begin deze week was dat ineens zo. En we weten ook dat het een vrouw is. Dat is, nou ja, is dat echt een hint? Je kan het ook wel horen, maar toch.
0: Oké, maar of het een Gronings is of niet.
1: Ga ik nog niet zeggen.
0: Nee. Nou, dan zou ik zeggen, gokken maar. Of misschien heb je toch echt iemand herkend. Nou, dan moet je zeker bellen. Want dan zijn de prijzen gewoon voor jou als je in de uitzending komt. 050-388-288 als jij raadt wie dit is.

0: Alex Warren. Hij was weer eens passagier in ons programma. Zoals zo vaak, en dat heb je als je grote hit scoort, hè. Passenger was dat. Hallo, goedemiddag met de Lachlijn.
1: Hallo met Edwin.
0: Edwin de Boer, hè?
1: Ja, goeiedag.
0: Uit de stad Groningen, goeiedag.
1: Ja.
0: Edwin, jij denkt te weten wie ons lach is, maar voordat wij aan het spel gaan beginnen, hebben we even een prangende vraag aan jou. Want we hadden net ons Gronings pijl, hè? Heb je het gehoord toevallig over alcohol, wanneer je voor het eerst een alcoholische versnapering hebt gebruikt?
1: Ik drink niet, dus ja.
0: Helemaal niet, nooit?
1: Helemaal niet.
0: Nooit gedronken ook?
1: Nooit gedronken ook, nee.
0: Dus je weet ook niet hoe het smaakt?
1: Nee. Het zal ongetwijfeld lekker zijn, maar ja, ik heb er gewoon geen behoefte aan.
0: Goh, en ook nooit begonnen ermee.
2: Eén slokje misschien ooit. Ik ga toch, geloof het bijna niet.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nou, ja, of het moet eens een keer in gebak zitten of zo, weet je.
0: Tiramisu, ja. Ja. Nou, begin er ook maar niet meer aan hoor, Edwin.
2: Het is heel slecht.
1: Nee, hè?
0: Nee, je moet je niet door ons over laten halen, wat dat betreft. Zeker niet. Maar, nou ja, goed, ja, je zou ook kunnen zeggen, je weet niet wat je mist. Maar, ja.
2: Dat wil je toch nog even meegeven.
0: Dan mis je het ook niet, dus. Nee, gekheid natuurlijk, Edwin. Zometeen hebben we ons, kom maar op. Daar gaat weer heel ergens anders over. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar het programma. Maar eerst even die lach oplossen, hè? Want wie is dat?
1: Ik dacht Dylan Jezielkus.
0: Dylan Jezielkus.
2: Ben jij een beetje op het spoor gezet door Mona Keizer?
1: Wat zei je?
2: Ben je op het spoor gezet door het antwoord Mona Keizer? Of staat het er los van?
1: Nou ja, goed. Maandag plots weer actueel. En toen kwam... De nieuwe begroting kwam naar buiten. En ja, daar zat zij ook bij natuurlijk. Dus.
0: Precies. De miljoenennota die tegenwoordig eigenlijk meer een miljardennota is.
1: Ja, maar
0: dat is weer wel iets anders. Nou, is het Dylan Jezielkus? Nee, Edwin. Nee. Zonde nou.
1: Ja.
0: Als we iemand de prijs gunnen, ben jij het wel, Edwin. Maar ja, je antwoord is helaas niet goed. Het is nou jaas.
1: Goed.
0: Nou, neem de borrel op. Oh, nee.
1: Ik wens jullie een prettige middag verder.
0: Hey, dankjewel. Hoi.
1: Yo.

0: 1981 en Queen. Under pressure. En Freddie Mercury en David Bowie zochten elkaar op en kwamen op deze hit. Under pressure. Groningen zit vol verhalen, woorden, gezegdes, uitdrukkingen. En ze staan lang niet allemaal op het internet, dus ze hebben jouw hulp nodig. Vandaag hadden we besloten, we doen een woord. En ja, welk woord dan? Ik zat even om me heen te kijken en ik zag Maartje. En ik denk, opeens schoot me te binnen. Het woord chagrijnig. Nou, dat heb je soms misschien een keer slecht geslapen. Iedereen heeft het wel eens een keer. Chagrijnig, maar er zijn vast wel Groningse woorden voor te bedenken. Weet jij er een? Laat van je horen.
1: Studio Grun.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan Gronings Nieuws. Fleur heeft onze hoofdlijnen.
11: Ja, de tijdelijke brug bij de Visserbrug in Stad heeft op dit moment last van een technische storing. Daardoor kunnen fietsers en voetgangers de brug niet gebruiken. Tot de storing verholpen is, worden ze omgeleid via de A-brug of de Kijk in het Jatbrug. En dierenopvang Faunavisie Wildcare in Westernieland heeft een bod uitgebracht op het voormalige zeehondencentrum in Pieterburen. De organisatie ziet het lege pand als een geschikte plek om dieren op te vangen. Meer nieuws zometeen om 17:30.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudebos.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl. Mensen, als je kool wordt, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Erik Bad.
10: Op donderdagmiddag in de verte doemt het weekend alweer op. En wat voor weer gaan we krijgen? Hoor je zometeen van onze weervrouw. Maar eerst hoor je Coldplay en Beat.

0: Coldplay. En uit Zuid-Korea, BTS. En My Universe. Dus die meekijken op het Evenoor, die zagen al wat beelden van de ringweg zojuist. Daar rijdt het volgens mij aardig door, nog.
1: Nou, ik zat dus ook al helemaal... Net hadden we even onze oude vertragentjes terug. Het is heel lang vakantie geweest. Ik had nog helemaal niet de A7 druk zien worden. Groningen richting Leek. Altijd de hoogte van Westpoort, toch even langzaam rijden. Ja. Nou, er kwam net een hele dikke oranje streep lopen. Maar echt alsof de duvel ermee speelt. Ik kijk ernaar en hij lost zo op. Dus
0: hoe doe je dat?
1: Allemaal rustig doorrijden, komt er goed.
0: Oké. Okay. Ja, en de haafs komt eraan, Arma.
2: Ja, nou laat die rekening ook maar op gewoon lezen van me. Maar dan start me door toch een plomp met water in mijn vrouw. Echt mooi. Maal weer. Voor de rekenlife hebben ze mooi weer misschien. Maar ik ben niet zo'n rekenfan. Het ziet dat iets mooi het wel hebben. Dat weet ik ook wel. Maar vandaag, ja, nou ja, vanmiddag knapt het uiteindelijk op. En door met werd het zo'n... Sibboen zo'n 23 graden. En Roodschouw werd 21 graden. Er stond een motige tot krachtige zuidwest-noordwestenwind. 1,5 millimeter is de vaan. En dat is er ook zo'n beetje verdampt. Dus dat heft me toch wat dat betreft behoorlijk weer op. Nou, 23 graden dus in Sibboen. 1 millimeter is de vaan. En de barometer staat 13 millibar. Op dit moment is er een lege drukgebied. Onderwegs vanaf de Britse eiland schoeft over de Noordzee. En die bereikt ons in de loop van de nacht met een beste bak met water. Want in de loop van de nacht gaat het regen. En dat hebben we met z'n man. En dan komt er buiten. En in het weekend neemt hoge druk erover. Komt er een zuidelijke stroming op gang. Nou, en dan komen die temperaturen dik boven de 20 graden nu. Nou, de komende uren kans op een enkele bui. Voor de rest opklaars, bewolkt. De bewolking die gaat loten vannacht verder touw nemen. En in de loop van de nacht volgt in regen met een minimum van 17, 18 graden. Maar beginnen we met een beste plens met water. Er valt zo'n 20 tot 25 millimeter. Nou, dat gaat behoorlijk. En in de middag wordt het wat dreuger. Dat betekent dat er nog een poel buiten komt. Maar uiteindelijk dan zal de zon het wat golpen. Maar die het ontzettend stoer in de temperatuur 19 graden. Met een motig tot harde zuidwest tot noordwestenwind. In de ochtend nog wat zon. S'nachts opklaren. Een enkele bui. Zotraag blijft beperkt tot een enkele verdwolde bui. Met een noordwestenwind 19 of 20 graden. En zondag, maandag, dinsdag. Ja, zondag, maandag dreug. Met op zondag gemiddeld 22 graden. Maandag nog een grootje erbij. Gemiddeld 23. En misschien zo verder de provincie. De zomerse weren van 24 graden. Maar ja, dan mogen we op dinsdag weer bekopen. Want dan krampt een volgende depressie op de koord. Met regen en buien en een grote zwerg.
0: Een dikke bak met water. Nou, ik zuig mijn stevels op.
2: Ja, zo is dat.
0: Arma, dankjewel. Jo.

0: John Anderson en Surrender. Bekende stem, hij zat vroeger in een band.
1: Yes!
0: Ja, die, yes, inderdaad, ja, dat klopt. Vandaag in Kom maar op. Ja, ik heb jou maar even als aanleiding genomen, Maartje. Want ik,
2: heel slim.
0: Ik zat er chagrijnig bij vanmiddag.
2: Een beetje slecht slapen.
0: Ja, heel vaak oorzaak drank.
2: Was niet.
0: Dit gewoon niet, hè?
2: Nee, was het, nou ja.
0: Slecht slapen niet.
2: Slecht slapen. En ik dacht wel meteen, ik gebruik dus heel vaak daar een Gronings woord voor. Tenminste, voor mij is het echt een Gronings woord. En die zie ik nog helemaal niet in de appjes.
0: Nee?
2: Maar ik zeg heel vaak vergreld.
0: Vergreld?
2: Of betekent dat dan net even niet anders, vind jij?
0: Ja, je kan ook vergreld zijn. En
2: ben je een beetje boos ook, hè?
0: En dat je dan niet chagrijnig bent, maar dat je gewoon vergreld op iemand bent.
2: Ja.
0: Dus dat is misschien niet helemaal, dekt misschien niet helemaal de lading.
2: Wat zou jij ervoor gebruiken?
0: Ja, ik vind het heel lastig. Chagrijnig in het Gronings.
2: Ik hoor het al, we hebben een expert nodig.
0: Ik denk dat we inderdaad een expert nodig hebben. Zullen we hem erbij, Han?
2: Haal hem maar even op. Daar komt
0: hij. Olaf!
3: Ja, mooi.
0: Mooi.
3: Ja, ik ben... Ja, ik... sorry, maar... Het is niet allemaal mijn dag.
0: Oh, ook al nice.
3: Maar het is wel mooi, want jullie hebben het over chagrijnig. Dus dat komt goud. En... nou ja, zo vol ben ik dat niet. Maar ja, het is vandoor gewoon even... nou ja... Dan kom je al bear en dan... Nou, loop maar.
0: Ja,
3: over chagrijnen. Nou, ze zeggen wel eens maalkopt. He, maalkopt. Hij is maalkopt. Nou, ik is denk dat zegt wat van ooit dat je een beetje maal in de kop is. Maar dat wordt dus ook gebruikt voor een chagrijn. Hm. Nou, ben ik verdorven ook wel een beetje. Neudig. Nustrig. Nustrig. Ken ook nog wel. Hij is wat nustrig. Hm. Narrig.
2: Hij weet er heel veel, hè? Veel meer dan jij.
3: Dat denk ik meer, Bimi vandoor. Ja. Narig.
0: Narig, ja.
2: Volgens mij heeft hij zelfs nog meer voorbeelden zo.
0: Ik dacht ook nog even aan het woordje stoens.
2: Stoens?
0: Stoens. Dat voor mij kan er ook wel.
2: Nou, er komen al behoorlijk wat berichten bij binnen. Dus ik ga die straks nog even allemaal zo onder elkaar zetten.
0: Ja.
2: En dan zit er ook wel een, nou ja, een nuance hier en daar. Zoals net als vergreld. Weet je, dat is, nou ja, hangt ook een beetje vanaf op welke manier je dan boos bent. Hè? Op ja, hoe je petje staat.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nou, suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Hè? Dus heb jij nog een briljant woord? Ja, wat een beetje overeenkomt met chagrijnig. Of misschien heb je een voorbeeld waardoor je chagrijnig wordt. Nou ja, laat het ons gewoon weten. 050-318-288. Wij zeggen... Een chagrijn ervan. Maar niet van deze muziek trouwens, hoor. Hier word ik al vrolijk van. Prachtig duet. Sam Fender en Olivia Dean. Je hoort ze op Radio Noord. Rain Me In.

0: Mooi duo. Sam Fender en Olivia Dean. Sommige mensen moet je even een toom houden. Rain Me In. Nou, hier niet een toom hoeft te houden. Je kunt hem gewoon loslaten, is het nu Ino. Ook als het om tv gaat. Zometeen presenteert hij Noord vandaag na 6 uur op TV Noord. Ik hoor dat het Nivino niet is.
1: Nee, het is mijn schuld. Ik heb gewoon donderdag is Nivino. Ik heb het gewoon opgeschreven, nooit gecheckt. Sorry.
0: Wie is het dan? Wie hebben we dan?
1: Ik zei net wel hallo Eva tegen Eva. Maar
0: Eva.
1: Heb jij niks aan?
0: Ik heb Eva wel zien lopen.
1: Niks aan. Ja, sorry.
0: Ach, Eva, sorry.
2: Mijn schuld. Ja, hoe ga je dat goed maken? Eerst?
0: Ja, nee, hoe gaat Maatjes goed maken? Ik krijg het.
1: Ik word hier als chagrijnig van.
2: Iemand.
0: Ja, we waren als chagrijnig. Het programma begonnen.
2: Gezellig daar.
0: Nee, dat is onderwerp van kom maar op namelijk. Maar jij maakt het helemaal goed omdat jij vanavond presenteert, Eva.
2: Oh.
0: Wat zijn de onderwerpen?
2: Goed bezig. Wat zijn de onderwerpen? Nou, we gaan het hebben over die leerlingen die zich in Praag hebben misdragen. Ze zijn op stap gegaan, die leerlingen van het Stadslyceum. School in de binnenstad van Groningen. Nou, daar gaan we het over hebben. Wat is daar nou precies allemaal gebeurd? We hebben uitgebreid aandacht voor ratten. Gif mag je namelijk niet meer gebruiken om die beesten te vangen. Maar rattenvangers hebben allerlei andere manieren gevonden. Daar gaan we ook naar kijken. Het zijn er niet de allerleukste beelden te zijn. Maar wel op zich een nuttig onderwerp natuurlijk.
0: Ja.
2: En Inge van Koker, die gaat ermee stoppen. En dat komt ze bij ons ook uitleggen. Althans, in de vorm van een mooie reportage.
0: Daar krijgt ze zo'n spijt van, denk ik.
2: Het lijkt mij heel ingewikkeld stoppen met iets wat je zo na aan het hart ligt. Maar
0: ik snap haar ook wel weer.
2: Ja.
0: Nou, fijn. Daar hebben we ook beelden van vanavond, of niet?
2: Zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik was het al van plan, maar ik ga nu zeker kijken, Eva. Hey, dankjewel, hè. Hey, hoort vandaag zometeen na 6 uur. En voor kom erop, zijn de reacties nog welkom? Ja, het gaat dus inderdaad over het chagrijn. Jij daar nog een mooi Gronings woord voor?
1: Maar het leuke is, het blijft een hele vrolijke rubriek. Ik heb echt aan de lopen van bellen. En hier, oh ja, dan zeg ik altijd dit en dan zeg ik altijd dat. Maar mensen worden niet chagrijnig van, hoor.
0: Nee, maar de bui is ook een beetje over bij jou, heb ik het idee. Dus
1: je gaat veel beter nu weer. Zie je?
0: Leuk.
1: Kom maar weer goed.
0: Nou, reacties zijn dus welkom via de app bijvoorbeeld 050-381-288. En waar je ook vrolijk van wordt, is de muziek op Radio Noord. You don't have to take our clothes off. Dit is Jermaine Stewart.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 5:30, het laatste nieuws uit Groningen, krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tennet gaat een onafhankelijk onderzoek opstarten naar de oorzaak van de brand in Meeden. Bij het hoogspanningsstation daar brak afgelopen zaterdag een grote brand uit die moeilijk te blussen was. Dat kwam vooral door de grote hoeveelheden koelolie die daar ligt opgeslagen. Tennet liet vanmorgen weten dat de inzet van de brandweer inmiddels is afgerond. Ook zal er gekeken worden wanneer de 380.000 volt installatie weer in gebruik kan worden genomen. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers in Ter Apel. Als er geen oplossing komt, betekent dit dat er gemiddeld 10 mensen 's nachts buiten moeten slapen. Migrate helpt mensen die na 11 uur 's avonds aankomen en dus de bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie heeft het gevoel dat het COA te veel op hen leunt en is bang dat zij onderdeel van het probleem worden. Frank van Sessen van Migrate hoopt dat het nu op een andere manier opgelost zal worden, maar heeft daar niet zoveel vertrouwen in.
3: Nee, niet echt. Maar ik hoop dat het wel dat het net het duwtje kan zijn die ze nodig hebben om toch er iets aan te doen.

0: er geen concreet plan ligt, blijft het voormalige zeehondencentrum leegstaan. De tijdelijke brug bij de Visserbrug in Stad heeft sinds vanmiddag een technische storing. Daardoor kunnen fietsers en voetgangers de brug niet gebruiken. De gemeente is bezig met het probleem. Tot de storing verholpen is, worden voetgangers en fietsers omgeleid via de A-brug of de Kijk in het Jatbrug. En zojuist wordt bekend dat Ranomi Kromowidjojo toetreedt tot de directie van de Wereldzwembond World Aquatics. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel Fleur voor vandaag en een fijne avond.
0: Ja, hetzelfde.
1: En wij nog het weer met Harma.
2: Vanmiddag kan er over het nog eens wat lichte regen vallen, maar storig aan worden bewolkingen en dat betekent dat de zon erbij komt. Met een motige tot vrij krachtige of krachtige zuidwest tot westenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht en zou nemen de bewolking de volgt regen met een minimum van 17 of 18 graden. En mijn vrouw geeft het te maken met regen in de middag volgt buien met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wordt een graad of 19.
1: Van een vergeten kroeg tot een Gronings woord, van je oude school tot een streekgerecht. Echt alles kan voorbij komen in Studio Gun en kom maar op. Vandaag hebben we het over een woord, chagrijnig. Er komen veel leuke reacties binnen, straks hoor je ze. En ons dagmenu dadelijk is voor toch wel de jonge luisteraars of mensen die zich jong voelen. Kan natuurlijk ook. We gaan slechts 10 jaar terug in de tijd. Wat gebeurde er op deze dag in Grun, dus 10 jaar geleden? En welke grote hit hadden we toen? Je hoort het straks vlak voor 6.
3: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier

0: Dat Millennium is ook alweer 26 jaar geleden. Dat zijn we lang weer vergeten. Robbie Williams was dat.
1: Chagrijnig. Ho, ho, ho. Ik word bijna chagrijnig van de hoeveelheid appjes die ik allemaal moet bijhouden.
0: Ja, het is allemaal wijk, hè?
1: Ja, het is... En bijna allemaal andere woorden.
0: Oh.
1: Dus zet je maar even schrap. Wat dacht je bijvoorbeeld van kribbig, voor kortaf en knorrig?
0: Knorrig.
1: Slecht gehumeurd, zeggen Ria en Han. Chagrijnig, dat noemt hij gallig.
0: Gallig.
1: Gallig, ja. Marinus bijhoudt ook vanuit Bijen, had er twee. Dan moet jij door.
2: De Gronings woord voor chagrijnig, dat is morkelig of stribbelig.
1: Morkelig.
0: Morkelig.
1: Ooit van gehoord?
0: Nee, eerlijk gezegd niet.
1: Nee, toch? Nou, nee. Stribbelig, dat ken ik dan nog wel. Een beetje Nederlands van wat je dan van Gronings vond ik tenminste, van meneer de Boer uit Zout.
2: Dat zeg je van de bokkenproeg op. Ja.
0: Ja.
2: Ga je de bokkenproeg op.
0: Nou.
2: Dat een maalkopt is.
0: Precies.
1: Kijk, en hij neemt meteen maalkopt ook even mee. Dat is natuurlijk ook nog een beetje bij. We gaan meteen even door met Laura uit Godlins.
3: Ik ben chagrijnig eigenlijk ook haast wel een Gronings woord. Maar ik dacht direct toen je het erover had, over granietig. Het is eigenlijk ook een beetje boos op iemand zijn, maar toch ook even weer niet. Maar het schoot me direct de zin in, dat is granietig. Het meeste erbij komt.
0: Ja.
3: Volgens mij heb ik het ook wel eens een keertje opgegeven voor het mooiste Gronische woord.
1: Okay. Gaan allemaal schieren grunnige woorden worden. Ja. Zij zegt granietig, Johannes en Sanne zeggen grammenietig. Een beetje in het verlengde natuurlijk daarvan. Alice kwam er meteen. Ik dacht, hoe kan ik die vergeten? Die gebruik ik zelf notabene altijd. Roppig.
0: Roppig, ja.
1: Och, bis roppig. Ja, en Sas die zegt nog, ik woon nu bijna 20 jaar in Groningen. Ik heb geleerd dat iemand een beetje roppig in de pokkel is.
0: Roppig
1: dus
0: in de pokkel.
1: Kan er ook nog bij aan. Gerda zegt, sikke neurig. Hans die noemt miserig en kribbig nog een keer. Ja, en dan komen we in een categorie. Heel veel verschillende varianten van ongeveer hetzelfde. B van uit Oerhoes, en die zegt kiek night zo toesterig. Annemiek bis ja noestig. Nustig. Henk zegt toestig, dus weer met een T. En Ale die zegt na nust, dat is een chagrijn. Maar als ik dat, jij bent een chagrijn, maar je bent nustig. Bis nustig.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zit allemaal een beetje in die klank met een N. Zou ik er nog één doen?
0: Eentje nog, ja.
1: Roekenust had ik trouwens ook nog van Siska, maar die telt niet, want die deed ik heel snel. En Jaap Boltje die zegt nog, chagrijnig in het Gronings is prauwkig of proekig. Kun je gebruiken voor als je geïrriteerd bent. Stoens, dat noemde jij, hè? Is wat meer stuurs. Al wat kiks, zei je, stoens.
0: Ja.
1: Proekig is ook wel een beetje voor licht geraakt.
0: Ja, ja.
1: Gewoon weer proekig.
0: Nou ja, zoveel woorden in het Gronings voor het ene woord chagrijnig.
1: En er zijn er nog niet eens.
0: Nee,
1: ongelooflijk, ja.
0: Nou, onze eigen chronoloog Olaf, daar sluiten we maar even mee af zometeen. Een soort slotakkoord. Dank allemaal voor jullie reacties. 10 over 6:30 op Radio Noord.

0: Love Changes Everything was dat van Climie Fisher. Ja, een chagrijnige middag, maar het viel allemaal best wel mee hoor. We werden ook wel heel vrolijk van al jullie reacties. He, dat is helemaal goed gekomen wat dat betreft. Chagrijnig, in ieder geval het woord waar wij een Groningse versie van zochten. Nou, je bent werkelijk overspoeld door alle reacties, maatje.
1: Miljoenen. Maar laten we eerst nog eventjes de kenner aan het woord laten. Kijken wat we nog gemist hebben.
0: Ja, Olaf. Kom er maar neer.
2: Waar ik zelf trouwens ook wel een hele mooie vind, is torg.
0: Torg?
2: Dat is toch een hals geen woord, hè? En één ding en nog, dat was ik nooit. Want ik heb een hele tijd heb ik wel luisterd naar deze cd. Maar dat is spikantig. Want dat was een cd van Plaat. En nou, die had een spikantig uit. En ja, ik dacht dat ze van nou, dat zal wel een beetje... Ze zal wel een beetje jentig wezen of sukswaard. Maar dat wordt dus ook gebruikt wanneer een blied is. Maar dat wordt ook wel gezegd als een wat sikkeneurig, wat chagrijnig is.
0: Ja.
2: Dus dat is dan spikantig.
0: Spikantig, ja.
1: En die was nog niet voorbij gekomen. Nee. Hoe is het mogelijk? Waarom jentig. Hebben wij zoveel woorden voor chagrijnig zijn? Wie grunnigers bent toch na het al zo rappig?
0: Nee, hij noemde net jentig ook. Hij heeft ook een liedje gemaakt, Jentig en Jannie. Ook zo van, geweldig. Hé, hey, Olaf, bedankt. Hè, tot de volgende keer.
2: Ja, mooi.
0: Mooi.
1: Ah ja, maar Grietje Poort, die belt mij net. Ken ik nog?
0: Ja, als laatste dan, Grietje.
3: Oh, dan wil ik nog even grienderig zingen. Is een beetje grienderig. Wat een griendert.
0: Ah. Grietje, dankjewel.

0: Low Marcy van Raccoon bracht ons alweer bijna het eind van het programma. Maar we hebben ons dagmenu natuurlijk nog. Ik zei al 10 jaar terug in de tijd, dus we gaan terug naar het jaar 2016.
1: Ja, leuk om te zien dat wij staan bij mensen op de kalender, hoor.
0: Ja?
1: Want vandaag is de allereerste uitzending van Expeditie Grun op tv.
0: Vandaag 10 jaar geleden precies.
1: Vandaag 10 jaar geleden.
0: De kop af.
1: 3 september 2016 gaan we los.
0: Oh.
1: En ik kreeg er al appjes over.
0: Ja, oh serieus? Ja, mensen weten dat gewoon?
1: Ja, mensen weten dat gewoon. Ah. En er komt ook voor hen die daar op zitten te wachten, maandje ongeveer hebben we een grote jubileumuitzending.
0: Ja, ik hoorde Peter er al over in gaan.
1: Ja, nou flink. Ja. Oh, heb jij iets? Kun je iets loslaten?
0: Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen.
1: Nou, doe eens gewoon. Zeg eens gewoon iets.
0: Nou, een van de meest legendarische momenten waar iedereen het over heeft, wat gewoon viral gegaan is wereldwijd.
1: Ik weet het al.
0: Die man, hè, die zo lacht als een kip.
1: Ja, die gaan we allemaal weer zien.
0: Dat gaat terugkomen in die uitzending, weet ik zeker.
1: Ja, top. Oké, dan hebben we inderdaad genoeg weggegeven. Ik weet niet of ze dit heel leuk.
0: Nou ja, dan heb ik een boze Peter.
1: Volgens mij is het allemaal in het weekend ook van de 4 mijl.
0: Oké, ja.
1: Oktober uit mijn hoofd. Nou, anyway, gaan we nog allemaal wel aankondigen. Dat was in ieder geval wel echt het nieuws van vandaag voor ons natuurlijk. In 2016. En sindsdien nog steeds een groot succes. Het begon toen trouwens, iedereen weet Rob Mulder. Maar we hadden toen ook hele andere presentatoren. Suzanne Stoppels, Robert Pastoor en Wiebe Kleinstra.
0: Ja, alleen Robert hebben we nog.
1: Ja, maar die doet dat natuurlijk ook niet meer.
0: Nee, precies. Maar,
1: hele serieuze dingen. Al.
0: Ja. Maar Rob ook al heel tijd meer gehoord en gezien. Hoe zou het met hem gaan, denk ik?
1: Nou, misschien zien we dat dan wel in die uitzending.
0: Okay, ja, nee. Dan verpak jij ook iets.
1: ik hou het heel open.
0: Goed, daar wordt vervolgd, mensen. Dat was dus 10 jaar geleden in het nieuws. Ons eigen nieuws een beetje. Maar de muziek. Ja, ik zat naar die naam te kijken. Jij had het opgezocht.
1: Koenks.
0: Het zegt mij helemaal niks.
1: Ja, maar ik denk als je het hoort wel. Ja. Het is echt zo'n plaat. Je werd er helemaal mee om de oren geslagen.
0: Als je dit geluid hoort. Doem, doem, doem, doem. Dat is

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn drie Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
10: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo.
13: Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Na meer dan 25 jaar neemt stadjer Inge van Kalkar afscheid als popmuzikant. Inge van Kalkar, die je bijvoorbeeld kent van deze liedjes.

0: Zo wordt nummers van Inge van Kalkhard. Eerder dit jaar bracht ze nog een nieuw album uit. En nu houdt ze ermee op. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als je dit zo allemaal hoort, denk je dan niet... ach, wat jammer dat ik er eigenlijk mee stop.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is precies wat ik dacht.
0: Ja, want waarom stop je ermee?
1: Oh, joh, weet je wat het is? Muziek maken is echt het leukste wat er is. En ik heb het heel erg lang gedaan. Maar het is ook best wel gewoon hard werken. Want het verdient heel weinig optredens. En het werd voor mij ook steeds moeilijker om aan een beetje goede optredens te komen. En met de radio, ja, jullie niet. Jullie hebben me altijd heel liefdevol gedraaid. Maar bijvoorbeeld Radio 2 draait het ene keer weer wel en de andere keer weer niet. En normaal, ik had er heel lang niet zo'n last van dat het hard werken was. En ik had altijd weer een nieuw doel. En na het maken van de plaat die dit jaar uitkwam, merkte ik gewoon heel erg in mezelf van... oh, ik heb geen zin meer om nog een keer liedjes te gaan schrijven en de hele toestand. Dus ik dacht, nou, wie weet, is het goed? Is dat een goed moment om even te stoppen?
0: Ja, want je zegt van ja, dat ook dat optreden, organiseren, regelen, dat is heel veel werk en er blijft zo weinig van over.
1: Ja, er blijft echt niks van over. Ik kan, er zijn maar een paar optredens dat ik echt mijn band kan betalen, zeg maar. Dus het meeste gaat aan mijn eigen zak. Dus ik heb gelukkig een goede baan ernaast als relatietherapeut. Maar ik moest heel veel inleggen in muziek.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon, is de motivatie verdwenen?
1: Ja, toch wel. De motivatie om het hele... Want je kunt het, als je dit wil doen, hoe ik het wil doen, is gewoon op hoog niveau. Dus dat alles klopt, dat er een videoclip is, dat de optredens groot zijn en voor veel publiek het liefst. Dat er echt een goede plaat uitkomt. En niet met een gitaar op schoot in de kroeg van Klaas, zeg maar.
0: Ja.
1: Niks ten nadele van de kroeg van Klaas, overigens.
0: Maar jij hebt ooit grote dromen gehad, natuurlijk.
1: Ja.
0: En voelt het dan ook als mislukt?
1: Ja, een beetje. Ik had graag op Lowlands gestaan en ik had graag geleefd van de muziek. Maar er is ook gewoon heel veel wel gelukt. Als ik dit van tevoren had geweten en had ik het... Kijk, de dromen veranderen ook. Hè? Toen ik 16 was, had ik nooit verwacht dat ik de show zou gaan doen die ik nu heb gespeeld. Dus je denkt ook steeds groter. Dus ja, het is deels mislukt en deels heb ik echt heel veel bereikt waar ik van heb gedroomd. Dus, ja.
0: Want wat vond je dan zelf het hoogtepunt bijvoorbeeld?
1: Een soort van emotioneel hoogtepunt is misschien wel... het was een paar jaar geleden, stonden we hier op de Grote Markt met Oud en Nieuw. Dat was met Oud en Nieuw, waren er concerten. En wij hadden het laatste concert vlak voor 12 uur. En er waren duizenden mensen. En er werd al vuurwerk afgestoken. En de show was ontzettend goed. Oh, dat weet ik ook nog. De band was heel goed in vorm. Het was een van mijn gelukkigste momenten.
0: Ja.
1: En ik was helemaal... Het is best wel moeilijk om jezelf te zijn op het podium, vind ik. En op den duur had ik dat helemaal onder de knie, zeg maar. En ik weet nog dat ik dat toen ook heel gevoelde.
0: Heb je dan ook nog... Want je bent natuurlijk dan bezig ook zelf te analyseren waar het dan uiteindelijk niet goed is gegaan. Heb je ook dat je denkt van... ik had dit en dat anders moeten doen om het wel, om er wel van te kunnen gaan leven?
1: Ik denk dat het niet aan de kwaliteit van de liedjes lag. Maar wel, ik ben gewoon echt wel een slechte planner. Dus ik denk dat je toch consequenter ermee bezig moet. Dus dat je elke week wel wat post. Social media is gewoon linksom, of je nou wilt of niet. Het is vreselijk belangrijk. En ik had wat consequenter, dus echt om de 3 maanden een single uit. Meer post, meer, gewoon meer zichtbaar zijn, zeg maar. Dat meer, ja, TikTok is ook gewoon een populair platform, wat ik ook heel leuk vind. Maar ja, het is gewoon heel veel werk als je het allemaal wilt doen. En dat heb ik niet heel consequent gedaan. Nee. Maar het is ook wel een kwestie van geluk, hoor. Want ik had dan bijvoorbeeld Rob Stender stond heel achter mij. En Stefan Stassen. En soms breng je een single uit en dan zegt de plugger... ach, die zijn net op vakantie allebei. En dan heb je al heel weinig traagpak.
0: Ja. Dus, ja, maar je zou kunnen stellen... ja, het publiek heeft altijd gelijk.
1: Oh, dat denk ik absoluut niet.
0: Nee?
1: Ik denk bijvoorbeeld... nee, joh. Met dat nummer... hoe heet dat? Wacht even hoor. Rob Stenders is bijvoorbeeld echt een man die heel erg een nummer kan maken of kraken. En hoe heet die artiest nou met dat nummer? Een beetje, je kent hem wel, maar kom er niet op.
0: Nou, dat wordt lastig raden voor mij.
1: Ja.
0: Maar dat maakt
1: het
0: ook niet uit.
1: Het is een
0: uit.
1: Heel mooi liedje van een Nederlandse artiest.
0: Maar je denkt van, hoe dan ook, het kan wel, maar je moet daar een beetje geluk mee hebben. En dat geluk is dan net niet aan je zijde geweest.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Het is niet alleen geluk, hoor. Het is ook hard werken. En ik had daar ook misschien nog meer kunnen doen.
0: Ja, maar ben je dan nu helemaal klaar met de muziek? Of ben je daar nooit helemaal klaar mee?
1: Ja, het is een beetje moeilijk zeggen. Ik ben hartstikke wispelturig, dus het kan nog steeds alle kanten op met mij. Maar voor nu, ik maak gek genoeg wel veel muziek. Ik speel veel muziek. Ik heb een piano gekocht en die gebruik ik ook. Maar ik heb absoluut niet de intentie of het gevoel van, nou, dit wil ik nu, dit moet toch een liedje worden. Of dit liedje moet af, of dit moet op een plaat. Nee.
0: Want de druk is eraf natuurlijk.
1: Ja,
0: dat
1: is ook wel lekker.
0: En je staat nog wel één keer op het podium, hè? Eind deze maand.
1: Ja, 25 september. En dat is een hele leuke, want dan speelt het Noordpoolorkest mijn liedjes.
0: In het Stadspark is dat?
1: Ja.
0: En dan ga je nog één keer helemaal los.
1: Yes. Ja.
0: Nou, ik ga zo nog even een plaatje van je draaien. Dankjewel.
1: Hartstikke leuk. Okay. Ja, bedankt.
0: Ik en Van Kalkaar was dat. Doei.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn lang. En toch heeft de minister van Zorg onlangs besloten om het aantal landelijke opleidingsplekken voor psychologen terug te brengen. En dat wijkt af van het advies van het Landelijke Capaciteitsorgaan dat de overheid daarover adviseert. Dat orgaan wilde juist dat het aantal plekken werd uitgebreid. Ik ga erover praten met klinisch psycholoog Angelique van Diepen van Lentis. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat dacht u toen de minister met dit besluit kwam?
3: Nou, toen dat besluit deze zomer bekend werd gemaakt, ja, ben ik daar gewoon enorm van geschrokken. Ik had het ook eerlijk gezegd niet aanzien komen. We waren juist heel blij met het advies van het kwaliteitsorgaan om jaarlijks die 1240 GZ-psychologen op te leiden. Dat aantal dat sluit ook gewoon goed aan bij wat we in de dagelijkse praktijk zien. Namelijk dat er veel behoefte is aan goed opgeleide GZ-psychologen.
2: Ja, en daar komen er dus niet meer van dan u zou willen. En er is nu al een wachtlijst. Wat betekent dit voor patiëntenpraktijk dan?
3: Ja, ik denk dat patiënten dat niet direct nu gaan merken, want wachttijden zijn al veel te lang. En deze vermindering van behandelcapaciteit op de opleidingsafdeling gaat zeker niet helpen. Maar problematischer zijn de gevolgen voor de nabije toekomst. Ja, als we minder GZ-psychologen opleiden, ja, wordt het moeilijker om voldoende professionals beschikbaar te hebben. En is de kans groot dat die wachttijden alleen maar oplopen. En ja, ik denk dat het belangrijk hierbij is dat de GZ-psycholoog niet alleen zelf behandelaar is. En zij zijn vaak ook de regiebehandelaar. Dat betekent dat ze de behandeling coördineren en zorgen dat de juiste professionals op het juiste moment worden ingezet. En als je te weinig regiebehandelaren hebt, kun je dus ook andere zorgverleners niet goed inzetten. Dus verpleegkundigen, agogen, vaktherapeuten. Dus die impact is groter dan alleen die beschikbaarheid van die GZ-psychologen.
2: Je krijgt eigenlijk een soort kettingreactie?
3: Ja, inderdaad.
2: En de minister zegt van ja, maar dit werk zou ook bijvoorbeeld door basispsychologen gedaan kunnen worden. Om geld te besparen.
3: Ja. Ja, een basispsycholoog, en we noemen dat ook wel masterpsycholoog, ja, die heeft een universitaire opleiding psychologie afgerond. Ja, maar die heeft nog niet de aanvullende praktijkopleiding gedaan. Ja, juist die GZ-opleiding, ja, die leert je om zelfstandig diagnostiek en behandeling in de praktijk uit te voeren. Ja, en in de specialistische GGZ werken we met complexe problematiek. Daarvoor is een stevige praktijkopleiding gewoon nodig. Ja, alleen een masteropleiding is niet voldoende om zelfstandig als behandelaar in de SGGZ te werken. Ja. En ja, dat betekent niet dat masterpsychologen geen rol kunnen hebben. Ja, als je hen meer taken wilt geven, ja, dan vraagt dat om aanvullende scholing, intensieve begeleiding en ook een heel duidelijke taakverdeling. En daar zit denk ik het belangrijke punt, want die begeleiding kost veel tijd van GZ-psychologen. Hè, waar we er dus al te weinig van hebben.
2: Ja. En is het tijd dan nog te keren? Wordt er druk op de minister uitgeoefend bijvoorbeeld?
3: Ja, er wordt wel druk uitgeoefend. Hè. De verschillende landelijke organisaties, het NIP, de FGZPT, zijn allemaal bezig om aan te kaarten hoe belangrijk dit is. En er is natuurlijk ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer.
2: Ja, maar elke minister is op zoek naar geld tegenwoordig. Ja. Er is een flink tekort. En er is maar net of dit gaat lukken.
3: Ja. En we hopen daar heel erg op dat het gaat lukken.
2: Dit is niet zo. Er komt over een paar jaar weer een nieuw kabinet. En die besluit anders dat je dan eens wel weer meer opleidingsplekken in het leven kunt roepen, bijvoorbeeld.
3: Nou ja, ik denk dat opschalen in de toekomst zeker mogelijk is. Hè? Maar of dat ook snel kan en of je dan de kwaliteit goed kunt borgen, daar heb ik wel mijn twijfels bij. Een goede opleiding vraagt meer dan alleen een opleidingsplek. We hebben nu afdelingen die zijn gewend om op te leiden. Die hebben voldoende gekwalificeerde begeleiders. Ja, en een heel duidelijke structuur van wat er nodig is. Hè? Van een opleider, maar ook van de psycholoog in opleiding. Als je die capaciteit afbouwt, ja, raak je ook een deel van de opleidingsinfrastructuur kwijt. Ja, dat bouw je niet zomaar weer op, dat kost gewoon tijd.
2: Ja. Gaat u nou met buikpijn tegenwoordig naar het werk, met dit in het achterhoofd allemaal?
3: Nou ja, met buikpijn naar het werk. Ik zie wel problemen, hè. Dat zien we nu al. Hè, die wachttijden, als je ziet dat voor sommige afdeling een wachttijd van langer dan een jaar is, ja, dat voelt wel heel slecht als je weet dat mensen hulp nodig hebben en dat zij zo lang moeten werken. Dus ja, een beetje buikpijn komt daar zeker bij kijken.
2: Dank voor het verhaal. Meer hierover op rtvnoord.nl. Angelique van Diepen is klinisch psycholoog bij Lentis.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Pieterburen verhuist naar de Westpolder bij Lauwersoog. Het centrum neemt na een verbouwing eind 2028 zijn intrek in een pand van waterschap Noorderzeilvest vlak bij de Zeedijk. Marco Glastra van het Groninger Landschap, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Waarom gaan jullie verhuizen?
3: Nou, dit loopt al een tijdje. Een van de boeren uit de Westpolder, Klaas Zijpkens, heeft ons hier al echt al een jaar of 12 geleden benaderd. Het idee komt eigenlijk van hem om op dat onderhoudsgebouwtje van de waterschappen, zoals op meerdere plekken langs de

0: Waddendijk staan. Om daar een soort laag bovenop te zetten en daar een combinatie te zoeken van kleinschalige horeca en informatiecentrum. En nou, dat idee is nu veel verder uitgewerkt, spreekt ons aan. En het past een beetje in de beweging die wij maken van de wat grotere bezoekerscentra naar kleinere bezoekerscentra. Veldstations noemen we die ook wel. Die ook gewoon dicht bij de natuurgebieden zijn. Hè, waar je ook eigenlijk meteen de natuur in kunt lopen of gewoon kunt gaan genieten. Dus het loopt al lang en het past heel erg in die trend om een beetje van groot naar klein te gaan met onze informatiecentra in de provincie Groningen.
1: Ja. En was dat dan een lastig besluit? Want jullie hebben best een tijd in Pieterburen gezeten. En Pieterburen is nogal wat kwijtgeraakt natuurlijk.
0: Ja, dat is een lastig besluit hoor. Dus Pieterburen hebben natuurlijk meer dan 20 jaar met heel veel plezier gezeten. Dat hebben onze vrijwilligers echt op een geweldige manier ook gerund. Hè, dat bezoekerscentrum, ook voor jeugd en festivals. Dat is zeker een moeilijk besluit. Dus we hebben het ook als eerste aan onze vrijwilligers verteld. Maar uiteindelijk denken wij dat we daar ook meer toegevoegde waarde hebben aan de Waddenkust. Het is een soort ontbrekende schakel tussen Noordpolderzeil en Lauwersoog in. Eigenlijk dat hele stuk Waddendijk heb je geen enkele plek waar je even een kopje koffie of een toilet of ergens even informatie. Dus wij denken dat het wel heel erg helpt ook om de Waddenkust van Groningen nou, wat beter toegankelijk te maken voor wandelaars, fietsers, mensen die van het wat willen genieten. Maar het is een moeilijke keuze. Hè? Dus daar hebben we ook wel even lang over nagedacht. En eigenlijk hebben we dat nu naar buiten gebracht. Dat onze voorkeur heeft om het bezoekerscentrum binnen een jaar of twee inderdaad te verhuizen naar de Westpolder.
1: Ja, want eigenlijk verwacht u daar dan ook meer bezoek als ik uw verhaal zo hoor.
0: Nou, niet zozeer meer dan we in Pieterburen hebben. Pieterburen is natuurlijk best druk. En dat blijft ook best druk. Hè? Pieterpad loopt er daarheen, Zilterpad. Dus op zich, we zijn niet weggegaan daar omdat we te weinig aanloop hadden. Maar meer omdat we veel beter ons verhaal kunnen vertellen op een plek aan de rand van de kwelders, vlakbij het Lauwersmeer, naast onze eendenkooi Nieuw Onrust. Dus je loopt daar naar buiten en het verhaal begint. En in Pieterburen zit er een flinke afstand tussen het bezoekerscentrum en de Waddenkust. Dat hebben we opgelost met huifkarren en dergelijke. Maar het is daar veel makkelijker om het verhaal ook van het Groninger landschap te vertellen.
1: Ja. En nou is het zo dat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer bezoekerscentra juist sluit, hè? U vindt wel belangrijk om dit te houden.
0: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het is voor ons ook echt wel een manier om draagvlak onder de Groningers. Hè, van, het is een plek waar wij Groningers ontmoeten. Mensen die onze natuurgebieden of onze monumenten bezoeken. We maken wel die trend van groot naar klein. Hè, van bezoekerscentra zijn best duur. Nou, daar loopt Stadsbosbeheer ook tegenaan. In verschil is wel dat zij het wel vaak met betaalde krachten doen in het land. En wij doen dat vooral met vrijwilligers. Dus dat maakt wel een groot verschil tussen ons en Stadsbosbeheer. Dus voor ons zijn vrijwilligers echt onmisbaar om de bezoekerscentra open te stellen. Maar wij vinden het heel belangrijk om juist wel zichtbaar, aanspreekbaar te blijven. Maar we maken wel die stap van wat groot naar klein. Eigenlijk omgekeerde wat het Zeehondencentrum heeft gedaan, van klein naar groot. Wij proberen juist eigenlijk wat van groot naar klein te gaan.
1: Ja, hebt u de financiering al helemaal rond?
0: Bijna. Dus dat is ook het voorbehoud wat ik nog wel moet maken. We zijn daar echt goed in gesprek met andere partners, de provincie. Het is onderdeel van het Kiek over Diek project wat al heel lang loopt. Waterschap is natuurlijk een belangrijke partner, gemeente. Dus we hopen de komende weken, maanden dan het helemaal rond te krijgen. En dan kunnen we ook vrij snel beginnen met de bouw. Want de vergunningen, zeg maar, die zijn allemaal binnen.
1: Dank voor het uitleg, Marco Glastra van het Groningen Landschap.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Belangenorganisatie Migrate stopt na 7 september met het uitdelen van tenten in Ter Apel. Die tenten zijn bedoeld voor asielzoekers die aankomen na 11 uur 's avonds. Dan is de laatste bus van het Rode Kruis naar een opvanglocatie vertrokken. Maar er kunnen natuurlijk altijd daarna nog mensen aankomen. Frank van Zessen, coördinator bij Migrate. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waarom hebben jullie besloten om te stoppen over een paar dagen?
3: Nou, eigenlijk enerzijds omdat we worden geïnstrumentaliseerd. Dus het, eigenlijk rekent het COA erop dat wij daar tenten uitdelen en zijn we een soort deel van het systeem geworden. En wat wij, we willen wel dat het onder de aandacht blijft en dat mensen erop blijven letten. En anderzijds zijn wij ook gewoon niet de organisatie om dit goed te kunnen doen. We zijn geen organisatie die dit humanitair werk langdurig vol kan houden, doordat we gewoon de infrastructuur er niet voor hebben en ook de financiën er niet voor hebben.
2: Ja, jullie voelen je eigenlijk gebruikt, daar komt het op neer.
3: Ja, ja, een beetje wel. Ja, doordat wij er zijn is de druk op het COA minder hoog en zorgt het COA niet voor een andere oplossing. Terwijl het eigenlijk zo moeilijk niet zou moeten zijn om zo'n 10 mensen ergens een plek te kunnen geven, lijkt mij.
2: Eigenlijk is deze conclusie, had je ook veel eerder al kunnen trekken, toch? Waarom nu dan deze handeling?
3: Ja, dat had gekund. Ja, nou, in het begin leek er nog wel veel aandacht voor en leek er nog wel wat te verschuiven. En hadden we een beetje de hoop dat het snel opgelost zou worden. Dat de COA iets zou verzinnen en daar iets voor zou hebben. Alleen nu gaat het al zo lang consistent door. En daarnaast, wat ik ook zei, wij zijn afhankelijk van donaties en bij ons kost het ook te veel om eigenlijk zo consistent vol te houden.
2: Hoeveel mensen hebben er zo gemiddeld per nacht gebruik gemaakt van jullie tent? Heb je daar een beeld van?
3: Ja, zeker. Ja, de afgelopen maand was het ongeveer 10 mensen per nacht. En dan, ja, soms varieert het. Soms is de ene nacht zijn het er maar 5. De andere nacht zijn het er soms wel 15 of richting de 20.
2: Ja. Het weerbeeld slaat wat om nu. Is dit een bewuste keuze van jullie ook? Want eigenlijk is het ook wel weer, het komt wel aan natuurlijk. Het weer wordt slechter en jullie gaan weg.
3: Nee, nee, zoals ik zeg, het is voor ons ook ontzettend moeilijk. Want wij vrezen voor het ergste dat er niks gebeurt en dat die mensen dan nog buiten moeten slapen. En wij hopen natuurlijk dat al die mensen wel een plek kunnen krijgen en dat ze wel comfortabel die nachten door kunnen komen.
2: Maar als jullie het niet doen, wat verwacht je? Waar komen ze dan terecht?
3: Ja, wij hopen dat de COA of de gemeente iets verzint om ze toch gewoon een fatsoenlijk onderdak te geven.
2: Ja, heb je daar vertrouwen in dat goed komt?
3: Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar niet echt. Ja, niet echt. Maar ik hoop dat het wel dat het net het duwtje kan zijn die ze nodig hebben om toch er iets aan te doen. Je zou zeggen dat het ook niet zo moeilijk zou moeten zijn als ze bijvoorbeeld gewoon iets minder mensen overdag binnenlaten en dan iets ruimte voor de mensen 's nachts zouden houden. Dan zou het probleem zo opgelost zijn.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
10: Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groot.